0: tekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check vanis.nl of de NPO Luister app.

0: Hey, die.
1: Oh, sensationeel.
2: Dit is hun verhaal. Het pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: New music.
1: Nieuw op Funnix.
2: Delisa featuring FJ. So amazing.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week het moment. Meer info. Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

0: Lopez en Dylon Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala AD. Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.

0: Rise and Shine. Good morning. Zometeen Jay Joss met Controlando. Ja, en deze week gaat het gebeuren. Morgen is de halve finale, de dag daarna is nog een halve finale. Maar aanstaande zondag is het de finale van het WK. Wie wordt wereldkampioen? Oké? Ik weet dat je geen glazen bol hebt, maar mocht je die hebben, deel het met ons. Wie wordt wereldkampioen 2026?
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking, en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week het moment. Meer info. Check vonnix.nl of de NPO Luister app.
4: Fernando.
0: Mr. Good Vibes Only, baby. Jade Lauren, Pretty Girl Summer. Oh, yeah.

0: Controlando.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. En tot 10 uur worden we gewoon lekker samen wakker. Met lekkere muziek, lekkere tunes, zoetigheid voor je oren, spelletjes. Morgen minuut 5 van Fernando. Maar deze week, oi oi oi, voetballiefhebbers. Ik weet niet wat het is, hè. Zeg maar, ik zei laatst ook tegen Dona, ik zei van, weet je wat gek is? Ik heb het nooit over voetbal. Maar om een of andere reden, om de 4 jaar of om de 2 jaar bij de EK, ben ik helemaal invested. Ik doe gewoon mee. Ik weet niet wat het is. Het voelt alsof mensen extra hun best doen. Staat meer op het spel. Je ziet mensen op wereldniveau, bijvoorbeeld op het gebied van het WK, hun beste kant laten zien. Ik weet niet, het doet gewoon iets met me. Dus ik zit er helemaal in. En ik merk dat ik afgelopen vrijdag op zaterdag, of was het zaterdag op zondag? Zaterdag volgens mij. Zaterdag nacht. Toen zat ik op een gegeven moment te kijken naar freaking Engeland tegen Noorwegen. Oh, die Jude Bellingham. Mensen hadden te zeiken over hem. Ja, laat hem thuis, laat hem thuis. Ja, laat hem thuis. Ik heb hem zien scoren. Sterker nog, ik heb hem de 2 doelpunten zien maken tegen freaking Noorwegen. Maar dat was echt een spectaculaire, zeg maar, opkomst van deze man. Dus nu vraag je me, wie wordt wereldkampioen? Ik denk Frankrijk. Kylian Mbappé gaat me trots maken. Tenzij ze tegen Argentinië gaan en het Argentinië met allemaal rare acties komen. Maar ik denk echt, ik voel dat Frankrijk wereldkampioen gaat worden. Ik weet niet wat het is, maar ik voel dat het gaat gebeuren. En ik ben benieuwd wat jij denkt. Dus laat het doorkomen via de NPO Luister app. Wie gaat wereldkampioen worden? Donna, good morning, my sister.
1: Good morning, Fernando.
0: Ja, man.
1: Ja, ik hoop dat mijn hersenen nog werken. Want ik heb echt, denk ik, 2 uur geslapen of zo. Ik geloof dat ik ook niet zit in deze stoel, maar ik hang er een soort van meer in. Ik stond op North Sea Jazz nog tot 3 uur geleden.
0: Ah,
1: dus
0: ja.
1: Ik moet even mijn hersenen wakker laten worden. Maar wie gaat er winnen? Ja, kijk, je weet, ik was heel erg tegen Harry Kane. Komt omdat hij mijn vaderland eruit heeft geschoten. Niet alleen in de kolonistentijd, maar ook, ook niet met voetbal. Dus ik was heel erg tegen Engeland.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk, wat ik het liefst wil, is dat gewoon Argentinië niet wint. Ja, sorry. Ik ga het zeggen. Het maakt me niet uit wie er wint, als het maar niet Argentinië is.
0: Ja.

0: zit helemaal in de conspiracy theories. Ik weet, ik ga nu al mensen een NPO luisterapp krijgen. Jij snapt niks van voetbal. Dat zal allemaal wel, maar mij maakt dus eigenlijk gewoon niet meer uit als het maar niet Argentinië is. En aangezien Engeland tegen Argentinië moet...
1: Ben je voor Harry Kane?
0: Die gaat me nog te ver. Die gaat me nog te ver, maar hij heeft iets goed te maken. Dus maak het dan zo goed, snap je?
1: Ja, ja, ja. Oh, dat gaat wel een wedstrijd worden.
0: Ja, woensdag
1: spelen
0: energy.
1: Ze toch? Woensdag,
0: woensdag spelen ze, ja, ja man. Ik ga kijken, ik
1: zo,
0: ga kijken.
1: Oh, dat wordt een wedstrijd.
0: En zondag de finale. Ik ga het wel een beetje missen, het WK.
1: Ja, ja, ik vond...
0: Ik vond het echt leuk.
1: Ja, ik had zoveel mensen nog willen uitnodigen in de show. Van, die hebben meegedaan, dus...
0: Nou, misschien als ze dan thuis zijn, dan hebben ze tijd.
1: Oh, dan hebben ze tijd, kunnen ze komen.
0: Snap
1: ja.
0: je?
1: Ja, man. Laat het ook over je de NPO luisteren en wie gaat wereldkampioen worden. Let's get it.
2: Hoi Willempie, alles lekker jongen. Ik trek die shit voor jullie wel man, het is wel lekkere dingen, maar ik zie die lange ook altijd door die straat lopen. Wanneer komen jullie naast met die rauwe shit dan? Oké, okay, klomp aan!

0: Ja man, de opposites, geen klasse, geen stijl. Vandaag hebben we het over het volgende. Wie gaat WK-kampioen worden van 2026? Donna, wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben José aan de lijn.
0: José, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, wie wordt WK-kampioen?
2: Iedereen behalve Argentinië, man. Ik sluit me aan bij Donna, man. Ai. Iedereen behalve Argentinië, man. Bewijzen spreken voor zich.
0: Oké, en waarom ben je zo tegen Argentinië? Wat heeft je getriggerd? Want vaak hoor je mensen... Ja, Messi, dit, dat, bla bla bla.
2: Ze spelen zwaar vies. Net als laatste wedstrijd tegen Zwitserland. Afgelopen zaterdag. Hun maken constant zwalpers in het veld. Er wordt niks aan gedaan. Eén jongen van Zwitserland maakt een zwalpen, kan er gelijk uit. Ja, kom op man, doe even normaal, jongen.
0: Ja, ja.
2: De scheidsrechter van vrij. Noem maar op man, 4 jaar geleden Nederland toch ook. Handsbal, al keihard in de dugout geschoten. Grote bek geven. Hey, kom op man, doe even normaal man. Argentinië is al genoeg geweest, man.
0: Duidelijk.
1: Maar wat vind je dan van mensen die dan bijvoorbeeld zeggen, dat zie ik bijvoorbeeld ook in de comments, dat mensen dan zeggen van ja... Iedereen is gewoon zuur omdat zij het beste zijn.
2: Ze zijn niet eens het beste, man. Kijk tegen ons Cabo. Hoeveel moeite ze moesten doen tegen ons Cabo.
1: Klopt.
2: Zijn ze dan het beste? Als ze het beste waren, zouden ze zo over ons heen lopen. Dat hebben ze niet gedaan.
1: Je hebt gesproken, man.
2: De mensen die zeggen, we zijn het beste. Open je ogen, kijk wedstrijden terug. En ga dan, trek dan je conclusies.
0: Duidelijk. Ja, ik denk dat ze een pak slaag gaan krijgen als ze tegen Frankrijk gaan, 100%.
2: Oh, jawel. Als ze tegen Frankrijk gaan, die voorhoede, maakt hun kapot.
0: Bro.
2: Maar ja, dan gaan Frankrijk rode kaarten krijgen. Argentinië krijgt dubieuze vrije trap.
0: Maar die ballen gaan er zo hard in, hè. Want zij denken dat ze bang moeten zijn voor Mbappé. Maar we hebben ook nog Dembélé. Ze zijn tegen die black people. Ze krijgen alleen maar black in Frankrijk.
2: Heb je de quality voorhoede? Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, zit allemaal E in, hè?
0: L-E! Van E, we eat your ass! Ik hou ervan, man. We gaan het meemaken, man. Love, man. Thanks.
2: Oh, man.

0: Technomiles, a very, very good morning. Wie wordt kampioen van de wereld 2026? Ja, Louis zegt, jongens, 18 gaat winnen. Beginnen nou maar te accepteren. Ze zijn gewoon de beste, zegt Luigi. Niam zegt, ik ben Haaland-fan, maar Engeland was wel echt te goed. Nou, sfeer ervan, Donna.
1: Ja, dus hij zegt, ik ben nu voor Engeland, zegt hij. Dus ja, ik moet zeggen, ze speelden ook wel heel goed. Ik vond het ook wel jammer om Haaland te zien gaan.
0: Ja.
1: Ik weet, ik heb wel een beetje zwak gekregen voor hem of zo.
0: Een zwak gekregen voor hem.
1: Oh, gewoon ja. Een beetje zo'n aparte chap. Gewoon zo'n goofy guy die wel gewoon lijp kan voetballen.
0: Ja, hij is een lijpe guy. Hij is eigenlijk een Majin Buu.
1: Op wie?
0: Majin Buu, Dragon Ball Z. Dat was die pop waar ze de kracht was om mee te breken. Met die brede nek.
1: Weet je waar die ook op lijkt, wat iemand zei? Ik ging helemaal stuk om dat. Iemand zei, en als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer aanzien. Van, waarom lijkt hij op een witte black guy? Wat is zijn gezicht, zijn features? Lijkt hij eigenlijk best wel black. En toen hadden ze hem allemaal met AI generated dat hij naast Mbappé stond black en zo. Mensen hebben echt te veel tijd hoor.
0: Wauw.
1: Ik weet niet, hij heeft gewoon een beetje hij heeft een bijzonder hoofd, een opvallend hoofd.
0: Bijzonder, ja.
1: Je gaat erbij nadenken, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Heel aparte gast, maar volgens mij, wat ik leuk vind aan hem, en ik denk ook aan, ik weet niet of je die filmpjes gezien hebt, ik heb een paar naar je gestuurd.
1: Oh.
0: De vriendschap tussen Haaland en Jude Bellingham.
1: Ja, heb ik gezien het filmpje,
0: die zijn
1: ja.
0: Zo leuk met z'n tweeën.
1: Echt leuk.
0: Knuffelen, echt, ik vind het tof om te zien wanneer... Wat een echte bromance is tussen twee mannen. Vind ik gewoon tof. Van, dat je durft te uiten van, I really fucks with you. Ik vind je echt tof. En dat je ook ziet dat ze ook elkaar troosten en een knuffel geven.
1: Ah.
0: En dat vind ik leuk om te zien. Dus ik vind de bro-code of de bromance tussen die twee vind ik echt leuk. Dus die heb je wel gezien. Ik stuur niet alleen maar.
1: Ja, zeker. Ja. Ik moet zeggen, er is een goede balans in de DM gekomen.
0: Ja, toch?
1: Je stuurt af en toe sturen. Melde dingetjes, dan komen er weer een paar andere dingetjes. Ja. Dus... Ik ben heel blij met je.
0: Ja, en ik heb een leuke van Missy Elliott vandaag voor je gestuurd.
1: Oh ja, ik zag hem inderdaad. Maar ja. Het was nog net iets te vroeg en ik had 2 uur geslapen. Dus
0: oh ja.
1: Zullen we het anders gewoon later in de show over hebben? Later, heb ik het ook meteen gezien.
0: Oké, top.
1: Doei.

0: YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen Frenna met Starlife. Gisteren stond hij ook nog eens te schitteren op North Sea Jazz. Trots op Frenna, man. Doing his thing, man. Even kijken naar het weer. Wat is er aan de hand? Het is zonnig. 23 tot 31 graden. Wie jeetje. Kiezen met het nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
3: Goedemorgen. Bij een grote brand in een café in Bangkok in Thailand zijn vannacht 27 mensen omgekomen. Op beelden is te zien dat mensen het pand uitvluchten terwijl de vlammen uit het gebouw slaan. Volgens correspondent Mustafa Margadi ontstond de brand ineens en verspreidde het vuur zich snel.
4: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. Het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dat geluid dat hoort bij vrij dramatische beelden, waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoor heen vechten om op straat te komen. Veel mensen ook die daar terechtgekomen zijn met brandwonden. 27 doden, zei je dus al. En ook 63 gewonden. De verwachting is in ieder geval dat het dodental niet verder op zal lopen.
3: Bangkok is een populaire toeristische bestemming. Of er ook buitenlandse toeristen zijn omgekomen bij de brand, weten we nog niet. In een appartement in Woerden is gisteravond een explosie geweest. Daarna ontstond er brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 24 woningen moesten worden ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een sporthal. Een deel van hen kon later weer terug naar huis. Woningen rond het appartement waar de explosie was, zijn nog niet veilig. De brand is inmiddels geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. En even schrikken voor mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Ineens viel daar een grote boom om.
5: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
3: Ja, het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond en de gemeente had de boom binnen een half uur versnipperd. Er wordt nog uitgezocht hoe die kon omvallen.
2: Fernando. Zometeen Frenna, Starlife, keep it hard, keep it pale.

0: de la po. A very, very good morning. Spreekt Fernando Turks? Nee.
1: Huh?
0: Houdt Fernando van een uitdaging? Ja. Zoals je weet interview ik in mijn vrije tijd in mijn podcast verschillende mensen uit binnen- en buitenland. Van artiesten tot influencers tot whatever. Je hebt ze allemaal voorbij zien komen. Van de man van Oprah tot zeg maar de neef van Michael Jackson. Ze komen langs. Maar je weet ook dat ik een kickboxliefhebber ben. Al jaren, een van de eerste interviews van Badr Hari in de media was ook hier in de Morning Show. Was 2011. En nu heb ik iemand geïnterviewd. Die komt uit Azerbeidzjan. En deze man spreekt Turks. Zijn naam is Bahram Rajabzadeh. Een van de meest explosieve kickboxers van de afgelopen tijd. Die man komt als een wervelwind in de freaking ring. Sommige mensen vinden hem te heftig. Hij vecht niet altijd even netjes. Soms komt hij dus met een headbutt. En dan gaat hij zijn hoofd zeg maar gebruiken in plaats van zijn vuisten. Ik stelde hem ook die vraag. Maar besef dit, hè. Hij spreekt geen Engels en ik spreek geen Turks. En alsnog ging ik het interview aan, Donna. Ik ben daar naartoe gegaan, want hij was bij een evenement in Leiden, Leidendorp. Ben ik naartoe gegaan. Daar heb ik alles opgezet, mijn camera's meegenomen, mijn camera opgezet. En ik ging die man filmen. Toen dacht ik mezelf, gozer, je hebt wel ballen. Je gaat iemand interviewen, je verstaat niet eens wat hij zegt. Maar gelukkig was zijn tolk erbij. Zou dat een haak aan? Dus je hoort mij, ik ga een stukje laten horen. Want ja, als je niet verstaat, versta je het niet. Maar wat een interessant conversation. Staat nu op mijn YouTube-kanaal Nandolix Real Talk. Maar luister hoe ik een Engelstalige vraag stel. En hoe die weer vertaald wordt. En hoe hij, zo ging het interview, luister. Do you look back at your fights? And look back like, oh, I shouldn't have done that. Or do you ever regret like some crazy moves you did, like, cause you're also known for your headbutt. So you know, like when you fight, you're like, you're gonna get a head somewhere. Like, do you look back at your fights and be like, oh, maybe I shouldn't have, or?
2: Diyor 15 sene önce diyor mesela Badr Hari de diyor ilk diyor tercüme eden diyor benlerden biriydik diyor biliyor musun? Şimdi diyor ona da baktığım zaman diyor sana da baktığım zaman diyor şimdi yani ringe girip de diyor dövüşten sonra diyor şimdi orada diyor başka bir insan olduğunu söylüyorsun. Auranın değiştiğini söylüyorsun. Ondan sonra diyor maçına baktığında kendi maçlarımı izleyip diyor aa diyor keşke bunu yapmasaydım mesela diyor sen diyor şu anda kafamı vurmakla da diyor biraz bilinen birisin diyor bunu yapmasaydım veya şöyle yapmasaydım pişmanlık olduğun diyor bir şeyin oluyor mu?
3: Vallahi şükürler olsun Allah'a bu işe kadar bir şeyden pişman oldum demedim. Yapmamam gereken şey demişim ama pişman olduğum çeşe böyle etmeseydim falan filan diye dememişim. Hı-hı. O söz var ya Adanalılar diye şimdi yaptıklarım için pişman değilim ha aklım hala yapmadıklarımda. Yo hiçbir pişmanlık duymamışam.
0: Ik hoorde ze tolk lachen. Toen dacht ik oké, hij vindt iets grappigs wat ik zeg. En toen moest de vertaling komen want ik snapte er helemaal niks van. Maar hij kon wel geïnteresseerd in wat ik zei.
2: I can't really say I regret it. You know, but I'm thinking
3: yapmamam gereken şey olabilirdi yani. Yapmasaydım daha yakış olurdu. Yapmışam da ama pişman değilim.
2: Of course, I mean, I want to say that, hey, I think that I shouldn't have done that, but I never had any regrets. I never have any regrets of what I did. There is a saying from people from Adana, from south of Turkey, they always say that I don't have regrets of the things I did. I just have regrets of the things I didn't do.
0: Nou, duidelijk. Je hoort me een interview met Bahram Rajabzadeh. En zijn tolk, die gelukkig daar was om te ondersteunen. Donald, wat vond je ervan? De uitdaging.
1: Nou ja, ik was ongeveer 3 uur geleden stond ik op North Sea Jazz. Dus ik heb ongeveer 2 uur geslapen. Ik kan je zeggen, voor iemand die 2 uur geslapen heeft, klonk dit net als de laatste hersencel die ik nog over had, heeft heel hard gewerkt om. En nog steeds weet ik niet wat er gezegd is. Dus ik heb wel heel veel respect. Kijk, je gaat het wel doen.
0: Ja.
1: Snap je? Je had ook kunnen zeggen van nee, ik doe het niet.
0: Ja.
1: Maar wauw, ik heb even een koffertje nodig nu.
0: Ja, ja. Ja, het is, wat ik zeg, mijn moeder vroeg ook van, maar hoezo ga je iemand interviewen die niet verstaat? Ik zeg ja, maar er is een tolk erbij en ik wil graag dat hij zijn verhaal vertelt. Want ik vind hem een indrukwekkende persoon. Hij komt van ver. En ja, mijn platform is gebouwd om dat soort onvertelde verhalen te vertellen. Dus mocht je tijd hebben en willen kijken en geïnteresseerd zijn in een man die in armoede is opgegroeid en die met vuur vecht in de ring, die een van de meest explosieve vechters is bij Glory. Ja, check het interview, staat op mijn YouTube channel Real Talk met Bahram Rajabzadeh.

nieuwe tunes. De zoetigheid voor je oren. Muziek van H. Magnum. Popcorn. Sean Paul. Georgia Smith. Russ Millions. Booba. En Roby. Fali Poopa. Al deze artiesten vind je terug in die ene playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify.

0: Zometeen nog meer lekkere muziek van Bad Bunny. En we spelen weer 5 over 0. De kwalificatievraag komt ook straks jouw kant op. Maar Reskeezy, wat heb je voor ons qua nieuws?
1: Een mevrouw die vannacht een koffie haalde bij een benzinestation langs de A50 zal dat niet zo snel vergeten. Waarom? Dat hoor je zo.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay en Mahi.

0: ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Zometeen Bad Bunny Baby en de dikste van deze week. De kwalificatievraag van 5 over Nederland staat ready. Luister goed. Welke twee Nederlandse voetballers zijn het vaakst benoemd tot beste voetballer van de wereld? Ja, deze moet je even Google of ChatGPT gebruiken hoor. Welke twee Nederlandse voetballers zijn het vaakst benoemd tot beste voetballer van de wereld? Denk daarover na, laat marineren dat het doorkomt via de NPO-luister-app. We spelen zometeen van Fernando. Reskies, wat heb je voor ons?
4: In Thailand zijn er 27 mensen omgekomen bij een cafébrand. De brand ontstond vannacht op een populaire uitgaansplek in Bangkok. Er waren een paar honderd mensen binnen in het pand, maar het lukte veel van hen niet om eruit te komen, zegt de Thaise premier.
5: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building in the toilet. And that's where we found most of the bodies.
4: De meeste lichamen werden dus in de wc's gevonden. Het vuur verspreidde zich razendsnel en er was vooral veel rook, waardoor mensen zijn gestikt. De VS heeft Iran weer aangevallen. Amerika zou willen voorkomen dat Iran schepen kan aanvallen die door de straat van Hormuz varen. Iraanse staatsmedia melden 1 dode en 4 gewonden. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt een landelijke commissie tegen Nieuwsuur. Mogelijk moeten er volgens de commissie dan keuzes worden gemaakt over de verdeling van het water. De rivieren staan nu erg laag en ook valt er weinig regen. Tijdens een hete en droge periode is er dan steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist wel meer wordt. En bij een tankstation aan de A50 bij Heteren is vannacht een auto de winkel van een tankstation binnengereden. De zwarte Volkswagen Polo ramde de pui en stond alleen midden in de winkel. Op het moment dat dat gebeurde stond een vrouw in de winkel koffie te pakken. Die raakte niet gewond, maar is wel flink geschrokken. Net als de inzittenden van de auto, een man en een vrouw. Zij zijn oké. Ze zeggen dat de cruise control van een auto bleef hangen. Krijg je het weer? In het noorden nog wat wolken. Vanmiddag overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot een graad of 30 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
6: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check funix.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
3: It's a good vibes only at your service.

0: misschien weet je dit of misschien heb je het gehoord. Weet je het ook niet. Missy Elliott leidt aan de ziekte van Graves. Auto-immuunziekte.
1: Oké.
0: En ze is ook een tijdje heel erg ziek geweest. En ze zei, Monica kwam gewoon langs. En die bood gewoon aan van, hey, als je ideeën hebt, ik kan je ook helpen schrijven. Want ze kon haar handen niet goed bewegen. En toen zei Monica van, I'll be your pen. Ik help je wel, whatever you need. En toen zei Missy Elliott van, weet je, dat zijn echte vrienden. Vrienden zijn mensen die echt voor je zijn wanneer ze echt nodig hebben. En ze zegt, deze muziekindustrie, je hebt veel kennissen, maar niet iedereen is een oprechte friend. En dat vond ik wel mooi, want ik dacht van, dat is ook iets heel uniek. Hè? We zouden het meer moeten waarderen, de echte vrienden, in plaats van de mensen die kennissen zijn. Dus ik stuur het naar jou, omdat ik jou ook zie als een real friend.
1: Ah, zo lief. Likewise. 100.000%. Ja. En ik hoor ook wel wat ze zegt, dat het natuurlijk best wel een aparte business is. En zo heb je sowieso, niet alleen maar in media, maar ook als je luistert, zijn er misschien ook momenten met collega's of wat dan ook geweest, dat je denkt van, jeetje man, kan je mensen wel echt vertrouwen of zo? Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk als je, al is er maar één, maar dat je iemand om je heen hebt waarvan je weet van, ja, dat is echt een ride or die.
0: Zeker.
1: Ja man. En die zit naast me.

0: Architects, ECSB.
1: Yo, Fernando, for Waka Flair. Man, Mr. Goodfest, Oli.
2: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
3: This is Phonix.
0: In the morning show. Lekker strekje uit. Kom op. Van links naar rechts. Van achter naar voren. Hoofd, schouders, knie en teen. Teen, teen, let's go. Hoofd. Schouders, knie en teen, let's go! It's the morning show, Miss.
4: Good vibes.
0: Lekker wakker worden.
4: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Missy, Elliot. Ik heb net een DM'tje gedeeld. Ik kwam een video tegen van Missy Elliot.
4: Ja?
0: Waarin ze een shout-out gaf aan Monica.
4: Oké, ja, ik zag dat je het had gestuurd.
0: Ja.
4: Maar ik was echt zo nog de slaap uit mijn ogen aan het wrijven. Ik heb sowieso maar 2 uurtjes geslapen. Want ik ga er al van gapen. Ik stond op Noordzee Jazz vannacht of vandaag. Of ik weet ik veel. Dus ik zag dat je het gestuurd had. Maar ik dacht, wat is het precies? Want ik heb het nog niet kunnen openen.
0: Nou, ik zat er voor je afspelen. Want dan kan je een beetje in ieder geval en beeld, de beelden in je hoofd voor.
5: Okay. Well, that was sick. It was hard for me to even pick up a pen. And she said, give me the pen, I'll write the words down. That's somebody that I don't have to talk to every day. But I know that I can call Monica at any time. And she's there. Anytime I ask her to do something, she there. I know she'd be like, man, when she see my number come up on her phone, she like, what video she need me to record now? But I want to say to you, Mo, that means so much to me. I always think about that because in this industry, you can have a lot of associates. It's different when you can call somebody your friend. And us in this industry understand what that is.
0: Wow. Nou, ze heeft over de ware vriendschap die ze ervaart met Monica.

0: I Can't Stand the Rain. Ja, een classic van Missy Elliott uit 1997. Ja, 97.
1: 5 voor Fernando.
0: Soundie alarm, soundie alarm, soundie alarm. We gaan zometeen 5 voor Fernando spelen. Heel simpel. Kunnen we 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja? Oké, luister goed dan. Beantwoord de kwalificatievraag, want deze heb je nodig om mee te kunnen doen. En gebruik gewoon ChatGPT, want ik kan me voorstellen dat je deze moeilijk vindt. Welke twee Nederlandse voetballers zijn het vaakst benoemd tot beste voetballer van de wereld? Na eentje zelfs een arena vernoemd. En de ander raakte vroegtijdig, volgens mij, geblesseerd aan zijn enkel. Ja? Die, precies dat. Stuur dat door via de NPO Luister.
2: Everyone, this is Tua Savage.
3: This is Jonah Fraser.
2: Your city, your sound.

0: man. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. Dus wees scherp, wees alert. En we hebben iemand die ook Donna... Kijk, Donna die heeft zoiets van, weet je, het is... Af en toe wil ik even meedoen om mensen te laten zien van... Luister, zo speel je dit spel op hoog niveau.
1: Nou, het gaat ook soms op laag niveau, hoor, bij ons. Het gaat niet altijd goed. We moeten onszelf ook niet te erg hypen, hoor. Want nee, ik verlies soms, ook wel eens, hoor.
0: Ja, maar af en toe komen we ook gewoon pap, pap, pap.
1: Ja, klopt. Ja, ja, je weet nooit wat het gaat worden.
0: Hé, maar je gaat tegen Mike. Mike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hé, Mike, je hebt er zin in. Maar Mike, welke twee Nederlandse voetballers zijn het vaakst benoemd tot beste voetballer van de wereld?
2: Marco van Basten en Johan Cruijff.
0: Ja, man. Vind je dat ook de beste Nederlandse voetballers ooit?
2: Johan Cruijff sowieso.
0: Oké. Okay. Uiteindelijk. Nou, we gaan kijken of je gaat scoren. Ben je klaar voor 5 van Fernando?
2: Zeker, zeker.
0: Oké. Go!
2: Een rapgroep uit Spanga.
0: Broederliefde.
2: Geef frituurpan, Marren.
0: Kookpan, airfryer.
2: Ja. Hoe heet ook wel Jordans?
0: Nike, Air Jordan. Nee. Schoenen, gimpen, sneakers.
2: Ja, ja. Een festival 4 juli in Amsterdamse Bosch.
0: Vissige deutjes?
2: Ja, je gebruikt het om met de bus te gaan.
0: Stippenkaas! Fuck! Fuck, oh, nee. Chipkaas! Fuck!
1: Net te laat! Net! Net! Ik ga misschien... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek omdat ik nu ook meespeel. Dus als ik te streng ben van dan moet je het zeggen. Maar frituur en fry... Van airfryer, daar zit toch ook frituur in? Dat is eigenlijk wel vertaald. Of ben ik al te streng? Jij moet het zeggen, want ik ben ook een deelnemer nu. Dus jij moet het zeggen, vind ik.
0: Mike, wat voel je hierbij?
1: Ja, je kan toch niet degene die meespeelt laten beslissen?
2: Omdat het maandagochtend is en ik ben nog vroeg mijn les thuis, vind ik gewoon dat je hem goed moet keuren, man.
0: Zou je hem goed keuren?
1: Jij bepaalt Nando.
0: Laat hem gewoon goed keuren.
1: Ja, oké. Okay. Fernando keurt hem goed, dus dan zijn het er 4 goed. Dan zijn het er 4 goed.
0: Ja, oké. Okay, ready, Donna?
1: Ik ben ready. Het is een snack met friet en het is ook waar je je haren kan doen, zeg maar.
0: Kapsalon?
1: Ja. Het is van Meta. Het heeft een cameraatje als logo.
0: Instagram.
1: Ja, en wat zet je daarop wat 24 uur later weggaat?
0: Story.
1: Ja. Je neemt het mee in je tas om op te laden als je geen kabel hebt.
0: Op te laden als je geen kabel hebt, voor de opladen, toch? Een powerbank.
1: Een powerbank.
0: Oké.
1: Okay. Oh, wat slecht.
0: Hoeveel heb je er goed?
1: Ja, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.
0: Twee?
1: Twee, man. Dus Mike heeft, ja, flink gewonnen. Flink.

0: Mijn Lumaar Weekend. Zometeen, Iris Star, Where Do We Go? Fresh en KM met Bare Minimum. Hogere straffen voor jongeren van 14 en 15 jaar die liquidaties plegen. Of toch niet? Je hoort het zometeen hier in de Morning Show. We gaan bellen namelijk met Nick van Wely. We gaan het even hebben met het nieuws. Maar eerst de zon. Die is er. 23 tot 31 graden. Raskizi, praat nieuws met me. Let's get it.
1: Bij een cafébrand in Bangkok in Thailand zijn 27 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Vannacht ging het helemaal mis daar. Er waren zo'n 300 mensen binnen toen het vuur uitbrak, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
1: Maar dat lukte niet iedereen. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze naartoe gevlucht waren. Volgens de autoriteiten in Bangkok loopt het dodental waarschijnlijk niet verder op. Honderden brandweermensen zijn bezig met het blussen van een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. Dat is vergelijkbaar met 1600 voetbalvelden. De brand breidt zich nog steeds verder uit. Het vuur ontstond gistermiddag langs de Route du Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer twee blusvliegtuigen en twee blushelikopters proberen de hulpdiensten het vuur onder controle te krijgen. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. En voer niet zomaar dieren in een weiland. Die oproep doet Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau na de dood van ezel Nono dit weekend. Die overleed aan een hartaanval, veroorzaakt doordat hij waarschijnlijk door voorbijgangers te veel is gevoerd. En daardoor was Nono veel te zwaar geworden, vertelt de ezelopvang bij Hart van Nederland.
3: 150 kilo te veel.
4: En hoeveel wegen ze normaal?
3: 150, 175 kilo.
4: Dus het was gewoon dubbel?
3: Dubbel, hij woog meer dan 300 kilo. Dus dat was veel te veel, veel. Dus vrijdag op zaterdag is hij overleden. En dat was niet leuk.
4: En ook niet nodig geweest?
3: Nee, dat was niet. Nee, dat was gewoon echt niet nodig.
4: Dat raak je nog steeds?
3: Ja.
1: Ja, bij het weiland van ezel Nono stonden bordjes met verboden te voeren, maar die hielpen dus niet echt.
0: Rise and shine, good morning, Iris Star, where do we go?

nieuwe sounds, new tunes. Nandolik Sound System. Check en volg die playlist voor de nieuwste releases. Tracks die je moet checken bestellen van Popcorn, Sean Paul, Russ Millions, H Magnum, Fali Pupa, Aerobi, Booba en vele andere artiesten, man. Check en volg de playlist Nandolik Sound System op Spotify, baby. Je weet toch, keep it hot, keep it banging. Wake up, you know what,

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch? Beta.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
10: Ja,
9: jouw

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ik vind het gewoon niet leuk. En ik ben gewoon niet gelukkig op dit moment. En dan moet je gewoon weggaan.
3: Wat doe ik met mijn leven?
4: Ik zag hem en dacht, dit is zo fucking vet.
5: Ik vind het echt heel eng.
6: Ik vind het frustrerend. Ik zie gewoon dat ze moe zijn, maar ze willen gewoon niet naar bed.
7: Nee, krijg mij dat aan.
8: Au pairs, vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.
1: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
9: Zometeen kleine John en Chavante met de gezelligste afterparty van Nederland. Kiezen met het nieuws van Animals of Dreams. Wat is Paap? Wat heb je van ons?
10: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Daarvoor waarschuwt de commissie die daarover gaat in Nieuwsuur.
11: Daar zitten we nu nog niet, daarom de term dreigend watertekort. Maar sinds de afgelopen 10 dagen heeft het inderdaad weinig geregend. De afvoer van de rivieren, bijvoorbeeld van de Rijn, is ook nog naar beneden gegaan. Dat betekent dus feitelijk dat zo'n situatie van feitelijk watertekort wel steeds dichterbij komt.
10: Er is nog wel genoeg drinkwater, maar het advies is om daar zuinig mee te zijn. De kans op een watertekort groeit, omdat de afvoer van de Rijn dus erg laag is voor de tijd van het jaar. Ook heeft het weinig geregend en is er meer vraag naar water. De nieuwe tarieven van PostNL zijn ingegaan. Post die de volgende dag op de mat moet vallen, kost vanaf nu ongeveer 2 keer zoveel. Zo betaal je voor een rouwkaart die je binnen een dag bezorgd wil hebben €3,25. Dat kostte gisteren nog €1,40. Daarnaast mag PostNL nu ook 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerder nog 1 dag. En de bever begint een probleem te worden in Nederland. Het beschermde dier zorgt voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. En soms slopen ze ook huizen. Zoals die van Sierra uit Nijmegen. De bever maakte holen onder haar huis en daar baalt ze van.
12: Slaaploze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
13: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
12: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur. Aan zand kunnen verplaatsen.
10: Ooit waren we juist heel blij met de bever. In de jaren 80 was hij in Nederland bijna uitgestorven. En daarom werden er in 1989 een paar bevers uit Duitsland gehaald en losgelaten in de Biesbos. Prins Bernhard, de man van prinses Juliana, was daar destijds bij.
14: De bevers zijn weg geweest. Hè? We zijn er kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas. Het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
10: Nou, sindsdien is het hard gegaan. Er zijn nu zeker 9000 bevers in Nederland. In Nijmegen proberen ze dieren weg te houden bij huizen en wegen. Bijvoorbeeld door oevers af te schermen. Maar er moet wel altijd een overleg met natuurdeskundigen, omdat de bever dus een beschermde diersoort is. Krijg je nog het weer. In het noorden nog wat wolken. Vanmiddag overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot een graad of 30 in het zuiden.
15: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
16: Oh my god!
15: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
17: Fernando.
9: Rise and shine, good morning, kleine John en Chavante.

0: kunnen bespelen. Totdat ze dingen van jou kunnen halen. Dus wees alert. Slaap met één oog open. Dus mijn moeder heeft me best wel, nou niet paranoïde opgevoed, maar ze hebben me wel duidelijk gemaakt van dat de wereld niet zo rooskleurig is als je zou denken. En dat je gewoon zuinig moet zijn op wie je vriend noemt. Omdat heel vaak zeggen, oh, je bent Mattie. Ja, maar iedereen is een Mattie totdat het niet zo goed gaat met je. Dus dus ik denk dat dat de lijn was van, maar niet iedereen is je vriend. Dus,
1: ja, het heeft in ieder geval wel geleerd om bepaalde keuzes te maken, toch? Dus
0: ja.
1: Hoe dan ook, het zijn toch van die uitspraken die wel goed blijven hangen of
0: zeker,
1: zo.
0: Zeker.
1: En ik denk dat iedereen er ook altijd wel iets kan leren wat je moeders zeggen. Dus ja, drop even de wijsheid van jouw moeder of jouw oma in de NPO Luisterapp. Misschien was het net zoals bij Nando, ga afvallen, maar... Wie weet was het ook hetzelfde als bij mij. Altijd jezelf zijn, altijd met een lach in het leven staan. Maar gewoon iets wat je vroeger altijd hoorde. Een beetje positiviteit en wijsheid op de maandagochtend.
0: Laat hem doorkomen via de NPO Luisterapp. Storms in Odeal.

0: lekker wakker voor.
1: Hey.
0: Kiebe haren, kiebe bangen, baby. Zo, wat was een wijsheid die jouw moeder of oma altijd zei, Donna?
1: Oeh, ik moet even denken. Ja, het is iets wat mijn moeder nog steeds zegt. Want gelukkig, inshallah, is ze nog onder ons. Dus ik hoef niet in verleden tijd te praten, gelukkig.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder die zegt altijd, just be yourself and smile, zegt ze altijd. Dus ze zegt altijd tegen me, ook toen ik een klein meisje was, van wat je ook doet in het leven, als je het met een lach doet en altijd helemaal jezelf bent, dan gaat het helemaal goed komen. Dus dat eigenlijk. Dus ik denk dat ik daar die positiviteit vandaan heb. En bij jou, wat is iets wat jouw mama altijd zegt of zei?
0: Ga afvallen.
1: Ja, ik denk dat we bedoelen eerder zo van wijsheid. Misschien is dat ook wel een wijze keuze om te gaan doen, maar daar heb ik het verder niet over.
0: Okay, nee, mijn moeder zei altijd van, niet iedereen is je vriend.
1: Oeh.
0: Ja, die resoneerde best wel diep, omdat ik altijd zoiets had van, hey, ik behandel mensen zoals ik behandeld zou willen worden. Dus met respect, compassie, als ik kan helpen, help ik je. Maar mijn moeder zegt, niet iedereen staat op met dezelfde normen en waarden. En heel veel mensen zijn ook daar om misbruik te maken van anderen. En het is aan ons om het wel of niet toe te laten. En zijn moeder, vertrouw, niet iedereen is je vriend. Sommige mensen zul je tegenkomen in het leven en die doen zich voor alsof ze het beste met je voor hebben. Totdat ze zeg maar jou op een bepaalde manier

0: Mansori, distinct en Morat. A very good morning. Vandaag hebben we het over het volgende. Welke wijsheid heb je meegekregen van je moeder of je oma? Nou, bij mij was het heel simpel. Niet iedereen is je vriend. Mijn moeder was heel duidelijk van, je kan niet iedereen vertrouwen. Niet iedereen heeft het beste met je voor. En wees zuinig op echte vrienden. Want die zijn op één hand te tellen. Al dus mama die me dat bijbracht. Donna, ja, de wijsheid, heel belangrijk.
1: Ja, we krijgen er ook verschillende binnen in de NPO Luister-app. Dus wie weet er is er wel eentje die helemaal met je resoneert. Dat je denkt, ja, dit moest ik even horen zo op de maandagochtend. Jip, die zegt iets wat ja, wel een beetje ver van elkaar vandaan ligt. Want Jip die zegt, mama zei altijd, los alles op met woorden. Maar oma zei, als ze je één keer aanraken, dan moet je zorgen dat ze het nooit meer vergeten.
0: Oh, dus een tikkeltje?
1: Ja, het zijn twee methodes eigenlijk.
0: Okay.
1: Dus of die van mama met woorden oplossen, of die van oma. Dus ik ben benieuwd naar wie je geluisterd hebt uiteindelijk, Jip. Noah die zegt, mijn moeder zei altijd, leg nooit boos je hoofd op je kussen neer. Toen ik jong was begreep ik het niet, maar nu ik een relatie heb, snap ik het wel.
0: Ja, je moet niet met ruzie naar bed gaan. Dat is echt, dat is niet fijn. Want ik merk ook zeg maar dat je daar niet fijn op staat. Weet je, je staat een beetje met een soort nagevoel. Elise zegt, alles komt goed. Al duurt het soms wat langer.
1: Ah, zo mooi.
0: Ja, toch? Alles komt goed.
1: Al duurt het soms wat langer.
0: Ja.
1: En dat je er ook niet te snel naartoe moet willen gaan. Want Mehmet die zegt, niet van mijn moeder of oma, maar wel van mijn opa. Want hij zei altijd, haast brengt je sneller in de problemen dan op je bestemming.
0: That's real talk.
1: Wow.
0: Ik denk dat we, als je ongeduldig bent, ga je soms de tijd willen forceren door bepaalde dingen te doen die niet voor jou bestemd zijn op dat moment. Sommige dingen hebben tijd nodig om te rijpen. Net als wijn. Ik drink niet eens wijn. Maar wijn wordt beter met de jaren. Alles heeft tijd nodig om beter te worden. De meest diepe relaties, vriendschappen, relaties krijgen meer waarde op basis van de diepgang en de tijd die versleten wordt. Dus ik heb al zoiets van, geef het tijd om te ontwikkelen. Kijk het aan. En wanneer je jong bent, wil je zo snel mogelijk alles hebben. Dus zo snel mogelijk ouder worden. Maar pas wanneer je ouder wordt, besef je hoe waardevol tijd eigenlijk is. En als je het één keer uitgeeft, is het nooit meer terugkrijgt.

0: Door wijsheden die je hebt meegekregen van je vader of je moeder of je oma. Robby hebben een lijn. Robby, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, welke wijsheid heb je van je moeder meegekregen of van je oma?
1: Ja, van mijn moeder. De enige die je boos kan maken ben jij zelf.
0: Mooi, mooi.
1: Ja, ja.
0: En wanneer vielen die woorden zeg maar het meest bij? Wanneer kwamen ze bij jou binnen dan? Wanneer beseft je van, ze heeft gelijk?
1: Ja, jij wil van die periodes dat je denkt dat alles in het leven tegen je is of zoiets, weet je? En dat je dan agressief wordt of boos. Maar uiteindelijk kom je erachter dat, het is maar hoe druk je er zelf over maakt, weet je? Dus in principe, pijn en boosheid is een emotie. Dus ja, die kan je ook in dat geval uitschakelen als je jezelf niet zo gek erover maakt, weet je?
0: Duidelijk, ja. Dat is ook zo, van de enige die je boos gemaakt is jezelf. Ja, je moet ook zeg maar in bepaalde situaties bepaal jij hoe je ermee omgaat. Dat is eigenlijk de sleutel ook eigenlijk van deze lijn. Jij bepaalt zeg maar je reactie, dat is het enige waar je controle over hebt.
1: Precies dat.
0: Mooi gezegd man, shout out aan de moms man, thanks man.
1: Ja, thanks, is goed Fernando.
0: Love man, love. Jesse zegt goedemorgen, bij mij was voordat je één vinger naar iemand wijst, heb je de drie naar jou, dus je bent niet beter dan anderen. Ja, dat is mooi, dat is goed ook. Want we willen altijd oordelen en wijzen naar een ander. Maar kijk eens aan jezelf. Ik zeg altijd, don't act like your shit doesn't stink. Dat is iemand. Omdat ik zoiets heb van, sommige mensen doen heel vaak alsof ze beter zijn dan een ander. Ze zeggen altijd van, don't act like your shit doesn't stink. Want iedereen is poep, ruikt. Misschien niet dezelfde geur, maar het stinkt.
2: Ik begreep het al bij de eerste zin hoor. Ik hoef niet over de geur na te denken.
0: Ah, ja.
2: Houd maar bij metaforisch.
0: Heerlijk.
2: Niet echte geur.
0: Doorspoelen.
2: Godverdomme.

0: Iron Star Tornado. Ja, zometeen gaan we het weer spelen. De moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Wat moet je ervoor doen? Je krijgt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Lukt het, is het hoenba ja. Lukt het niet, is het hoenba nee. Ben je er ready voor? Luister goed. Welk land heeft de vorm van een laars? Welk land heeft de vorm van een laars? Het zit in Europa, kan ik je zeggen. De vorm van een laars. Zo'n schop onder je hol krijgen als je deze niet weet.
1: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug

0: Hey, die.
1: Oh, sensationeel.
2: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje van.
3: Zometeen Russian Rauw Alejandro Whiskey Pongo. Vandaag 23 tot 31 graden. Mensen kiezen met de nieuws van NOS of Jersey. Good morning.
4: Goedemorgen. Bij een brand in een café in Bangkok zijn 27 mensen overleden en tientallen anderen raakten gewond. Het vuur greep vannacht snel om zich heen. De meeste van de slachtoffers zijn gestikt doordat ze rook hadden ingeademd. Er zijn vaker zulke branden in Thailand omdat de veiligheidsregels niet altijd worden nageleefd. Maar bij dit café zouden alle vergunningen in orde zijn geweest, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Er was een nooduitgang en de zaak die is in april nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar sommige overlevenden die zeggen dat ze die nooduitgang helemaal niet gezien hebben toen ze er waren. En er zijn ook signalen dat de nooduitgang misschien geblokkeerd was. Kortom, moet even goed uitgezocht worden wat er nou precies fout is gegaan. Het zou in elk geval niet de eerste keer zijn dat er iets is misgegaan met de veiligheidsregels in Thailand.
4: Het lijkt erop dat er komende herfst weer gestaakt gaat worden in het OV. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en regionale OV-bedrijven verloopt stroef, zegt vakbond FNV in het AD. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk voor buschauffeurs.

0: chauffeurs, machinisten en conducteurs bij bedrijven als Arriva, Qbuz en het GVB. En Gianni Infantino, de baas van de FIFA, wil over 4 jaar 64 landen laten meedoen aan het WK voetbal. Nu doen er 48 landen mee, dat is ook al meer dan ooit. Maar Infantino wil dat het WK voor de hele wereld is. Deze verslaggever van Sky Sports denkt dat Infantino nog een andere reden heeft.
1: More games means more games live on TV, more commercial opportunities, more tickets to sell, more money for FIFA.
0: Ja, meer wedstrijden is meer geld, zegt hij. Het WK telt dit keer al 104 wedstrijden. En als het plan voor 2030 doorgaat, worden dat er dus nog veel meer.
2: We gaan het meemaken. Zondag horen we ook wie wereldkampioen voor 2026 wordt. Spannend.
0: Ja, spannend.
2: Volg je het ook volop? Ben je ook een beetje aan het...
0: Nou, ik volg het nu wel minder, nu Nederland eruit is. Maar kijk af en toe nog wel. Dus ja, ik ben heel benieuwd wie er in de finale gaan staan zometeen.
2: Frankrijk, ja. Sowieso.
0: Ja. Nou, we gaan zien.
2: En volgens de connecties van Argentinië zitten ze ook in de finale.
0: Nou, dan moet Messi nog even aan de bak, hè? Dan, hij is er nog niet. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
2: Kijken wat de scheidsrechter weer gaat bepalen voor ze. We gaan het meemaken, man. Thank you.
0: Yo.
2: Hola. Fernando. Zometeen spelen we de moordende minuut. Right here in the morning. Let's get

0: Lil Kleine, Jonah Fraser, Fashion Week. A very, very good morning. De morgenminuut spelen we elke dag. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. En Sandrick dag, weet je wat ik ga doen op deze maandagochtend? Ik ga de morgenminuut slopen. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat kan hij winnen, Donna?
2: Nou, hij kan tickets winnen voor Kwaku Festival. Dus dat is wel heel gezellig. 26 juli in Amsterdam. Sikkie en Din zijn daar. Kulos, Kleine John en Chavante. En het is natuurlijk sowieso gezellig.
1: Ah, nice.
2: Ja, toch?
1: Ja, het is wel het eerste festival van het jaar. Dus,
2: Nu hoop ik wel echt dat hij wint. Want nu gun ik je wel dat je ook wel echt lekker naar een feestje toe kan dan.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, nou een beetje uitrekken. Dat klinkt alsof je nog wakker moet worden. Rek je helemaal uit? Ja?
1: Je hebt ze wel uitgerekt.
0: Oké.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welk land heeft de vorm van een laars?
1: Italië.
0: Hoe heet het bevroren water dat uit de lucht valt in de winter?
1: Sneeuw.
0: Wat is de grootste kat ter wereld?
1: Tijger.
0: Welke Nederlandse provincie ligt Hilversum in?
1: Sorry, nog een keer?
0: In welke provincie ligt Hilversum?
1: Noord-Holland.
0: Ja. Hoeveel seconden zitten er in 1 minuut?
1: 60.
0: Welk Nederlandse feestdag valt op 27 april?
1: Pas.
0: 27 april, oké. Welk sport beoefent Max Verstappen?
1: Formule 1.
0: Welk filmreeks gaat over een jongen genaamd Dominic Toretto en snelle auto's?
1: Fast and Furious?
0: Ja, welk dier staat bekend als de koning van de jungle? The king of the jungle.
1: De leeuw.
0: Wat is de hoofdstad van België?
1: Antwerpen?
0: Nee, die andere.
1: Yes.
0: Ja man, die ging wel lekker hoor.
1: Ja toch?
0: Ja, je deed echt je ding.
1: Ja, goed zo. Lekker.
0: Even tellen. Wat zien we?

0: vissen, Donna?
1: Ja, ga lekker naar Kwakko Festival. Yes. Daar krijg je 2 tickets voor. Leuk, man.
0: Ook een feestje. Waar ook een feestje is, 27 april, dan heb je Koningsdag.
2: Oh ja, Koningsdag wel het wel.
0: Geen probleem, man. Je hebt gewonnen. Je hebt je podium gepakt, man. Je hebt het gedaan.
2: Ja, daarom.
0: Dus,
2: daarom.
0: Geniet van je dag. Ik weet niet wat je verder gaat doen. Lekker chillen.
2: Nee, ik moet
0: wachten. Oké, daarom. Vandaar net dat je ging rekken en strekken. Ik ben net op de weg. Cedric, geniet van je dag, man. Tof je gesproken te hebben.
2: Dankjewel.

je moet even luisteren naar mijn eigen chief, man. Echt, man. Je geeft je manager schande, man. Echt. Hoe ga je mij weer laten David laten vragen? Ja? Of Monica Geus op die track wil komen? Ik heb het gevraagd. Nu vinden ze mij ook een mafkees dat ik dit doe, man.

0: tunes all day, every day. Check het volgende op die playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. En ook deze tune staat ertussen.
1: Nando Champions League.
0: Binnenkort staat hier Nederlandse ding te doen. Tijkie de Tijkie Ring.

0: Ja, man. Reskeezy met de nieuws van Universal Dreams. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ben je van plan om deze week ook lekker verkoeling te zoeken bij een zwemplas? Straks hoor je hoe je kan checken of het water veilig is om in te zwemmen.

0: theorietoppers.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Dorenburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bon Tardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
7: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Your city, your sound.
9: Phonics! Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
10: Ja toch, zometeen over heerlijke mix van Miguel Kaidel. Hij staat al klaar, jij ook? Skies is in ieder geval staat helemaal klaar met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Post met spoed bezorgen is nu dubbel zo duur. Wie vandaag een rouwkaart verstuurt die morgen aan moet komen, betaalt daar 2 keer zoveel voor. Dat komt door de nieuwe tarieven van PostNL. Zo kost de rouwpost bijvoorbeeld geen €1,40 meer, maar €3,25. Deze uitvaartbegeleider in Workum bedacht een oplossing, want 2 dagen wachten vindt ze te lang.
12: Dan krijg je best wel laten horen wanneer een condoleance is of de uitvaart. En mensen moeten hun agenda ook vrij kunnen maken.
13: En dus, wat heb je bedacht?
12: Ik heb bedacht dat ik een aantal vrijwilligers in ga zetten om de post te gaan bezorgen. Ik heb een oproepje geplaatst op mijn socials en kwamen daar heel veel reacties op. Ja, nu zit de lijst wel ongeveer 50 mensen, jong en oud, dus dat is heel erg leuk.
11: Eerst gaf PostNL rouwkaarten of medische post mee aan de postbode, maar nu wordt er een pakketbezorgdienst ingeschakeld en dat is een stuk duurder. Een nieuwe bestelbus, een opleiding voor personeel of een verbouwing van de zaak. Steeds meer ondernemers stellen zulke investeringen uit omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, de spanningen in de wereld en veranderende regels, blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral in de bouw, horeca en winkels hebben ondernemers minder geld om te investeren. En dat komt vooral doordat inkoopkosten hard zijn gestegen. De Britse regering trekt de komende 3 jaar ruim £250 miljoen uit om de Joodse gemeenschap beter te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Er worden ook onder andere 500 extra agenten ingezet. Dit voorjaar werd al £25 miljoen extra aangekondigd. Toen werden 2 Joodse mannen bij een synagoge in Londen neergestoken. En veel mensen zullen deze week weer het water induiken bij meertjes of plassen. Maar hoe weet je dat het veilig is om te zwemmen? Doordat het waterschap dat controleert. En ook in Limburg doen de controleurs dat regelmatig.
14: Eén keer per week of één keer per 2 weken doen wij een watermonster nemen van de zwemwaterlocaties. Om te kijken wat de waterkwaliteit is. Wij meten hier op Enterokok en E. coli, de zogenaamde poepbacterie. En extra de bie doen we een stukje blauwalgencontrole.
11: Ja, op zwemwater.nl kan je checken of het water bij jou in de buurt veilig genoeg is om in te zwemmen. Krijg je nog het weer? In het noorden nog wat wolken. Vanmiddag overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot een graad of 30 in het zuiden.
1: Festival FOMO.
15: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
15: Oh my god!
1: In deze week het moment. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

0: het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: weer, want het weer zegt het volgende tegen me. 23 tot 31 graden. Ja. Wie. Dat is het leven, joh. Rest easy. What's cracking? Good morning. Wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen. Als je een rouwkaart verstuurt die de volgende dag moet worden bezorgd, dan betaal je daar nu 2 keer zoveel voor. Dat komt door nieuwe tarieven van PostNL voor spoedbezorging. Een uitvaartbegeleider in het West-Friese Wognum heeft daarom vrijwilligers die de kaarten rondbrengen, zoals Muriel.
2: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij een aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt en dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
1: De uitvaartbegeleider had een oproep geplaatst voor vrijwilligers en heeft er inmiddels 50, jong en oud. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorpje dichtbij. En de zomer is in volle gang en sinds dit weekend is in het zuiden van Nederland het hitteplan in werking getreden. En waar de ene er helemaal klaar mee is, kan het de ander niet lang genoeg duren, die hitte. Tom en Jori uit Breukelen bijvoorbeeld, die hebben een ijsblokjesbedrijf en dat is deze dagen big business.
3: Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Er was zelfs een dag die van 38 graden, dat wij helemaal uitverkocht zijn, we konden geen nieuwe bestellingen meer opnemen. Nee, als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werk.
1: Ja, dat dus.
0: Oké. Okay.
4: Fernando.
0: Pile, move it, yo, let's

0: ik moet echt... Weet je wat ik zo tof zou vinden als ik een talenknobbel zou hebben... dat ik ook verschillende talen had kunnen spreken? Spaans, Frans, Arabisch, Turks. Snap je? Dat je al die talen zou kunnen spreken. Maar ja, dat is helaas niet de realiteit. Dus gelukkig bestaan er tolken. En waarom heb ik het hierover? In mijn podcast Real Talk interview ik verschillende mensen uit verschillende windstreken. En ik had de mogelijkheid om Bahram Rajabzadeh te interviewen. Een groot kickboxheld. De man die echt met explosieve moves komt in de ring. Ongelooflijk gruwelijk. Ik ben helemaal naar Leiderdorp gegaan om deze man te interviewen. En het komt hierop neer. Hij spreekt Turks en ik niet.
1: Ja. Hoe je zeg maar zijn naam uitsprak, leek het wel alsof je wel zijn taal sprak. Je zegt hem wel met overtuiging, vind ik.
0: Ja, ik zei het ook beginnen. Bahram Rajab Zadeh. Ja,
1: precies. Maar dan denk je van, oh, hij heeft even een spoedcursus gehad.
0: Ja, nee, dat was met spoedig klaar. Dus gelukkig was een tolk erbij. En je moet je voorstellen dat je een Engelse vraag stelt.
2: Do you look back at your fights and look back and like, oh, I shouldn't have done that. Or do you ever regret like...
0: Ja, mijn Engelse vraag en volgens komt...
2: So you know, like when you fight, you're like, you're gonna get ahead somewhere. Like, do you look back at your fights and be like, oh, maybe I shouldn't have or...
3: Diyor 15 sene önce diyor mesela Bahram Rajab'a diyor ilk diyor tercüme eden diyor ben derden biriyim diyor biliyor musun? Şimdi diyor ona da baktığım zaman diyor sana da baktığım zaman diyor
0: şimdi yani ringe gelip de diyor dönüşten sonra diyor
3: diyor baydım pişmanlık yaşam.
4: O söz var ya Adanalılar diye şimdi yaptıklarım için pişman değilim ha aklım hala yapmadıklarımda. Yo hiçbir pişmanlık
0: yok. Bir tanıdık bir tanıdık bir tanıdık bir tanıdık bir tanıdık bir tanıdık bir
4: tanıdık bir tanıdık bir İşim yok ama ne inanmışamsa düzelmişim. Hiçbir pişmanlık da görmüyorum.
3: He says, well, I can't really say I regret it, you know, but I'm thinking...
4: Yapmamam gereken şey olabilirdi yani. Yapmasaydım daha yakış olurdu. Yapmışam da ama pişman değilim.
3: Of course, I mean, I want to say that, hey, I think that I shouldn't have done that, but I never had any regrets. I never have any regrets of what I... did. There is a saying from people from Adana, from south of Turkey, they always say that I don't have regrets of the things I did. I just have regrets of the things I didn't do.
0: Heerlijke taal, joh. Hier mijn interview met Bahram Rajabzadeh. Heel interessant. Mijn moeder vroeg me ook, maar je spreekt de taal niet. Hoezo? Zeg, ja, ik wil gewoon zijn verhaal horen en weten. En gelukkig had hij een tolk bij zich. Shardan Hakan, die dit vertaalde. Want dan krijg je in ieder geval wel het beeld van waar die gast vandaan komt. Zijn drive, zijn motivatie. Hij is een groot Bahram Rajab-fan. Hij legt ook uit waarom hij Bahram Rajab heel vet vindt. Vertelt ook over zijn toekomst bij Glory, wat hij nog meer wil bereiken. Zijn angsten. Zo is hij bang voor paarden. Zeg maar, dus ik heb hem op een andere manier leren kennen.
1: Je komt toch wel in een soort flow uit. Uiteindelijk.
0: Ja.
1: Misschien vergeet je op een gegeven moment, met alle respect naar de tolk zelf, maar je vergeet misschien een beetje dat hij erbij zit.
0: Ja, ja, en op een gegeven moment leek het ook, want toen zei Bahram, het lijkt bijna alsof je Turk zeg maar verstaat en dat hij mij verstond.
1: Maar je ziet jou ook echt actief knikken in die snippets en dan denk ik, maar je verstaat niks.
0: Ja, maar soms een gevoel, hè. Soms in een bepaalde taal hoor je dat iemand je begrijpt en voelt en er was een soort wederzijds respect. Dus je voelde al dat hij zei ook aan het einde van de interview, ik waardeer jou dat jij de tijd nam om hier naar mij toe te komen. Want ik ben, normaal gesproken neem ik het op in mijn eigen studio. Ik ben nu zeg maar zelf daar gereden, camera's opgebouwd, solo. Dus was tof man, ik vond het een eer. Dus check het online op mijn YouTube kanaal, Nando Leaks Real Talk. Mijn interview met Bahram Rajabzadeh. Als je benieuwd bent hoe ik het nog verder vanaf breng. En met mijn Turks. Dus,
1: even oefenen.
0: Ja,

0: Kampioen 2026, WK.
1: WK. Ik zou nu wel
2: Laten we eerst iets zeggen.
1: Ja, inderdaad, ik heb vorig jaar natuurlijk gezegd, Frankrijk is nu wel op dit moment heel sterk. Maar ik denk wel dat die pot morgen tegen Spanje wordt wel heel interessant. Ik denk dat die leuker wordt dan Argentinië tegen Engeland.
0: Wat, 3-1?
1: Voor Frankrijk.
0: Sowieso. Dembele en
1: de Spanje heeft pas 1 tegendoelpunt in dit hele WK, hè?
0: Wel, Spanje gaat niet redden, bro.
2: Ik zei vanochtend nog van, oh, ik vind het zo jammer dat het WK voorbij is. En nu gebeurt er weer iets wat ik niet ga missen. Jullie die elkaar proberen te overtuigen van jullie voetbalmening. Dat ga ik dus niet missen.
1: Ik denk oprecht dat Frankrijk wint, maar het is inderdaad, kijk, Spanje speelt wel heel solide, heel goed. Dus het is niet zomaar dat ze 3 keer een tegendoelpunt krijgen.
0: Zullen er geen 3 doelpunten tussen komen?
1: Nee, dat denk ik niet. Okay, ik denk dan eerder 2-1. Dat zie ik nog
0: 2-1 zien we wel.
1: Ja,
0: eentje minder, oké. Okay.
1: Maar ik moet wel zeggen, inderdaad, laatste week zijn we nu in gevonden. Is vandaag natuurlijk de finale.
2: Ja,
1: ik vind het toch jammer dat ben blij over 4 jaar dat het zeg maar Spanje, Portugal, Marokko is. Want dan is het allemaal gewoon qua tijden veel leuker voor ons. Ja. Er is zoveel 's nachts plaatsgevonden dat je ook echt de helft van het toernooi hebt gemist.
2: Ja, dat is wel jammer.
1: Dat vind ik heel erg
0: maar
1: jammer.
0: Maar het was wel, ik heb echt genoten vooral van Engeland tegen Noorwegen. Vooral voor, ik zei het tegen Donna, die Jude Bellingham, vind hem gruwelijk. Heel veel mensen gingen op hem haten, hij moet niet spelen, dit, dat. En dan knalt hij ze allemaal lekker erin. Harry Kane lukte even niet. Ja, Harry Kane kwam er niet uit.
2: Ik heb niks met Kane, man.
1: Niet?
2: Nee, hij heeft Congo eruit getrapt. Ik heb helemaal niks met die man. Nee.
1: Ik snap het. Ja, Kane
2: ligt,
1: is ook
2: te gevoelig.
1: Maar inderdaad, ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik had hem op Noorwegen gezet. Had wel een stuntje, had ik heel leuk gevonden. Maar is helaas niet gebeurd.
0: Nee, man.
1: Dus we hebben nu uiteindelijk bij de laatste 4 gewoon geen klein land. Dat vind ik persoonlijk gewoon jammer.
2: Ja, is wel jammer, hè?
1: Ja, is vrijdag natuurlijk nog in België ook om die wedstrijd tegen Spanje te kijken. Ja, dan was het echt leuk geweest als België door was gegaan. Maar
0: was
1: dat
0: tof geweest?
1: Gehad. En daar ben ik wel echt van. Ja. Dus wat Cabo toen ook bijna gewoon Argentinië eruit had geknikt.
0: Eigenlijk, voor mijn gevoel heeft Cabo gewoon gewonnen voor Argentinië. Ga ik in de geschiedenisboeken door. In mijn hoofd heeft Cabo van Argentinië gewonnen. En dat weten ze! Dat weet Argentinië, broeder.
1: Nee, bro, dat is niet zo.
0: Nee, bro,
2: dat weet Argentinië niet wanneer Messi straks die beker gaat kussen. Dan denken ze daar echt niet over na.
0: Ja, maar Messi weet
1: is
0: een hart.
1: Cabo is de morele winnaar van dit WK.
2: Ja.
1: 100%.
0: Ja, toch.
1: Want Cabo heeft echt alles en iedereen op de map gezet. Shout-out naar alle Cabo's sowieso. Cabo is echt de verrassing en de stunter van dit toernooi geworden. Dus dat
0: en Argentinië stunt met de VAR. Ja.
1: Doe de reclame,
0: alsjeblieft. Ja, toch? Dat is mooi. Ja, blijf later, man.
2: Bye, fijne dag.

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bon Tardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
7: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
6: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Your city, your sound.
10: Vanix! Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij Ik Wil Van Mijn SOA Af.nl. Ja toch, beta.
11: Vanavond in 30ers.
12: Mooi smel van Suus.
13: Kut. Suus, mijn vliezen zijn gebroken en ik ga nu naar het UMC. Maar wil je me alsjeblieft terugbellen als je dit hoort? Laura heeft gebeld.
14: Yo, Lau gaat bevallen. Hier ga je echt spijt van krijgen.
15: Oh ja? Als iedereen kan stoppen nou even de hele tijd van mij te denken.
11: 30ers. Vanavond. 8 uur bij Bien en Vara op NPO 3.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Met zometeen muziek van Frenna, maar ook Ronnie Flex ga je horen met Non-Stop. Voordat het zover is, hebben we eerst nog het laatste nieuws klaarstaan.
23: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het komt door de droogte en de lage waterstand in de rivieren. Ook gebruiken mensen door de hitte meer water.
24: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
23: Er komt voorlopig genoeg water uit de kraan, maar het advies is wel om er zuinig mee te zijn. Bij een watertekort moeten er keuzes gemaakt worden, zeggen de waterorganisaties. Vooral de scheepvaart en de landbouw zullen dat dan als eerste merken. Een automobilist die te hard reed op de A6 bij Almere heeft geen rijbewijs meer. De bestuurder reed 212 km per uur waar je maximaal 100 mag. Dat betekent meteen rijbewijs inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen zoals een boete of een verplichte cursus bij het CBR. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van een brand in een café in Thailand vannacht. Bij die brand in Bangkok kwamen 27 mensen om.

0: 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. En hoe ouder, hoe beter, dat is het motto van Erik van 43. Hij is namelijk gek op oude toegangskaartjes van wedstrijden van Feyenoord. En die liefde zorgt ervoor dat hij inmiddels flink wat geld aan zijn verzameling heeft besteed.
1: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En ja, daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
0: Hij heeft onder meer Feyenoord-tickets uit de jaren 30 en 40. Zelf woont Erik trouwens al ruim 20 jaar niet meer in Rotterdam, maar in het oosten van het land. Wel gaat hij al 30 jaar naar de wedstrijden. Het weer, langs de noordwestkust nog wat wolken. Verder overal zonnig vanmiddag, bij maximaal 25 graden in Leeuwarden tot 33 in Maastricht.
2: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Quincy. Fredda is onderweg met Starlife, maar is Ronnie met Non-Stop.

Starlife. Die hoorde je juist hier in Phonics. En stel je voor dat de tune Juices van jou was. Welke artiest zou jij dan op de remix willen? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Rewind met Quincy. Het was het lastige dilemma die Chris Brown had back in the days. Misschien weet je dat nog. Samen met Tyga kwam hij met de Fan of a Fan mixtape. Alleen die tune die werd zo goed ontvangen, want hij stond daar namelijk op, dat hij ook op zijn album Fame terecht is gekomen. En Juices heeft ook nog zelfs een Grammy-nominatie gekregen. Alleen toen begon het echte werk in die zin pas. Er werden heel veel remixen gemaakt, want heel veel artiesten vonden die tune gewoon zo goed. Dan heb ik het niet over de kleinste namen, dan heb ik het gewoon over Drake, Kanye West, Andre 3000, T.I., Rick Ross, Fabulous. Zij zijn allemaal op een remix gesprongen van Juices. Alleen daar ben ik nu even benieuwd. Je hoort mij nu zo een aantal namen zeggen. Wie staat er op jouw ideale remix als het om Juices dan zou gaan? Ben ik heel even benieuwd naar. Kan je gewoon droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik denk dat sowieso een Drake wel op moet zitten. Fabulous kan ook wel een leuk effect hebben, maar ik laat hem volledig aan jou. Het origineel, die hoor je nu wel tijdens

Star Life. Die hoorde je zojuist hier op Phonics. En stel je voor dat de tune Juices van jou was. Welke artiest zou jij dan op de remix willen? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Het was het lastige dilemma die Chris Brown had back in the days. Misschien weet je dat nog. Samen met Tyga kwam hij met de Fan of a Fan mixtape. Alleen die tune die werd zo goed ontvangen, want hij stond daar namelijk op, dat hij ook op zijn album Fame terecht is gekomen. En Juices heeft ook nog zelfs een Grammy-nominatie gekregen. Alleen toen begon het echte werk in die zin pas. Er werden heel veel remixen gemaakt, want heel veel artiesten vonden die tune gewoon zo goed. En dan heb ik het niet over de kleinste namen, dan heb ik het gewoon over Drake, Kanye West, Andre 3000, T.I., Rick Ross, Fabulous. Zij zijn allemaal op een remix gesprongen van Juices. Alleen dan ben ik nu even benieuwd. Je hoort mij nu zo een aantal namen zeggen. Wie staat er op jouw ideale remix als het om Juices dan zou gaan? Ben ik heel even benieuwd naar. Kan je gewoon droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik denk dat sowieso een Drake wel op moet zitten. Fabulous kan ook wel een leuk effect hebben, maar ik laat hem volledig aan jou. Het origineel, die hoor je nu wel tijdens Rewind.

D samen met Dior 30 Degrees. Die hoorde je juist tijdens Rewind op Funix. We hadden het nog even over die remix van Juices. Wie zou er op jouw ideale remix moeten komen? Nou, Shanice die zegt, ja, als dat mij ligt, Kanye samen met Drake en Rick Ross. Dit zou destijds echt een hele grote remix zijn geweest. Ryan die daarop, die zegt gewoon, weet je, laten we het nog makkelijk maken. Gewoon iedereen op die remix. We gaan niet kiezen in namen, iedereen op die remix. Nou, ik denk zomaar dat die pokoe dan 10 minuten zou kunnen duren. Maar goed, zometeen is het tijd voor de Morning Mash. Op 2 tunes gemixt tot 1. Jij kan daardoor in de prijzen vallen. Alleen voor het zover is. Bad Bunny samen met Drake. Dit is

drummetjes en two shots. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: Throw the car, Jade Lauren met Hole.
1: In the morning.
2: Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The morning mashup. En als jij hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Vinci, ik heb hem zojuist beseft, even goed laten sudderen, ik weet de juiste antwoorden, dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je dus naar huis met dat Fun is Goodie pakket. Maar meedoen is natuurlijk gewoon sowieso leuk. Even laten zien hoe goed jouw muzikale kennis is. Nee, voordat je überhaupt wat kan zeggen, luister goed mee, spits je oren. Dat is namelijk de morning mashup.

0: slaap.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Oké, laat het doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Die staat sowieso altijd voor je op. Maar in dit specifieke geval wil ik dus die twee tunes van je hebben. Ben je de eerste die juist de antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met dat Funny Scooby pakket. Maar meedoen is sowieso leuk, toch? Lekker gezellig. Terwijl je die antwoorden laat weten, Destiny's Child door je speakers tijdens Rewind of Funnix.

Cowboy Meteoriet. In the morning. Morning mashup. Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik heb hem zojuist laten horen. Aardig wat reacties binnengekomen. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jij zegt... Quincy, kom op, ik ben net ingetuned. Kan je hem niet nog één keertje voor mij draaien? Natuurlijk kan ik dat. Dus speciaal voor jou nog één.

0: af.
1: Jayden die zegt, volgens mij ben je op zoek naar Beat It and Buy You a Drink. Leslie die zegt, je bent op zoek naar Beat It and Bartender. En Nadia die zegt, je bent op zoek naar Beautiful Girls and Buy You a Drink. Kortom, we hebben drie verschillende reacties binnengekregen. De vraag is alleen, welke zijn juist?

betekent dat Leslie de eerste is die de juiste antwoorden toe heeft gestuurd en naar huis gaat met het Funnings Goodie pakket. En uiteraard, er zijn meerdere goede reacties binnengekomen. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Dus Leslie, geniet van het Goodie pakket. Niet getreurd, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien val jij dan wel in de prijzen. Maar voor nu even een snelle rewind terug. En dit is Bartender.

Egyptian met Wine Slow tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers op deze maandagochtend. Misschien ligt het alleen aan mij, maar we kunnen wel even lekker opstarten, toch? Ik heb even wat powerpokkoes nodig, dus die heb ik voor je klaargezet. En er komt echt wel wat lekkers aan, hoor. Dacht je zo meteen van Bokken, onder andere met Yo Silvio, maar ook Earsize en dat nummer waardoor Jason Derulo weer een revival heeft gekregen. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst hoor je de hele ADF-gang met Punta Cana.

Derulo, Savage Love. De tune die ervoor zorgde dat zijn carrière weer gerevived werd. Want deze tune die is super goed beluisterd. En er zijn heel veel dansjes op gedaan op TikTok. Ik heb nog één lekkere banger voor nu voor je klaarstaan. Siggy Din Chirac. Die hoor je nu met Shushu tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen. Ja,

Siggy Din Shirek met Shushu, die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonix. En zometeen, ja, misschien ken je die acteur van de Big Bang Theory wel. Hij speelt in The Big Bang, speelt die Rajesh. En hij is een soort vigilante. Alleen, hoe het allemaal in elkaar steekt, daar ga ik je zometeen alles over vertellen. Er is nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bontardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Phonix. Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Met zometeen muziek van Fresh en KM, maar ook de dikste van de week, die staat voor je klaar. En wist je dus dat Rajesh uit The Big Bang Theory in het dagelijkse leven een vigilante is? Hoe het allemaal in elkaar steekt, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden brandweermensen, 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters. In Frankrijk doen ze er alles aan om een grote bosbrand in de buurt van Parijs te bestrijden. In de buurt van Fontainebleau staat zo'n 1500 voetbalvelden aan natuur in brand. En dat is niet de eerste grote natuurbrand dit jaar, zegt correspondent Eline Huisman.
11: Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden, barbecuen bij dit hete weer. Heel veel bosbranden ontstaan uiteindelijk door menselijk toedoen. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd, maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
10: De brand heeft ook gevolgen voor vakantiegangers. Een deel van de autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon loopt door het gebied en is afgesloten voor al het verkeer. In Woerden kunnen de bewoners van 7 appartementen nog niet terug naar huis. Gisteravond was er een explosie in het appartementencomplex. Er ontstond ook een brand die gelukkig vrij snel geblust was. Niemand raakte gewond, maar het appartementencomplex is zwaar beschadigd. Een nieuwe bestelbus of een opleiding voor personeel. Steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf stellen zulke investeringen uit. Het komt door de stijgende kosten. En er speelt meer, zegt deze onderzoeker.
12: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netlogistie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen.
10: Ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren. Bij een tankstation aan de A50 bij Heteren is vannacht een auto de winkel van een tankstation binnengereden. De zwarte Volkswagen Polo ramde de pui en stond daarna midden in de winkel. Op het moment dat dat gebeurde stond een vrouw in die winkel koffie te pakken. Zij raakte niet gewond, maar is wel flink geschrokken. Net als de inzittenden van de auto, een man en een vrouw, ze zijn oké. Ze zeggen dat de cruise control van hun auto bleef hangen. Het weer, langs de noordwestkust nog wat wolken. Vanmiddag overal zonnig, bij max 25 graden in Leeuwarden tot 33 graden in Maastricht.
13: Festival FOMO.
14: Hell no.
13: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
14: Oh my god.
13: Met deze week het moment. Meer info. Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
15: Quincy.
16: De
14: Dikste van de week is onderweg. Maar eerst Kidding en Chris Brown met Show Me. You're

0: dikste van de week, Turn It Up van Jonna Fraser. En wist je dat Rajesh uit The Big Bang Theory in het dagelijkse leven een soort van vigilante is?
1: Funnies Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Vorige week tijdens Bakkie Bizar vertelde ik aan je dat er in Mexico ook een vigilante is die criminelen aan palen vastplakt zodat de politie ze kan oppakken. En hiervan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is eigenlijk heel goed, criminaliteit wordt bestreden, maar tegelijkertijd mag je natuurlijk nooit voor eigen rechter spelen. Nou, de acteur die Rajesh in The Big Bang Theory speelt, die besloot ook zo'n anonieme vigilante te zijn, alleen dan zonder ook daadwerkelijk de wet te overtreden. Hij heeft namelijk in een interview aangegeven dat hij dus 's avonds, dan ligt hij op bed en dan gaat hij dus langs allemaal GoFundMe. En dan ziet hij dus dat er heel veel mensen zijn die dan bijvoorbeeld medische rekeningen hebben geüpload. Dat ze hulp nodig hebben, anders kunnen ze dan kunnen ze het gewoon niet betalen. En hij doneert dan dus aan willekeurige gezinnen om gewoon ervoor te kunnen zorgen dat zij die rekeningen kunnen betalen. En als je dan dit soort berichten leest, dan krijg je natuurlijk een smile op je gezicht. Maar dan denk je ook wel meteen van, ja, de juiste man, die is beroemd geworden. Want als je dit met je geld doet, dan, ja, eigenlijk in die zin is er toch niks moois. Dus sowieso een hele dikke shout-out naar hem. Alleen er is ook natuurlijk een artiest geweest die geld heeft weggegeven aan mensen die het nodig hebben in een videoclip. En dat was Drake tijdens de videoclip van God's Plan. Die staat nu voor je klaar. Je hoort hem tijdens Rewind hier op Phonics.

zonder de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Luister, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. En in die tussentijd, vergeet natuurlijk niet de benen te strekken. Misschien even een bakkie koffie te pakken of een theetje. Zet je er net wat lekkerder in, toch? Nou ja, ik nodig je uit in mijn stadje Amsterdam natuurlijk. Alleen wel met wat minder leuk nieuws. Want daar is een begrafenis gaande van een echtpaar. Dus twee tegelijk. En dan zou je denken, nou oudstel, wat is daar nou bizar aan? Nou, zij hebben gekozen voor geen standaard ceremonie. De vraag aan jou is, wat was er dan zo bizar aan deze begrafenis? Is dat antwoord A, er stond een paaldanseres? Antwoord B, de kisten werden in de sloot gegooid? Of antwoord C, de muziek van Chris en Fruitig, die werd meebegraven? Welk antwoord denk je dat juist is? Wat is hier toch gebeurd op deze begrafenis? Antwoord A, er stond een paaldanseres. Antwoord B, de kisten werden in de sloot gegooid. Of antwoord C, de muziek van Chris en Fruitig, die werd ook nog eens meebegraven. Ja, het is echt een bizar voor woorden. Laatste antwoord doorkomen van jij denkt dat die goed is in de NPO-luisterapp. En we komen tussen heerlijke muziek.

Lucky Bizarre Off. En ja, vandaag gaat het verhaal over een hele bizarre begrafenis in Amsterdamse ouder echtpaar. Ja, ze hebben namelijk gekozen voor een geintje. Ze hebben gekozen voor een standaard ceremonie. Alleen de vraag die aan jou is, ja, wat was er zo bizar aan die begrafenis dat het ook dus echt geen standaard ceremonie was? Antwoord A, er stond een paaldanseres. Antwoord B, de kisten werden de sloot ingegooid. Of antwoord C, de muziek van Chris en Fruitig werd meebegraven. Nou, er zijn wel aardig wat antwoorden binnengekomen, maar ja, ik zie wel dat redelijk dezelfde antwoorden binnen zijn gekomen. Want Laura die zegt, ja, antwoord A, het was een koppel dat jaren betrokken was bij de wallen, vandaar de paaldanseres. Jerry die zegt ook van ja, dat is een paaldanseres. Jamila zegt het, Linquenda zegt het, Luciano, Appie, Jerry. Dus eigenlijk kan er maar één antwoord goed zijn, toch? En dat moet antwoord A zijn. Of heb ik jullie allemaal beet? En is het gewoon een ander antwoord? Het juiste antwoord. Het is geen C. Nee, de muziek van Chris en Fruitig is nog alive. Gewoon live en kicking. Dus die is het niet. Maar het juiste antwoord is wel antwoord A. Inderdaad, er stond een paaldanseres. En daar is een video van. Die deel ik zo meteen direct op mijn socials. En moet je nagaan, deze video is dus al 4 miljoen keer bekeken wereldwijd. En ja, dat heeft eigenlijk een hele mooie betekenis. Het werd al gezegd, dit echtpaar had dus een club aan de bekende wallen in Amsterdam. En de familie wilde dit als eerbetoon doen. Dus één ding weten we wel zeker. Die zijn gewoon dansend naar het hiernamaals gegaan. Een vredig afscheid, zoals je dat wel kan noemen. Gestorven in het harnas wat dat betreft. Morgen staat er natuurlijk weer een vers bakkie voor je klaar. Check zometeen binnen nu en 2 minuten @elquena op Instagram. Dan ga je ook echt die beelden zien. En ondertussen, het past ook echt bij dit afscheid. Party girl van Molly Bees en Honey.

0: hoogste podium.
1: Sala AD.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

Burleson, Bailey en Jane met Coop tijdens Rewind op Funix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop deze tunes ervoor kunnen zorgen dat je heerlijk aan je werkdag bent begonnen. Of misschien wel een gedeelte van je vakantie. Ja, dat kan natuurlijk ook. Burleson, je hoorde hem zojuist. De eerste gast bij Taxi Takkies, mijn eigen podcast. Afgelopen zaterdag de eerste aflevering uitgebracht. Daarover straks meer. Maar eerst Mr. Props met Waves.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
7: Met zometeen muziek van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Maar ook op de weg ga je horen. En Burleson, die was mijn eerste gast tijdens de Taxi Takkies podcast, die afgelopen zaterdag uit is gekomen. En hij zei daar wat opvallends. Ik ga het zo meteen aan je laten horen. Nee, voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin met nieuws over duurdere post. Want als je nu bijvoorbeeld een ruilkaart stuurt die morgen aan moet komen, betaal je daar nu het dubbele voor. Dat komt door nieuwe tarieven van PostNL voor spoedbezorging die vanaf vandaag gaan gelden. Dat is volgens PostNL nodig omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Een uitvaartbegeleider in het West-Friese Wognum heeft daarom vrijwilligers die nu die kaarten gaan rondbrengen, zoals Muriel.
9: Ik dacht, waarom niet? Ik wandel graag met mijn honden. Ik vind het fijn om te fietsen. Dus ik dacht, dan kan ik net zo goed even bij mijn aantal brievenbussen stoppen. Ja, ik neem aan dat het adres klopt en dan gaat het helemaal goed komen. Komt hij vast in de goede brievenbus.
8: De uitvaartbegeleider had een oproep geplaatst voor vrijwilligers en heeft er inmiddels 50, jong en oud. Tanken doe je niet meer het allergoedkoopst in Luxemburg, maar in Spanje. Dat meldt de ANWB. Ze keken naar de brandstofprijzen in populaire vakantielanden en Nederland. Ons land en Zwitserland zijn het duurst. En in Spanje betaal je gemiddeld 1,64 euro voor een liter benzine. Scheelt trouwens wel maar 1 cent met Luxemburg. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal huizen erboven. De melding kwam uit een slagerij, maar het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is begonnen. Er komt veel rook bij vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren in Meppel dicht te houden. En in de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer vroeger te laten beginnen om op die manier de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA is het daar ook mee eens. Net als de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar. Hij wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. Onze wielercommentator Stef Clement ziet dat niet gebeuren.
10: Omdat het heel simpel is, net als met bijvoorbeeld het WK voetbal. Je moet natuurlijk sport organiseren op het moment dat mensen kunnen kijken. En al is het vakantie in heel veel landen in Europa, toch heel veel mensen die hebben van 5 tot 6 de tijd om een finish te bekijken. En dus moet er dan ook gefinished worden. Ik begrijp het wel hoor, wat ze zeggen, die renners. Maar ik denk dat het simpelweg vanwege die uitzendrechten een hele moeilijke zaak wordt.
8: Ja, ze mogen nou wel even afkoelen, want vandaag is een rustdag in de Tour. En morgen is de 10e etappe. Gaan we naar het weer toe vanmiddag. Droog met veel zon. Alleen op de Wadden is het wat bewolkter. Het is 25 graden in Groningen tot 28 in Vlissingen.
11: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god!
11: Met deze week het moment. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
13: Zometeen een sneak preview uit de eerste aflevering van Taxi Takkies. Maar eerst op de weg.

0: YouTube op Spotify. Alleen hij vertelt het dus over een break-up die hij heeft meegemaakt. En de manier waarop, die vond ik eigenlijk best wel heftig.
1: Na training waren we met de boys allemaal in de bus. En toen kreeg ik een snap van... Ik denk dat het beter is dat het klaar is.
0: Maar gewoon ook via Snap.
1: Via Snapchat, hey damn.
0: Ik dacht dat Snap zeg maar vooral gebruikt wordt, je weet, voor de,
1: voor de leuke dingen. Snap
0: leuke dingen, maar ook gewoon voor break-ups.
1: Ja, wow. Ik lees het, ik ben in de bus. Mattie van me zit naast me. Hij kijkt naar me, want hij kende er ook toch.
0: Yeah.
1: Toen, ja, toen was het gewoon van ja. Hij keek ook naar me van ja, ik voel je pijn.
0: En ik voel zelfs die pijn. Want ik bedoel, als het met je uitgemaakt wordt via Snapchat. Dat is wild, man. Dat is wild, toch? Wat gebeurde in ieder geval tijdens Taxi Takkies bracht mij dus wel meteen bij de vraag. Wat is jouw ergste break-up geweest? Maar ja, hoe iemand het met jou heeft uitgemaakt. Ik vind persoonlijk, ja, het is echt heftig als je dat via Snapchat gewoon doet. Niet eens face-to-face of zo. Wat is de ergste manier waarop jij bent gedumpt, omdat jij kent dat iemand gedumpt is? Ik zou zeggen, drop dat heel even in de NPO luisteren. Ik ben heel erg benieuwd welke verhalen naar voren gaan komen. Zal ik die van mij ook wel vertellen aan je?

0: myself. Justin Bieber met Love Yourself.
1: De meest bizarre verhalen
2: van jouw taxichauffeur. Taxi, taxi.
0: Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Volledig heb ik mijn eigen podcast kunnen releasen, Taxi Takkies. En de allereerste aflevering die is met niemand minder dan Burleson. Superleuk gesprek gehad. Je kan hem natuurlijk sowieso terug gaan kijken via YouTube.

0: Tyga en Offset met Thees. En wat is de ergste manier hoe het ooit met jou is uitgemaakt?
1: De meest bizarre verhalen
2: van jouw taxichauffeur. Taxi, takkies.
0: Ik vertelde namelijk zojuist dat de allereerste aflevering van mijn podcast Taxi Takkies, dat Burleson daar te gast was. En die vertelde dat hij zijn hart is gebroken door middel van Snapchat. Hij had een vriendinnetje en die maakt het gewoon via Snapchat uit. Dat is gewoon echt harteloos. Echt harteloos. De vraag aan jou, wat is de ergste manier hoe het bij jou ooit is uitgemaakt? Of dat jij wel eens hebt gehoord bij een vriend. Nou, er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Alleen voordat we daar naartoe gaan, de man, de producer, de man, de myth, de legend, Sunny. Yes, die ook nog aanwezig is, altijd bij de middagshow. Hij regelt ook heel veel voor deze show op de achtergrond. Jij zei ook tegen mij, ja, Quinn, ik heb ook wel een bizarre manier hoe het met mij is uitgemaakt.
3: Ja, dat was wel crazy. Toen je begon met het onderwerp moest ik gelijk daaraan denken. Toen ik nog op de middelbare school zat. Het was echt brugklas tijd. Had ik een vriendinnetje voor maar een paar maandjes.
0: Mm-hmm.
3: En ik wist nog precies waar ik was, ergens in de aula. En ik had toen, in die tijd, nog zo'n klaptelefoontje.
0: Classic. Ja,
3: toch?
0: Ja, ja, classic.
3: En ik klapte hem open. En ze maakte het uit via sms.
0: Ja.
3: Een sms.
0: Ja, man.
3: Besef.
0: SMS-tijd, dat is heel lang geleden, maar daardoor voel ik de pijn wel.
3: Oh,
0: een sms'je versturen die tijd, ja, je had zo'n belbundel. Je had of 150 sms'jes of 75 belminuten.
3: Ja.
0: Eén sms'je was nog kostbaar ook. En dan krijg je uitgerekend zo'n kutbericht.
3: Zeer kostbaar.
0: Ja, ja, ja. Pijnlijk. Pijnlijk, Sunny. Ik voel je pijn nog steeds.
3: Dankjewel, Paula, dat je dat deed.
0: Ondertussen hebben we ook wat reacties binnengekregen. En het wordt niet beter, kan ik wel vertellen, Sunny. Ik begin eigenlijk als naar de reacties te kijken.
3: Wordt nog erger?
0: Ja, ik kan bijna niet eens geloven. Want Naomi die zegt, mijn ex maakte het uit via zijn moeder. Zij belde mij letterlijk om te zeggen dat haar zoon niet meer gelukkig was.
3: Oh, die is ook ernstig.
0: Besef even dat je jouw schoonmoeder die dan belt. En die zegt, ja, dan ex-schoonmoeder.
3: Wauw.
0: Fucked up, hè? Ja, ja, ja. Aliyah die zegt, ja, hij stuurde me alleen een link van Irreplaceable. Beyoncé via Spotify. Geen tekst, geen uitleg, alleen de link. Vervolgens werd zijn profielfoto wit. Ik kan dit soort dingen niet eens geloven, bijna. Dat mensen zo cruel zijn.
3: Ik vind het wel crazy dat je dat dan niet durft te zeggen. Dus je doet het zo.
0: Niet normaal. Anoniem bericht. Een maat van me ging naar een hotel na uitnodiging van zijn toenmalige vriendin. Maar toen hij de deur opendeed, was ze bezig met een ander.
3: Oh.
0: Om zo te laten zien dat ze niks van hem wilde. Meid is crazy. Ik zeg je gewoon heel eerlijk, straight up, ik zou gewoon matten daar zo.
3: En gewoon geoorloofd.
0: Ja, alleen het is wel een weird ass matpartij, want ik ben met je aan het matten terwijl jij in je blote tolly staat. Het is een rare matpartij. Ik denk dat ik even zal wachten tot je klaar was. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook één keertje wel, ben ik ook gedumpt. En ik weet ook niet per se of dat wel een heel stuk beter was, maar destijds was dat met door middel van BlackBerry Ping.
3: Oh shit.
0: Dus ik was blij, want ja, mijn crush, tenminste ja, mijn vriendin, ik was super blij met. Maar het was eigenlijk vrij snel dat ze gewoon liet weten van dit is het niks. Voor gewoon ping.
3: Of ja, ping.
0: Ping.
3: Oh, die tijd.
0: Ja, ja, het is crazy. Het is crazy. Ja, als dit met je gebeurt, dan jank je toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is het wel goed met je gegaan, toch?
0: Uiteindelijk gaat het goed hebben. Ja, ja, ja. Sowieso, Taxi Takkies, eerste aflevering. Check het @usual. Burleson is de gast. En ondertussen, heerlijke muziek.

It's over, now move over. En toen stond er een mattie naast hem en die zei, it's my turn now, it's over. The love shut down.

0: ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar ik, hoe dan? Oh.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor Kwart voor Quincy. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En ja, als je eventjes naar de klok kijkt op dit moment, dan denk je bij jezelf, ja, misschien ga je richting de lunchpauze of iets in die richting. Kan je net wat extra energie gebruiken? Of misschien was dit weekend wel zwaar en valt die maandag je nog zwaarder. Either way, ik heb een tune van je nodig en die kan je droppen in de NPO luisteren. Ja? Drop in welke tune jij zometeen nodig hebt om meer energie te krijgen. Weet we hem zometeen tijdens 12:15.

0: Dave Thames, Raindance, dat is Rewind to Phonics. En inmiddels is het 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En de eerste tune die is binnengekomen van Dennis. Dennis die zegt, Quinna, ondertussen Chris en Fruitig. Hij wil weer even vervelen toen hij is er eindelijk weer.
1: Ik ben er!
0: Ja, we dachten dat je vast zat in die keuken van je die niet afgemonteerd was. Maar oh, je sorry, we gingen off script. Maar Dennis, hier komt Jackpot van Lijpen.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: Flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: It's cool.

0: Ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke rookwolken boven het centrum van Meppel. Er is daar een grote brand uitgebroken, vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Waarschijnlijk is de brand ontstaan bij de slagerij. En daarachter heb je de voorstraat, dat is een straatje met allemaal oude panden. En daar sta ik nu, want daar slaan de vlammen nu uit een woning. In ieder geval één woning, wat ik kan zien. Maar er zijn dikke zwarte rookwolken die de lucht in gaan hier in de straat.
0: Het vuur in Meppel is ook overgeslagen naar meerdere huizen. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van Meppel, met de oproep om ramen en deuren dicht te houden en ook de ventilatie uit te zitten. En ook is een kinderdagverblijf daar ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridwan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij krijgt die straf voor zijn betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de jeugdvriend werd daarvan deels vrijgesproken. Een hele operatie in het centrum van Rotterdam. Daar zit een man klem in een vuilniswagen. De man sliep mogelijk in een container en zou samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Er wordt nu met man in wacht gewerkt om hem te bevrijden. En Gianni Infantino, de baas van de FIFA, wil over 4 jaar 64 landen laten meedoen aan het WK voetbal. Nu doen er nog 48 landen mee, maar dat is ook al meer dan ooit. Maar Infantino wil dat het WK voor de hele wereld is. Deze verslaggever van Sky Sports denkt dat Infantino nog een andere reden heeft.
2: More games means more games live on TV, more commercial opportunities, more tickets to sell, more money for FIFA.
0: Ja, heel simpel, meer wedstrijden is meer geld, zegt hij. Het WK telt dit keer al 104 wedstrijden en als het plan voor 2030 doorgaat, dan worden dat dus nog veel meer. Het weer vanmiddag droog met veel zon, alleen op de Wadden is het wat bewolker. Het is 25 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my.

0: Django van Frenna, gewoon hier natuurlijk op Fun X.
1: Hey Chris.
2: Chris en Fruitas. En ik voel me weer helemaal fris. Ik ben niet meer depressief. Draai die tunes.
1: Chris.
0: De man die gisteren nog de tent heeft gekanteld bij North Sea Jazz. Ja, Frenna is echt op bewegen. I love to see it, dat sowieso. En ik wil je ook even een hele goede middag wensen. Chris hier door je speakers. Ik ben even een weekje tussenuit geweest. Want die verbouwing van mij echt, die heeft me echt in een chokehold deze dagen. Maar goed, ik ben weer ready om te knallen. Even tussendoor, hoe is het met jou eigenlijk? Ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. Zo niet, geen stress. I got you. Zometeen hoor je de nummer 3 uit de Fun X. Ik zou broederliefde, maar maakt me niet heet. En ook Tyla komt voorbij met Push to Start. En als je dan toch even goed gaat graven, hè? Persoonlijke vraag aan jou. Wanneer dacht jij nou voor het laatst? Kijk, als ik nu een beetje terugkijk op een paar jaar geleden, dan ben ik echt wel trots op waar ik nu sta. Dat gevoel, dat heeft de Dajo ook in de tune gestopt, waar ik het precies over heb. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Na deze nieuwe muziek van Jonah Fraser en Tiwa Savage, Turn It Up, is deze week natuurlijk de

van je eigen huis. Je hebt vast ook wel zo'n doel, toch? Waarvan je altijd zei van voor die leeftijd moet het gaan gebeuren. Voor mij was het voor of op mijn 30ste koop ik gewoon een huis. Ja, ik ben 29, no matter what gaat me regelen. En kijk me nu, hè? 2 maanden geleden zet ik gewoon een handtekening onder de grootste schuld van mijn leven. En ik was er nog blij mee ook. Maar trots zijn zit natuurlijk niet alleen in wat je voor jezelf bereikt. Maar soms voelt het ook gewoon heel fijn om iets te doen voor een ander. Ik kom uit Rwanda, Afrika. Ik heb daar neefjes en nichtjes zitten die ik elke maand financieel ondersteun. Wat voor ons gewoon heel vanzelfsprekend is.

concerttickets voor Gims. Nee, hij stuurde dat geld dus naar zijn familie in Congo. Ja, hij kwam zelf uit een tijd dat... Ja, hij had gewoon weinig back in the days. En kijk waar hij nu is. Hij heeft een punt bereikt waar hij dus kan delen, vermenigvuldigen. En het mooie aan dit alles is... Het mooie aan succes hebben... Niet alleen dat je verder bent...

0: jij bent de reden waarom heel veel artiesten in de toekomst iets anders gaan doen.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, tijd voor de linecheck van vandaag. Jij en ik nemen een kijkje in de Lyrica de Keuken van hele bekende Phonix tracks. En ja, ik kom zo rauw op je omdat ik het met je wil hebben over de track van Move & Joel. Hè, samen

als je mij helemaal voor je wil gaan winnen, dan moet je een gospelcore op je track gaan zetten. Hoe die harmonieën samenkomen, hoe die stemmen blenden tot één geheel. Ik vind het magisch, ik vind het fantastisch. Dus toen ik deze versie hoorde van Pile, ik was gewoon meteen verkocht. Maar, er is een hele grote maar. Wanneer kwam jij erachter dat het eigenlijk een AI-versie is van het origineel? Dus ik ga niet voor je liegen, ik heb daar toch een rare nasmaak van gekregen. De track vind ik waanzinnig, helemaal top, heerlijk. Maar het feit dat ik nu weet dat het AI-versie is, hè, met het gospelcore, zit me toch niet helemaal lekker. Vooral omdat artiesten gewoon letterlijk bloed, zweet en tranen in hun eigen muziek stoppen. Het kost hun geld, het is een gift. Het is hun levenswerk, ze geven alles voor die ene flow, die ene uithaal, de beat waar ze alles in stoppen. Ja, terwijl je met nu dus met een paar vakjes invullen je track hebt gemaakt van A tot Z met behulp van AI. Ja, op deze manier worden artiesten, het wordt wel heel moeilijk voor ze gemaakt, zeg maar. Dus of ik hier achter sta, ik weet het niet. Ik vind het lastig. Als we even kijken naar de radio. Ja, er moet ook geld verdiend worden, toch, als artiest. Artiesten moeten ook gewoon kunnen leven van hun royalties. Dus ik ben nog niet helemaal uit wat ik nou van deze movement vind. Dus daarom wil ik het even bij jou neer gaan leggen. Jij als Phonics-fam. De vraag aan jou. Hoe kijk jij naar AI-music op de radio? Zeg je van, nou Chris, zolang het gewoon goede muziek is, het is dope, moet het gewoon kunnen? Of denk je ook bij jezelf van, het matcht toch niet helemaal? Ik zou zeggen, drop jouw take in de NPO Luisterapp. Hoe kijk jij naar AI-muziek die op de radio wordt gedraaid? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen hoor je deze van Noah en Ems. Dit is Wakker.

0: En wanneer kwam jij erachter dat dit eigenlijk een AI-versie is van het origineel? Ja, ik kwam er dus een paar weken geleden achter en ik kreeg toch een beetje een rare nasmaak hiervan. Maar ook met de gedachte van, moeten wij dit draaien op Phonix? Jij bent natuurlijk onze Phonix-fam. Hoe kijk jij hiernaar? Ik ben oprecht benieuwd naar je eerlijke mening. En die is ook gegeven in de NPO-luisterapp. 010-player zegt bijvoorbeeld, ja, je kunt het eigenlijk niet tegenhouden. Maar je kunt het wel zo regelen dat de inkomsten van de AI-muziek van een groot gedeelte naar de originele artiest gaat. Kijk, dat vind ik een mooie uitkomst. Rick, wat denk jij?
1: Yo, Chris. Voor mij mag AI-radio wegblijven. Want straks nemen ze heel de radiostation over. Dat er geen mens meer achter de microfoon zit, dat er niks meer wordt verteld. En dat het allemaal nepmuziek is, niet meer van een goede artiesten, maar dan het AI-shit. Dus voor mij mag het echt gewoon echt wegblijven. Laat mij gewoon de echte mensen zingen. Daar hebben we veel meer aan. En geen computerwerk. Baba.
0: Oké, baba. Hele duidelijke taal van Rick dus. Matthew, goedemiddag man.
2: Goedemiddag.
0: Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, ik gemixed feelings, zeg maar. Ik denk juist dat het wel een tool kan zijn, maar het moet zeker niet de overhand nemen. Want inderdaad, het is een sneer naar echte artiesten die bloed, zweet en tranen inderdaad in de muziek zetten. En wat het probleem is met die AI-tools, ze klinken allemaal hetzelfde.
0: Juist.
2: Dan ben je al helemaal niet meer origineel.
0: Ja, die stemmen klinken toch hetzelfde of ligt het aan mij?
2: Ja, nee, klopt. Ik heb er zelf ook een beetje mee gespeeld, zeg maar.
0: Ja?
2: Ook een track gemaakt wat gewoon precies dezelfde stem is als artiest A tot Z, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Oké, maar als jij even in de stoel van mij gaat zitten, radiopresentator hier bij Phonix, we draaien allemaal verschillende muziek. Denk je van, oké, het moet kunnen, zo'n AI-versie van de track, of zeg je, Chris, daar moet je gewoon mee kappen, dat moet je helemaal niet meer doen?
2: Nee, ik ben het er wel mee eens dat je het gewoon kan draaien. Zou niet te veel achter elkaar AI-songs zetten.
0: Mm-hmm.
2: Maar bijvoorbeeld een Pile is een hit. Daar kan je niet omheen.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat kan je ook niet negeren.
0: Ja, het staat wel in de top 50 ook van Spotify. Dus daar heb je wel gewoon een punt dat heel veel mensen hebben er blijkbaar gewoon behoefte aan.
2: Ja.
0: Oké, maar dan ga ik hem even bij jou neerleggen, Matthew. Ik heb twee versies klaarstaan. Origineel voor Mooi van Joe. Of de gospel AI-versie met Kano Kwai. Welke gaat het worden?
2: Origineel.
0: Toch wel, hè?
2: Ja,
0: ga ik op voor je spinnen. Mag niet voor je dag, hè?
2: Ja, yes, thanks, Zelda.

En zometeen ook naar de headlines. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de Beat Blender. Ik ben benieuwd of jij kan raden welke artiest er vandaag in zit. Dat allemaal zometeen naar de headlines.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 0606 550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Hermanos!

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ik vind het gewoon niet leuk en ik ben gewoon niet gelukkig op dit moment. En dan moet je gewoon weggaan.
2: Wat doe ik met mijn leven?
3: Ik zag hem en dacht, dit is zo fucking vet.
4: Ik vind het echt heel eng.
5: Ik vind het frustrerend. Ik zie gewoon dat ze moe zijn, maar ze willen gewoon niet naar bed.
6: Wie krijgt mij dat aan?
7: Au pairs, vanavond om 21:15 bij BNN VARA op NPO 3.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand in het centrum van Meppel is nog steeds niet onder controle. Het vuur is volgens de brandweer begonnen in de meterkast van een slagerij. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is inmiddels ingestort. Deze jongen woont in de buurt en merkte vanochtend dat het mis was.
1: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, de tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten, toen stond er nog geen brandweer, zeg maar. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga, slager. En toen kwam er allemaal brandweer, werd alles afgezet. Toen kwam er heel veel lui aan en ja, het is zoals je ziet nog steeds bezig. Dus het is niet echt beter op geworden eigenlijk.
0: Ja, dat komt omdat de brandweer maar moeilijk bij het vuur kan komen. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook bij vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren in Meppel dicht te houden. Een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe tarieven van Funda. Ze vinden de nieuwe prijzen van die huizenwebsite veel te hoog. Ze betalen al veel geld voor het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg.
2: En daarnaast komt er ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die die brief schreven, die zeggen, ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge Funda-prijzen. Dat zien ze dan niet echt zitten.
0: De makelaars willen dat makelaarsvereniging NVM gaat ingrijpen. Dat is ook de grootste eigenaar van Funda. En acteur en regisseur Sam Neill is overleden. De Nieuw-Zeelander werd wereldberoemd door zijn rol als Dr. Alan Grant in Jurassic Park. Hij speelt daar een dinosauruskenner die een bezoek brengt aan het nog te openen park met dinosaurussen. Maar terwijl hij een rondleiding krijgt, loopt alles mis en breken de dino's uit hun verblijven.
3: After careful consideration, I decided not to endorse your park.
0: Ja, Sam Neill speelde ook de hoofdrol in de film The Piano en was hij te zien als regisseur in Peaky Blinders. Sam Neill was al langer ziek, hij was 78 jaar. Het weer droog nu met veel zon, alleen op de Wadden is het wat grijzer. Graad of 26 is het, morgen opnieuw zon overgoten. In het zuiden kan het dan wel 32 graden worden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Lil Kleine en Jonna Frezo is zometeen.

Beeplannen. Ja, ik ben natuurlijk een weekje tussenuit geweest. En ik heb het gewoon gemist om die Beeplannen met jou te spelen. 5 tracks van 1 artiest. En aan jou de hele simpele vraag eigenlijk. Welke artiest zit er vandaag verstopt in de Beeplannen? Enige addertje onder de gras is dat de Beeplannen genadeloos snel gaat. Ik zit even te kijken naar de klok. Hij is vandaag minder dan 3 seconden. Dus binnen 3 seconden is het aan jou om te raden welke artiest er vandaag verstopt in zit. En als je dat een beetje snel doet, als allersnelste in de NPO luisterapp, dan ga je in de prijzen vallen. Sterker nog, ik laat de keuze aan jou. Fanik sokken of een mini voetbal. Eén van die twee. Alleen als je de snelste bent, hè, in de NPO luisterapp. Dus neem het advies van Oompie Chris aan. Open dan vast die app. Spit je oren. Wie is dit? Beeplander. Ik zei toch dat hij genadeloos snel ging. 5 tracks van 1 artiest.

0: Volgens mij heb jij hem niet, hè? Beat Blender. Als ik zo een NPO luisterrap kijk, want ik zie toch best wel veel foute antwoorden voorbij komen. Maria, Elena en Jenna die denken dat het Rihanna is vandaag.
1: Bombastic side eye.
0: Nee, Daryl, Janice gaan voor Ira Star. En ook Delani is niet goed.
2: Everybody's so creative.
0: Nope. Dus, ik begrijp dat ik even terug ben. Ik moet toch even ingrijpen. Het is maandag, begin van de week. Je moet opstarten. Het is helemaal niet erg. Dus ik moet je gewoon verder op weg gaan helpen met een hele goede hint. Sterker nog, ik laat je hem gewoon nog een keer horen. De beatblender van vandaag. En ik hoop met de hint en met de beatblender dat je hem nu wel gaat krijgen. Welke artiest zoek ik? Nou, ik ga hem heel simpel voor je houden. Het is een vrouwelijk artiest. En ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Vrouwelijk artiest uit Zuid-Afrika. Wie

0: vandaag. Hij ging sneller. Eerlijk, hij ging heel snel net. Daarom zie ik best wel vaak foute antwoorden voorbij komen. Rihanna, Ira Star, Delani, Delisa. Nee, niet de antwoorden die ik zoek. Mocht je trouwens net intunen denken van... Chris, hoe ging die beeplender nou? Nou, zo ging die. Beeplender. Kijk, als extra hint heb ik er sowieso meegegeven. Het is een vrouwelijke artiest. En van oorsprong komt ze uit Zuid-Afrika. Nou, als je dat in je achterhoofd had gehouden... plus de beeplender, kwam je uit op deze naam?
1: Dit is Tyla.
2: Tyla.
0: Tyla in de beeplender van vandaag inderdaad met de tracks... Is It, Chanel, Water, Show Me Love en Push to Start. Hele snelle roundup, toch? Maar de vraag is nu... wie kwam als allersnelste in de NPO Luisterrap? Wie was dat? Nou, de eer gaat naar... Anter! Gefeliciteerd, man.
3: Ja toch. Thanks,
0: lekker
3: man.
0: Bezig, man. Hoe komt dat je zo snel was, man?
3: Ja, broer. Ik luister gewoon elke dag naar Panic. Je weet toch? En ja, die Big Blender kwam me gewoon bekend voor.
0: Je was ready, hè?
3: Broer.
0: Ja, je was gewoon ready.
3: Man.
0: Heerlijk,
3: ja,
0: daar hou ik van.
3: Gewoon in
0: die
3: app, je weet toch?
0: Hey, jij mag het zeggen. Je hebt sowieso een prijs. Maar welke prijs is aan jou? Wil je de Panic sokken of de mini-voetbal?
3: Hallo?
0: Hoor je me, Anter?
3: Ja. Nu,
0: kijk,
3: ja,
0: daar ben je.
3: Hoor ik jou, ja.
0: Ga je voor de sokken of de mini-voetbal?
3: Nee, ik ga voor de sokken sowieso, man.
0: Oké, okay, top, man. Staat genoteerd, komt jouw kant op. En welke track van Tyla wil je horen?
3: Push the start, man.
0: Dit

0: Floranes en Dylan Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.

0: Yves Laurent, Bresco, Blow, Highs, Flex, Herophonics. En heb je ook van die vrienden die jou echt heel veel geld kosten?
1: Chris.
0: Ik zit momenteel in een soort van babyboom in mijn leven. Dat is gewoon niet normaal. Ik heb dus 4 vrienden van mij. Die zijn in verwachting of die zijn net ouder geworden. En ik, don't get it twisted, ik vind het super leuk, hè. Uncle Chris is klaar voor zijn jury om gewoon suikeroom te spelen. Nieuw leven. Als er eten is in het spel, ben ik zo blij, hè. Beschermde muisjes. De emoties die vliegen je om de oren, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar zo'n baby heeft al voor de geboorte meer feestjes dan ik in een heel jaar. Dus ik pak bijvoorbeeld even een mattie van me, toch? Eerst hadden we de gender reveal. Moest ik een cadeau gaan kopen. Daarna de baby shower. Daar betuig je soms ook nog eens aan mee. Plus nog een cadeautje. Dan wordt het kind vervolgens geboren. Ook weer een cadeautje. En dan is die mattie ook nog eens jarig in hetzelfde jaar. En je begrijpt het. Weer een cadeautje. Broer, je bent gewoon een compleet mens. Moment dat je al die cadeautjes moet gaan weggeven. En je zou denken van, is dat niet genoeg? Nee, ik heb 4 matties en nog veel meer dan dat. Ja, ik kan net zo goed een aparte rekening gaan openen voor vaste lasten, boodschappen en vrienden die zich voortgaan.

En wat hebben Jonna Fraser en André Hazes, de Amsterdamse legend, met elkaar gemeen? Jonna Fraser en André Hazes. Het antwoord hoor je zometeen naar de headlines. Deze van Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al bijna net zoveel meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt als de 2 jaar daarvoor bij elkaar. De meldingen die artsen hierover maken gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
1: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
0: De toename in het aantal meldingen van artsen kan komen doordat het meldpunt beter gevonden wordt. En ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten ontstaan door vapen. Nog steeds veel onduidelijkheid over de brand in een café in Thailand afgelopen nacht. Bij die brand in Bangkok kwamen 27 mensen om het leven en raakten er 63 gewond. Jeremy is op vakantie in Bangkok en was in de buurt toen het gebeurde.
2: Ja, het was een heel heftig tafereel. Dus zwaar gewonde mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
0: Veel slachtoffers in die nachtclub in Bangkok werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. En 7 appartementen in Woerden zijn voorlopig onbewoonbaar na een flinke explosie daar gisteravond. De bewoners daarvan zijn vannacht in de buurt opgevangen. Niemand raakte gewond, maar het was wel even flink schrikken hoor, hoorde Hart van Nederland.
3: Ik zag heel veel rook, zwarte rook. En ik zei, oh, het is wel heel dichtbij.
4: Gewoon bij de brandweer zijn, die zie je allemaal uitrukken. En als er 1 brandweer weg gaat, dan weet je dat er weinig aan de hand is. Maar ja, als er 4 weg gaan, dan wordt het wel gek.
5: Het was schrikken. Dat moet bij mij allemaal rook in huis. Ja, dat rook natuurlijk ontzettend. Dus toen ben ik gaan kijken. Toen zag ik dat het in het andere gebouw aan de gang was.
0: En door de explosie in Woerden is een deel van de gevel beschadigd die daardoor mogelijk naar beneden kan komen. Pas als alles weer veilig is, mogen de bewoners weer terug naar huis. Het weer droog nu met veel zon, alleen op de Wadden is het wat grijzer. Graad of 26 is het. Morgen opnieuw zon overgoten. In het zuiden van het land kan het dan wel 32 graden worden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.
8: Yes sir, Jack Harlow hoor je zometeen naar

0: Nee.
1: Jack Harlow, Loving on Me hier op Phonix. En wat hebben Jonna Fraser en André Hazes met elkaar te maken? Phonix. Nou, je zou denken niet meer dan de afstand tussen Zaandam en Amsterdam, toch? Maar wist jij dat Jonna ook echt van Hollandse muziek houdt? Want de track Ik Leef Mijn Eigen Leven van André Hazes heeft hij laatst eens gezongen op de Amsterdam Zomer. Dat is een soort van, noem het een festival,

0: Maar als je dacht dat Jonna de enige was die van Hollandse muziek houdt. Hold up, wacht heel even. Wat dacht je van een Idali die toppetje van Guillermo en Tropical Denny zingt?
1: Een toppetje en een briezer aan een nas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan alle remmen los. Want we dansen en we zingen, zijn zo blij.
0: Wat een hit, hè? Nou, heel eerlijk, ja, die boys die doen het echt niet verkeerd, hoor. Alleen als ik heel eerlijk ben, ik hou toch meer iets van de tunes die ze hier op Funnings komen te brengen. Idali hoor je zo meteen met Populair. Nu is deze van Jonna Vreese en Tiwa Savage. Nieuwe muziek, Turn It Up. Dan zijn ze namelijk deze week. Yeah.

0: Ja.
1: Maar ik, hoe dan ook?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

0: Sorry. Ik moest toch even checken of je wakker bent.
1: De Power Pokoe.
0: Even eerlijk, hè. Die middag.

0: Mora uit Mansoor hier op Phoenix. Een hele goede middag, Chris en Fruitig door je speakers. Niet alleen Chris, maar ook Marciano. Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag, Chris.
0: Wat maakt de dag vandaag? Ben je lekker aan het werk? Zit je er goed in?
1: Ja, ik zit er goed in. Lekker aan het werk. Phoenix op de achtergrond. Ik denk, we moeten al een beetje power kunnen gebruiken deze middag.
0: Snap je, we moeten even de lift in duiken, we moeten energie omhoog houden. Maar dat gaan we natuurlijk doen met de powerpokken. Dus Marciano, jij mag het zeggen, wat wordt de track van vandaag?
1: De track van vandaag wordt Hups aan de Vouw Remix featuring Mugula B.
0: De Block Party. Snap je, bro, de Block Party, Esco, Moord, Locas en Mugula B. We gaan ervan genieten, man. Thanks, Marciano.
1: Dankjewel.
2: De power pokoe!
3: Dus denk ik ga niet op die pokken komen, moele. Esco. Fire hoor. Zeg je eerlijk?

je, ik ben Shimogo. Zij ziet ons weer, para met die opscheer. Pull up in die gekke waggie, net Top Gear. Moes is weer begonnen. Twee doezoe aan ballonnen.

Zoals bij het gooien naar meer. 10 doezoe, PC. 6 doezoe, PP. Nifu doe niet, shiki. 20 doezoe, liqui. 2 lotto's, tantan. Snel jella, shantan. Naku die is losso. Nieuwe gano, pam pam.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb?

0: gedraaid.
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
0: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
0: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Hermanos!

0: bent. Hey, Phonix. Hey, zit in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Vanavond in Dertigers.
2: Hoi, ik wil van Suus.
3: Kut. Suus, mijn vliezen zijn gebroken en ik ga nu naar het UMC, maar wil je me alsjeblieft terugbellen als je dit hoort?
4: Laura heeft gebeld.
5: Yo, Lau gaat bevallen. Hier ga je echt spijt van krijgen.
6: Oh ja? Als iedereen kan stoppen nou even de hele tijd van mij te denken.
1: Dertigers, vanavond, 8 uur, bij BNN Vara op NPO 3.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hoe die is overleden is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaald voetbal. In april werd hij in Londen nog opgepakt op verdenking van het aanranden van een minderjarige jongen, maar daar bleek geen bewijs voor te zijn. Toch besloot de FIFA dat hij niet mocht fluiten op het WK. Rob Dieperink was 38 jaar. Hulpdiensten hebben nog steeds hun handen vol aan een grote brand in het centrum van Meppel. Die brak vanochtend uit. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de vele rook. De inwoners krijgen nu het advies ramen en deuren dicht te houden. Deze vrouw uit de buurt dacht eerst dat het om een oefening ging.
1: In eerste instantie, ik hoor een politieauto en ik kijk. Ik zie dat het afgezet wordt. En ik zie de mensen bij landing gaan naar buiten komen. Of ja, butcherie. En ik denk, nou, wat doen, een oefening of zo? Maar toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt, maar toen hoorde ik dus de brandweers allemaal links, rechts. Hoe het er verder uitziet, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat ik verschrikkelijk medelijden heb met die mensen die dat overkomt.
0: In de omgeving van de brand in Meppel zijn meerdere huizen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. En nog slecht nieuws voor veel vakantiegangers. Want door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, beter bekend als de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon, zegt de ANWB.
2: Dat is in beide richtingen het geval. En afgelopen weekend werd al een deel van de A5 en de A6 snelwegen afgesloten. Dus eigenlijk het verkeer wat nu vanuit Noord-Frankrijk naar het zuiden rijdt, kan het beste over de A5. Het verkeer wat via Nederland nu naar het zuiden rijdt, kan het beste via de Ardennen langs Metz naar het zuiden.
0: Ja, eventjes omrijden dus als je naar Frankrijk gaat. Justitie in Frankrijk denkt dat de brand onder Parijs is aangestoken. Ongeveer 800 hectare natuur is nu verwoest en het vuur breidt zich nog altijd uit. En het blussen gaat mogelijk weken duren. Het weer vanavond zonnig en droog. Morgen zon overgoten met temperaturen van 23 graden in het noorden tot wel 32 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.

0: info.
1: Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Youssef en Wes.
0: Goedemiddag met muziek zometeen van Russian Wizkid. Eerst tijd voor Vals, Bezig en Soundflow. Dit is Ding.

0: Mag je een parachutevest dragen in het vliegtuig?
1: Youssef en Wef.
0: Guys, ik ben zo bang. Ik heb na, wat is het, maanden een vakantie aangevraagd. En je gaat het nooit geloven, ik weet niet waarom ik zo gierig was om te boeken met Ryanair. Een aantal dagen geleden heb ik ineens gezien dat een man bijna werd weggezogen.
2: Ja, uit het raam, ja.
0: En ik zeg je heel eerlijk, vanmorgen heb ik mijn leidinggevende gesproken en je gaat het echt niet geloven. Ik durf niet meer op vakantie te gaan.
2: Jij durft niet meer met die vliegmaatschappij
0: te vliegen. Ik heb geprobeerd mijn geld terug te krijgen. Nou, dan weet je het nu ook. Je krijgt nooit je geld terug. Al heb je een verzekering, want ik heb een verzekering. Je krijgt nooit je geld terug.
2: Annuleringsverzekering.
0: Nee, ja, boeit hun niet. Je mag het omboeken. Maar hoe ga ik het omboeken? Want ik durf niet te gaan.
2: Maar heb je wel eens die vliegtuigen van binnen gezien hoe ze eruit zien? Helemaal geel? Alles
0: van
2: plastic?
0: Ik ben nog nooit met Ryanair gaan.
2: Ik vaak. Naar Marokko.
0: Ja, ik ben gewoon bang. Heb je gezien? Die man was met half zijn lichaam gewoon uit het vliegtuig gezogen.
2: Ja, maar dat is één keer. Dat gebeurt ook bij andere vliegmaatschappijen.
0: Elke dag?
2: Ja, sowieso KLM ook een keertje of zo.
0: Ik lees alleen maar dingen bij Ryanair. Ik heb echt het idee, dit gaat gewoon... Er gaat elke keer tijdens Ryanair iets gebeuren. Als ik ga vliegen.
2: Ik denk dat je overdrijft.
0: Zou het?
2: Dat denk ik.
0: Nou kijk, we gaan straks even bellen met luchtvaartdeskundige Joris. Hij weet alles over luchtvaart. Want ik zeg je eerlijk, als hij me niet kan overhalen... dan ga ik echt gewoon die L pakken en die 2000 euro aan tickets gewoon laten, man.
2: Ja?
0: Ja, man. Ik
2: twee doezoe ook. Waar heb je naartoe geboekt?
0: Naar China? Naar Marokko.
2: Marokko naar twee doezoe?
0: Ja, naar Agadir. 1918 was bij elkaar, ze willen me niet teruggeven. Maar goed, we bellen met

0: Razor en Chirac met We're All Gonna Make It. Ondertussen word ik aangevallen door een vliegje.
1: Youssef en Wes.
0: Ja, Wes zal denken van, wat is er met die jongen? Hij heeft opeens een stuiptrekking. Maar dat was
2: ja, maar ik ben al gewend van jou dat je niet 100 bent in je hoofd. Hey, even goed om te zeggen, want ik was het net vergeten. Maar Noordin, onze collega.
0: Die is gewoon lekker webshow, op een eiland.
2: Die is inderdaad op een eiland. Want inderdaad, hij heeft een boeking, dus hij is er morgen gewoon weer. We waren dat gewoon helemaal vergeten. We zijn helemaal niet eens met hem bezig.
0: Ja.
2: In other news. Ik twijfel om met een parachute in een vliegtuig te stappen. Want ik denk, als ik met Ryanair ga vliegen, dat het mijn laatste dag gaat zijn. Ik vraag me dus af, moet ik het cancelen of niet? En we gaan dus even bellen met luchtvaartdeskundige Joris. Want ik weet het gewoon even niet meer.
0: Ja, ja, van de TU Delft. Goedemiddag, Joris.
3: Goedemiddag.
2: Joris, even serieus. Hoe kan zo'n vliegtuigraampje nou losschieten?
3: Nou, er is wel wat meer aan de hand dan dat vliegtuigraampje. Wat er gebeurd is bij dat vliegtuig, waar die passagier dus met zijn hoofd naar buiten gezogen werd, is dat er iets misging in de motor. En daar vloog een onderdeel uit. En dat onderdeel heeft het raampje geraakt. En daardoor is het raampje verbrijzeld. Dus het is niet zomaar dat het raampje eruit gesprongen is.
0: Maar okay.
3: Het is met de motor.
0: Ja, dat is wel goed om duidelijk te vertellen inderdaad. En hoe vaak gebeurt dit? Met vliegtuigen gebeurt dit vaker?
3: Nee, dit is extreem zeldzaam. Ik heb dit nog niet eerder gezien. Dat er een vliegtuigonderdeel zo'n raampje eruit geknikkerd heeft. Om
2: maar,
3: zo maar, te zeggen.
2: Maar hoe zeker is het dan dat er niet nog een keer iets gebeurt? Je hoort wel vaker ruis over Ryanair.
3: Nou, ik weet niet of dit iets met Ryanair te maken heeft, maar als er zoiets gebeurt in de luchtvaart, wordt dat zeer minutieus onderzocht om te achterhalen, ja, waarom is dit nou gebeurd? Wat is nou die oorzaak daarvan? Zodat dat in de toekomst voorkomen kan worden.
2: Oké. Okay.
3: Reken maar op dat ze dit heel goed gaan uitzoeken.
2: En moet ik mij dus nu zorgen gaan maken? Want ik wil dus echt niet meer op vakantie.
0: Ja, ze is alles aan het omboeken zelfs, Joris.
3: Nou, ik zou me daar geen zorgen over maken. Dit is zo zeldzaam. Waarschijnlijk is de kans dat je met de auto een ongeluk krijgt als je op vakantie gaat, vele malen groter dan als je met het vliegtuig op vakantie gaat.
2: Oké, Joris, dan alsjeblieft nog eigenlijk mijn allerlaatste vraag. Mag je met een parachute in het vliegtuig zitten? Ik wou het gewoon even gevraagd hebben.
3: Nou, je mag dat wel doen, maar het heeft geen enkele zin, want je kan het toch niet uit.
2: Oh ja.
0: Je kan pas eruit als die is neergestort. Ja, dan pas kan je er echt uit. Anders nog niet.
3: Nee, dus daarom. Dus het is leuk. Je kan hem meenemen als handig. Maar je hebt helemaal niks aan.
0: Nou, Joris van de TU Delft, luchtvaartdeskundige. Dankjewel voor uw antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Ja. Ga je nu of niet? Durf je het of niet?
2: Ik ga eerst kijken of ik een parachute kan meenemen.
0: Ah, dit is niet normaal. Broeder.

En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: En Leeuw Kleine, die hoorde je hier op Vanix. Oh, dat was de verkeerde knop, sorry. Ja, Wef, we hadden het net over jouw vliegangst, Ryanair en dat soort dingen.
1: Ja,
0: ik kreeg ook berichtjes binnen in de NPO-luisteren van mensen die eigenlijk gewoon zeggen van...
1: Ga gewoon. Ja, Claire die zegt gewoon, ga naar Wef met de auto op de weg, is veel gevaarlijker.
0: Tamara zegt altijd al mega vliegangst en afgelopen jaar toch naar Tanger gevlogen met Ryanair. Echt supergoed bevallen.
1: Ergun die zegt, Wef, vraag een annuleringsofferte aan Ryanair. Het bedrag wat ze niet vergoeden kan je indienen bij je verzekering. Ik begreep van een vriend dat maatschappijen verplicht zijn de door hun geïncasseerde vliegveldbelastingen aan non-vliegers terug te betalen. Ja, maar dat betekent, dat is volgens mij dan de helft of zo.
0: Oh, jij wil alles. Jij wil 100.
1: Tuurlijk wil ik alles. Ik heb 2000 euro betaald. Wat ga ik met 1000 euro doen?
0: Liever iets dan niks.
1: Nee, dan ga ik gewoon, weet ik veel. Ik weet echt niet.
0: Dan ga je gewoon failliet. Ga je gewoon bad. Zometeen het middagtentamen. Hebben we ook heel blij nodig zometeen.
1: Oh my god, weer spelen.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja. Team WF in de NPO Luister.
0: Oh, rustig.
1: Ik wil nu al iemand.
0: Ja, ik wil ook iemand. Rustig.

liggen en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met z'n

0: Jemani.
1: Huh? Heb je een tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
0: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Je weet dat ik je ga verslaan, toch? Ik ben helemaal opgeladen.
0: Waar komt dit opeens vandaan?
3: Opgeladen.
0: Net was het een dood vogeltje en nu is het een monster opeens.
3: Ik ga je kapot maken. Maar dat kan ik niet alleen. Ik heb iemand nodig in mijn team die mij kan helpen. Denk jij mij te kunnen helpen, dan kun je TeamWeb in de NPO Luisterapp sturen.
0: Nou, als je denkt van je wilt mij vandaag helpen, Team Youth in de NPO Luisterapp.
3: Iemand gaat jou willen helpen.
0: Oh, heb ik geen hulp. In mijn eentje win ik dit zelfs. Ja.
3: Kijk hoe arrogant hij doet. Je wilt toch niet in zo'n team zitten? Je wilt toch in een team zitten die elkaar samen helpt om aan de overwinning te komen?
0: Je wilt in een team zitten met confidence. Met hoge confidence.
3: Ja, ik denk het niet. Dus TeamWeb in de NPO Luisterapp. En wie weet winnen we wel vandaag.
0: Misschien, of misschien niet.

0: Welke artiest heeft het album Bob?
1: Joes.
0: Joes.
1: Bob.
0: 4, 3.
1: Leeuw Kleine.
0: Ja, dat is goed.
1: Ik hoorde niet eens wat je zei.
0: Bob. Wop.
1: W-O-P. Wop.
0: Oh, Wop.
1: Ja.
0: Oh.
2: Zeg maar gewoon wat.
0: Zeg ik het verkeerd of?
2: Geen idee. Is hij een album met Wop?
0: Ja.
2: Wauw. Weer wat geleerd.
3: Het middagtentamen.
1: Ja, ja, middagtentamen time. Wef, wie heb je in je team zitten?
2: Ik heb Charlotte in mijn team. Hallo Charlotte.
4: Hallo Wef.
2: Nou, gaat niet zo goed, maar ik denk met jouw hulp ga ik misschien wel winnen, toch?
4: Wij gaan er gewoon voor.
2: Gelukkig.
1: In mijn team heb ik Yes zitten. What's up bro?
5: Yo, what's up bro?
1: Ready om te knallen?
5: Tuurlijk
2: bro. Bas.
1: Waarom gaan jullie zo op ons dan? Wat is dit? Pas.
2: Het is echt zo.
1: Hou die pas weg. Zet hem op play.
2: Oké.
1: Team Confidence in the building. Sander, de quizmaster.
0: Ja.
1: Ja, nog even de regels.
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Jas of naar Charlotte. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. Als het gelijk is, hebben we die bonusvraag. En ja, Charlotte en Jessen doen nu mee met het middagtentamen. Maar waar je ook maar bent, in de auto, thuis, op school. Je mag altijd meedoen met middagtentamen.
1: Duidelijk, duidelijk. Ben je klaar voor?
2: Let's go!
3: Het middagtentamen.
0: Met 1-0 voor Youssef. Vraag 2. Wat voor sport doet Mathieu van der Poel?
1: Joes. Fietsen.
0: Ga ik niet goedkeuren.
1: Wielrennen.
0: Ja.
1: Ja, fietsen, wielrennen,
2: nee,
1: is hetzelfde.
2: Hetzelfde. Web.
0: Ik ga de punt aan Web al geven. Web.
1: Nee, dit kan echt niet.
2: Jawel, want je zei fietsen.
1: Fietsen en wielrennen is hetzelfde.
2: Helemaal niet. Ja, wie zegt dat?
0: Biken.
2: Ja, precies. Nou. Jeetje, kan iemand niet tegen zijn verliezer.
0: Bef, dit was een makkelijk punt, maar ja. Ik geef deze aan jou, want je hebt het voorgesproken. Het is 1-1. Vraag 3. Welke film komt uit 1993 en dat gaat over dino's?
2: Bef.
0: Joes was eerder.
2: Ja, Jurassic doei. Park. Ja. Dikke doei. Dikke doei voor
1: ik
2: jullie
1: ben
2: beiden.
1: Eerder,
2: dik,
1: ik ben
2: dik,
1: sneller.
2: Ja, is goed. 2-1
0: nu. Vraag 4 alweer. Maak de songtekst af. Ik pak 5 ton en ik stash wat bij mijn mama.
2: Ik ben echt slecht hierin, man.
0: Ik pak 5 ton en ik stash wat bij mijn mama. Wie gaat
1: naar mij kijken?
2: Jij bent toch gewoon van de rap.
1: Weet ik
2: veel. Ik
1: pak 5 ton en stash bij mijn mama.
2: Van ik talent.
0: Ja. Stil. Iemand moet de keuze gaan nemen.
2: Nee.
0: Oké, Bev gaf die.
2: Nee. Ja, jij?
0: Dus, weet jij het?
2: Nee.
0: Nee, jij past. Dan gaan we naar Yes, weet jij het?
2: Bruh.
5: Nee man, ook niet.
0: Oeh, Charlotte, weet jij het dan?
4: Nee.
0: Het was misschien iets te moeilijk. Het is de tekst voor ik moet viraal gaan.
2: Oh, hè?
0: Ik moet viraal gaan, ja.
1: Moeilijk.
2: Oké.
1: Je hebt nog een vraag?
0: Het is nog steeds 2-1 voor Joes. Deze is misschien ook lastig. We gaan kijken. Vraag 5. Welk land heeft Astana als hoofdstad?
1: Joes.
0: 5, 4, 3.
1: Estland.
0: Nee, geen Estland. Nee. Wef, weet jij het? Astana. Is dat je antwoord?
2: Nee.
0: 4.
2: Ik ben aan het nadenken. Ik ben aan het nadenken, man!
0: 1.

0: later. Charlotte, weet jij het?
1: Geen idee.
2: Nee.
0: Jas, weet jij het?
3: Ik zat te denken aan Kazachstan of zo.
0: En dat is 3-1 voor jezelf.
2: Ja.
3: Confidence!
0: Niet op de maandag.
4: Oh. Wauw, Kazachstan, hoe is je dit, bro?
2: ChatGPT.
3: Ja, bro. Volgens mij je Champions League finale keer daar gespeeld of zo, man. Daarom.
2: Ik heb echt een sterke speler nodig, man.
4: Ja. Oh, dus Charlotte is geen sterke speler. Je hoort het, Charlotte. Je hoort het, Charlotte.
2: Ik moet met zwaar
4: wanneer jullie verliezen, kijk hoe ze gaan. Kijk.
2: Wat zeg jij dan? Dankjewel, lieverd. Het lag niet aan jou, hoor. Het lag aan mij, zoals altijd.
4: Oh, ja. Team Confidence.
5: Let's go, Ilias.

Moula B met Fully Fendi, die hoorde je hier. En ja, één van ons heeft iets gedaan tijdens werk. Ja, ja, ja. Wat het precies is, dat hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
9: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Waterschappen gaan extra maatregelen nemen om de aanhoudende droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant overdag geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. En ook elders in het land gelden beperkingen. En vrijwilligers gaan nu op sommige plekken de dijken controleren vanwege die droogte dus. Zoals hier bij de Krimpenerwaard.
1: Ja, dan moeten ze vooral letten op droogtegevoelige schades eigenlijk. En dat zijn met name scheuren, kleine verzakkingen. Maar ook natte plekken, want ja, als het 3 weken droog is en je hebt op ergens toch een natte plek, ja, dat is dan ook voor ons wel een spannend iets.
0: Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven is er nog geen tekort aan drinkwater. In Marokko is een bekende journalist opgepakt. Hij woont en werkt al jaren in Spanje en is superkritisch op de Marokkaanse staat, zegt onze correspondent Samira Yadir.
2: Hij schrijft over gevoelige onderwerpen zoals de monarchie en corruptie. Daarvoor werd hij eerder veroordeeld en zat hij in de gevangenis. Ook kreeg hij een 10-jarig beroepsverbod. Nou, sinds 2019 woont hij in Barcelona, maar hij bleef zich via buitenlandse media en sociale media kritisch uitlaten over de Marokkaanse overheid.
0: Justitie in Marokko heeft nog niet naar buiten gebracht waarom hij is opgepakt. Volgens Marokkaanse media wordt de journalist beschuldigd van het verspreiden van desinformatie. In Bodegraven in Zuid-Holland is een jongen van 17 op straat neergestoken. De jongen is gewond naar het ziekenhuis toegebracht. Na die steekpartij sloegen meerdere mensen op fatbikes op de vlucht. De politie in Bodegraven onderzoekt nog wat er is gebeurd. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia of in de kuststad Burgas aan de Zwarte Zee. Twee andere steden zijn afgevallen. De Bulgaarse omroep verwacht eind deze maand bekend te maken welke stad het Eurovisie Songfestival organiseert. Bulgarije mag dat festival organiseren nadat zangeres Dara dit jaar de overwinning behaalde. En het is de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival organiseert. Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen een zonovergoten

0: Dag met temperaturen van 23 graden in het noorden tot wel 32 in het zuiden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, een van ons heeft iets gedaan tijdens werk. Maar wat dat precies is, dat hoor je zometeen na muziek van Ira Star. Dit is Where Do We Go?

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Ja, het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt, want de vraag is weg.
1: Who did it? En onze producer Sander heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt en jij mag gaan raden bij wie dit verhaal hoort.
2: Ja.
1: Sander mag ons één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, het is maandag. We gaan het al gelijk de criminele kant op. Want het verhaal van vandaag is: ik heb iets gestolen van een festival waar ik werkte. Youssef, wat heb je dan precies gestolen?
2: Ik heb een, hoe heet zo'n ding? Zo'n vestje.
3: Een vestje?
2: Ja, hoe heet dat? Zo'n glimmend vestje, zo'n groen vestje. Ik ben even de naam kwijt.
1: Doe je een veiligheidsvest of
2: zo? Juist, die heb ik gestolen.
3: Oké, okay, ja. En Wef, niet wat je heb jij gestolen, maar hoe heb je dat gedaan dan? Hoe heb je dat
1: gewoon
3: gestolen?
1: Een hele simpele truc, heel lang in de beveiliger's ogen kijken. En toen lette hij niet op en zo makkelijk ging dat.
3: Wauw, ook weer wat geleerd. Oké. Okay.
2: Ja, hoe did it? Laat het weten in de NPO Luisterapp en... Spraakmemo.
1: Vinden we het allerleukst? Ik heb iets gestolen van een festival waar ik werkte. Was ik het of was Youssef? Laat het even weten.
4: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
5: Dit is Jonah Fraser.
4: Your city?
6: Your sound.

0: Niemand heeft die vest.
1: Dus wat is het, wraak?
0: Dus toen, ja. Dus toen heb ik die vest gestolen. Heb ik hem meegenomen. Wow. Zie van mij, zit
1: en
0: in mijn auto.
1: En hoe voel je?
0: Ik voel mij stoer, ik zeg je eerlijk.
1: Echt niet normaal.
0: Weet je hoe ik me echt voel?
1: Wat?
0: Zo voel ik me echt gewoon. Ja man, eerlijk. Kijk mijn vestje jongens.
1: Niet
0: als
1: normaal.
0: Ik nu zo in het verkeer daar buiten zo. Je zou gelijk stoppen hier.
1: Ik zou bijna denken, is je weet toch zo'n duur merk?
0: Deze?
1: Ja, die we niet mogen opnoemen.
0: Oké, is het ook. Daarom dat ik hem eigenlijk heb gestolen. Ik ga hem straks weer doorverkopen op Marktplaats. Maar dat weten zij niet.

0: Het maakt me niet heet.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ik heb iets gestolen van een festival waar ik werkte.
3: Chris die zegt, Youssef iets stelen, hij moet het geweest zijn.
0: Hier, Chris is racist. Gelijk, wat? Hij is racist.
3: Wat?
0: Meldpunt racisme, gelijk. Studio door.
3: En hier zegt het verhaal van Wef klonk wel alsof ze het heel goed kon vertellen. Zij moet het zijn geweest.
0: Henna die zegt, ik zeg Wef.
3: We hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram @noordenenwef. Volg ons als je dat nog niet doet. En 27% die denkt dat Youssef het heeft gedaan. En 73% die denkt dat ik het heb gedaan. Maar wie was het, Youssef?
1: Who did it?
2: Het was Youssef.
0: Ja, ja. Ja, ik trek het. Ik heb het ook aan. Je ziet het.
3: Ik was hierbij en ik vind het zo erg.
0: Jullie denken, ik maak een grap. Ik steel die ding.
3: Vertel als je
0: had gelijk, Chris. Het verhaal was als volgt. We waren toch bij Funzige laatst.
3: Klopt. Wij liepen weg.
0: Ja, nee, luister. Ik kom daar aan op de vrijdag. Ik zie allemaal mensen die gaan gewoon zo naar binnen, krijgen een bandje. Wordt niks tegen gezegd, lopen zo door. Bij mij allemaal vragen. Wat kom je doen? Wie ben jij?
3: Ja, logisch.
0: Dit en dat. Ja, oké, logisch inderdaad. Op een gegeven moment zeiden ze van, ja, heb je werkschoenen aan? Ik zeg, nee, ik heb geen werkschoenen aan. Hij zegt, je moet dan een vestje aan hebben op het terrein. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar is dat normaal als je een festival aan het opbouwen bent, dat je dan een vestje moet aan hebben of werkschoenen. Ik lopen, ik denk van, oké, ik pak dat vestje. Hij zegt nog een keer tegen mij, hey, doe echt dat vestje aan. Dus ik doe hem aan. Ik loop zo in de warmte, je weet, ik ben daar aan het koken, nog met het vestje erbij.
3: Het is echt een lapje stof.
0: En op een gegeven moment, ik kijk om me heen, ik zie niemand heeft werkschoenen.

0: Post Malone met Better Now.
1: Dit is oprecht.
0: Ja.
1: Misschien de eerste keer in mijn hele leven dat ik voetbal kijk.
0: Met WK.
1: Super trots op Marokko.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ik dus heel vaak voorbij zie komen, is een rode en een gele kaart.
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen idee wat de consequenties daarachter zijn. Nou ben ik vandaag achter iets gekomen waar ik echt heel erg van ben geschrokken.
0: Maar hoe bedoel je, weet niet wat die consequenties zijn van gele en rode kaart?
1: Ik dacht, ja, weet ik veel.
0: Je weet toch wat een gele en rode kaart inhoudt?
1: Nee, dat je gewoon, je moet eraf of zo van het veld. Dat is wat ik dacht. Maar dat is dus helemaal, of althans, het is ook zo. Maar er hangt nog iets veel ergers aan.
0: Oh.
1: Maar wat dat is, ga ik je zo vertellen.
0: Ja, ja.

0: het YouTube-kanaal van Phanix en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van
1: Youssef en Wef.
2: Met muziek zometeen van Murda Tukutuk. Eerst tijd voor Dave en Thames. Dit is Rain Dance.

0: tikketek, tikketek, tikketek van Murda.
1: Youssef en Wes.
2: Je gaat het nooit geloven, of althans, ik ga het nooit geloven, dat wanneer jij een gele of een rode kaart krijgt bij voetbal,
0: ja,
2: dat je dan geld moet betalen?
0: Ja, je moet er geld moeten betalen. Is ook bij amateurverenigingen is dat zo.
2: Amateur ook nog?
0: Ja, je betaalt namelijk.
2: Je krijgt niet eens geld als je amateur bent.
0: Jawel, toch? Sommigen wel.
2: Oh, wel.
0: Een beetje hoog voetballen in de amateurs.
2: Maar gewoon C-klasse en zo?
0: C-klasse?
2: Bestaat
0: dat? Dat is een Mercedes. Oh, je bent met vechten bezig. Oh, dat is anders. Nee,
2: heb je geen klasses in voetbal?
0: Ja, jawel, je hebt hoofdklasse, je hebt divisie, je hebt zeg maar...
2: In ieder geval, je moet gewoon betalen wanneer je zo'n kaart krijgt.
0: Ja.
2: Hoe kan dat?
0: Ja, dat is gewoon een geldboete die je dan krijgt van de KNVB. En als je die niet betaalt, weet ik dat je dan geblokkeerd gewoon wordt.
2: Ja, maar ja, hoe zit het in elkaar? Is dat één bedrag? Verschilt dat elke keer? Ik snap er helemaal niets van.
0: Ja, volgens mij heeft het ook te maken met hoe vaak je dan zo'n kaart pakt. Als je echt al 3 keer, 4 keer in het seizoen een rode kaart krijgt, ja, dan volgens mij kan je echt iets van 150, 200 euro betalen.
2: Wat? Dat
0: en
2: is echt
0: met een
2: crazy.
0: Gele kaart ben je volgens mij met 20 euro ervan af.
2: Maar dit is bij amateur.
0: Ja, ja, ja.
2: En daar hebben we het nou niet over, zeg maar, WK.
0: Nee, die moeten veel meer, denk ik, betalen.
2: Wat? Tenminste,
0: zij zelf niet, maar de bond dan.
2: Oh, wat heftig.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik wil echt weten hoe dit zit. We gaan straks even bellen met scheidsrechter Hamid. En die gaat ons...
0: Hamid!
2: Die gaat ons het beste uitleggen hoe het nou precies zit.
0: Ja, dat gaan we zo meteen voorzichtig...
2: Ja, en ik wil ook even weten, wist jij dit al? Wist jij dat als jij een rode of een gele kaart zou krijgen, dat je dan een geldboete zou betalen? Laat het even weten in de NPO Luister-app.
0: Ja, doe dat voorzichtig, want nu is zoiets...

0: gele kaart voor WEF. 5000 euro boete.
1: Hoe kom je aan die gele kaart?
0: 5000 euro boete op de naam. Die is van Quincy, ik heb hem gewoon gestolen. Ik stil dingen, je weet toch.
1: Maar even serieus, wist jij dit? Dat je tijdens een voetbalwedstrijd natuurlijk een gele en een rode kaart kan krijgen. Maar dat je er ook nog eens voor moet betalen. Dat is insane.
0: Ja.
1: Bijna 77% van de luisteraars die wisten dit dus ook niet.
0: Ja, maar hoe zit dit nou en hoe hoog zijn die boetes? Scheidsrechter Hamid, die kan ons daar wat meer over vertellen. Goedemiddag Hamid.
2: Salam alaikum, goedemiddag.
0: Alaikum salam.
1: Waarom eigenlijk die geldboetes?
2: Ja, het is een hele goeie. Ik denk vooral om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk overtredingen worden gemaakt.
1: En ja. Toch worden ze de hele tijd gegeven.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de scheidsrechter. De ene geeft hem snel en de ander niet. Dus ja, je moet maar net geluk hebben als speler, denk ik.
1: Ja, want ik vroeg het net al aan mijn collega. Is dit dan op elk niveau?
2: Je bedoelt de geldboetes?
1: Ja.
2: Ik weet niet of het zozeer ook in de Eredivisie is, want daar werken ze vooral met schorsingen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar het WK, ja, dan praten ze al over grote bedragen, ja.
0: Nee, maar wat voor bedragen dan?
2: Volgens mij, als je daar een gele kaart pakt, dan praten we over 10.000 euro.
1: Doe normaal!
2: Ja.
1: Ik heb zoveel gele kaarten gezien.
0: Ja. Ja, sommige
1: mensen. Doe normaal.
0: Marco.
2: Voor hun misschien ook peanut, hè. Ik bedoel, het gaat om hele andere belangen.
0: En rood?
2: Is volgens mij dubbele, man.
1: Wat? Dit is insane. Maar wacht even, hoeveel kaarten zijn er gegeven in die wedstrijd van Marokko? Ik zag er echt heel veel namelijk.
0: Ja, 4, 5 of zo.
1: Oh mijn god, het is gewoon letterlijk een nieuwe auto gewoon.
0: Ja. Bizar.
1: Maar wie moet dat betalen dan?
2: Ja. Dat hangt ook een beetje af van wat de nationale bonden zeg maar afspreken met hun spelers. Ik verwacht zeg maar dat landen als Brazilië, Frankrijk het wellicht zelf betalen. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld 50-50 afspreken. Dus dat, ja, of ze verhalen het volledig op de speler.
1: Oh mijn god, dus het kan zo zijn dat dan, ja, hoe noem je dat? Zo'n bondscoach dan zegt, ik betaal het? Werkt dat zo?
2: Ja, maar dat is net zoals als je bijvoorbeeld naar je werk gaat en je gaat een autobekeuring krijgen. Uiteindelijk heb je hem zelf gereden, toch?
1: Mm. Oh my god, dus die speler, oh my god.
0: Ja. Ja, maar ja, ze verdienen ook wel veel geld, want als je zegt 50 euro boete, hun voelen dat niet.
1: Oh, dus ze moeten het voelen bij een boete van 20.000 euro.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En je verliest, stel je voor, je verliest en je verliest dubbel gewoon. Oh my lord. Maar denk je dat dit nou echt gaat helpen?
2: Ik weet het niet. Kijk, wat ik zeg, uiteindelijk, je moet het wel naar Rato brengen. Want als je zegt 50 euro voor dat soort spelers, dan gaat het ook niet werken. Dus je moet wel die bedragen omhoog zetten.
0: Ja. Hamid, dankjewel voor de informatie. Je hebt ons weer even wat wijzer gemaakt, broski.
1: Ik heb zoveel geleerd.
0: Ja, shout-out even naar Hamid. Hamid _ Asili kan je hem volgen op de socials. Hamid, de scheidsrechter. Dankjewel, man.
2: Dankjewel.
0: Ik wil nog één ding doen, trouwens. After review!
1: Ik weet niet eens wat dat betekent, maar whatever.
0: Oh, de mensen die weten.

0: Number 10, Paraguay. Cover his mouth. The decision is red card.
1: Ik verstond Taraway en ik allemaal
2: oh, geweldig,
1: dingen.
2: Die microfoons bij
1: wat,
2: de scheidsrechters.
1: Wat was dit? Wat
2: dit was zo'n moment tijdens het WK, dat nu is een nieuwe regel toch, dat je niet meer je hand voor je mond mag doen.
1: Oh, dat doen ze allemaal
2: richting
1: nog
2: een andere speler, want dan schelden ze vaak iemand uit toch. En dan krijg je een rode kaart. En dat, ik vind het altijd wel grappig hoe die scheidsrechters dat doen. Maar zometeen, Wef, maak je kans op iets speciaals. Twee kaartjes.
1: Voor?
2: Kouakou Festival.
1: Oh, heel leuk.
2: Ja, wordt het niet hier in de buurt gegeven?
1: Ja, zeker weten. We zijn nu in Amsterdam. Daarom zeg jij in de buurt.
2: Ja, in de buurt. Zal het gebeuren in 24 hours, denk je?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
6: Phonics, yeah!
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. Drie grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bontardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren en overlastgevers kunnen worden weggestuurd. Voor het terrein in Ter Apel komt ook een dagopvang voor asielzoekers die wachten tot ze bij Ter Apel naar binnen mogen, vertelt asielminister Van der Brink.
1: Een gebouw waar mensen gewoon kunnen verblijven, wat we kunnen afschermen, waardoor we echt een onderscheid kunnen maken tussen mensen die moeten wachten voor hun asielaanvraag en toegang tot de COA-locatie en overlastgevers die zich daarin hadden gemengd. Dus we hebben alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen en daarmee kan het Rode Kruis weer veilig gaan werken.
0: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken vorige week van het voorterrein bij Ter Apel omdat het er niet veilig was. De overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen die weinig kans maakt op asiel. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was de Mos ook al wethouder in Den Haag, maar stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. En daar werd Richard de Mos van vrijgesproken. Amerika wil opnieuw een blokkade instellen van de straat van Hormuz. Volgens president Trump mogen schepen uit alle landen door die zeestraat bij Iran, maar hij wil wel een vergoeding van 20% van alle waarde van de lading. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. En artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al bijna net zoveel meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt als de 2 jaar daarvoor bij elkaar opgeteld. De meldingen die artsen hierover maken gaan echt niet alleen maar over luchtwegklachten, vertelt deze arts.
2: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
0: De toename in het aantal meldingen van artsen kan komen doordat het meldpunt beter gevonden wordt. En ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten ontstaan door vapen. We hebben nog weer voor je. Vanavond overal zonnig en droog. Morgen een zonovergrote dag weer. Met temperaturen van 23 graden in het noorden tot wel 32.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check vanx.nl of de NPO Luister-app.
5: Yusuf. En zometeen geven wij 2 kaartjes weg voor het Kwaku Festival. Nergens naartoe gaan. Eerst tijd voor Kleine John en DJ Dylan. Dit is Samen.

0: festival voor zondag 26 juli in Amsterdam Zuidoost.
1: Ja, en hoe hard dat er ook een funnig stage is met onder andere Siggy en Dint, Kulas, Kleine John en Chavante. En je wil daar natuurlijk bij zijn, toch?
0: Ja, ja, want we spelen namelijk een heel simpel spel. Welk woord niet in de smibbelogie hoort?
1: Ja, in het kort, smibbelogie is dus de taal waar woorden dus zijn omgedraaid. Je krijgt straks twee woorden. Aan jou de taak om te raden welk woord dus niet in de smibbelogie hoort. Als je die tickets wil, heel simpel, reageer Bims in de NPO Luisterapp.
0: Wat is een voorbeeld van smibbelogie? Is dat bijvoorbeeld pata? Is pata, ja?
2: Pans.
0: Pans? Wat is pans dan?
1: En lik.
0: Oh!
1: Lik.
0: Geef je pans. Nee, dat klinkt echt niet. Koffiepans?
1: Ja, jij bent echt de auto.
0: Ik ben doof.
1: Maar lik toch ook?
0: Lik? Wat is dat dan?
1: Keel.
0: Keel. Oeh, oh. Nee. Wij zeggen andere dingen in Den Haag. Maar oké, Bims. In de NPO Luisterapp, hè. Dat moeten ze doen.
1: Ja.
0: Ja, om kaartjes te winnen zometeen dus voor Kwaku.
3: New music. New of Funny.
4: Chavante, featuring BFL Quattro. Niet alleen jij.

0: Movet Joe. Pile hoor je hier op Phoenix en we gaan kaartjes weggeven voor Kwaku Festival.
1: Youssef en Wef.
2: Phoenix.
3: 26 juli in Amsterdam Zuidoost. En iemand die daar naartoe wil gaan is Belinda. Hallo Belinda.
4: Hoi.
3: Ben je nou jarig vandaag?
4: Ja, ik ben vandaag jarig.
3: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Wat is dit nou weer?
0: Happy birthday.
3: Wat is dit voor raar liedje, joh?
0: Het is een happy birthday tune. Oh. Het is jarig.
3: Nou ja, gefeliciteerd met je verjaardag.
4: Dank je.
0: Ik hoop dan wel dat ze nu dan ook echt die kaartjes gaat winnen.
3: Ik hoop het ook voor haar.
0: Ja, het spel is heel simpel. We gaan zo twee woorden uit het Smibbelogie-boek pakken. En aan jou de taak welke dus niet in de Smibbelogie hoort.
4: Oké.
0: Ja, dat is het eigenlijk.

0: Mauvais Joe. Pile hoorde je hier op Phonics en we gaan kaartjes weggeven voor Kwaku Festival.
1: Youssef en Wef.
2: Phonics.
3: 26 juli in Amsterdam Zuidoost. En iemand die daar naartoe wil gaan is Belinda. Hallo Belinda.
4: Hoi.
3: Ben je nou jarig vandaag?
4: Ja, ik ben vandaag jarig.
3: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Wat is dit nou weer?
0: Happy birthday.
3: Wat is dit voor een raar liedje, joh?
0: Het is een happy birthday tune. Oh. Het is jarig.
3: Nou ja, gefeliciteerd met je verjaardag.
4: Dank je.
0: Ik hoop dan wel dat ze nu dan ook echt die kaartjes gaat winnen.
3: Ik hoop het ook voor.
0: Ja, het spel is heel simpel. We gaan zo twee woorden uit het Smibbelogie-boek pakken. En aan jou de taak welke dus niet in de Smibbelogie hoort.
4: Oké.
0: Ja, dat is het eigenlijk. En raad je het, dan zijn die twee kaartjes van jou. En raad je het niet, waar we niet van uitgaan, dan mag je bellen naar de studio 0909-3869-3869 om die kaartjes te kapen. Wef, heb jij de twee woorden klaarstaan?
3: Ja. Oké. Drip of flip? Welk woord hoort niet in de Smibbelogie?
4: Niet is...
3: Niet.
4: Ik denk flip.
0: Flip. Ze hebben goed! Op haar verjaardag gewoon.
3: Heerlijk.
0: Het had gewoon zo moeten zijn.
4: Geweldig.
3: Wie ga je meenemen?
4: Mijn man.
3: Oh, wat leuk. Wat een gezelligheid.
0: Kom je toevallig ook uit de buurt van Amsterdam Zuidoost?
3: Uit Zoetermeer.
0: Oh, Zoetermeer. Ja. Oké. Okay. Nou, Zoetermeer is niet ver.
4: Nee, dat komt wel goed.
0: Daarom. Gezellig.
3: Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
0: Ja, Kwaku.

0: Players.
1: Oh mijn god.
0: Het is
1: toch
0: meteen tijd, hè?
1: Ja, voor Wef's wilde weetjes. Elke week weer een nieuw weetje wat ik op het internet heb gevonden. Mm-hmm. Wat misschien waar of niet waar is. En deze doet echt pijn.
0: Waarom?
1: Omdat ik gewoon niet had verwacht dat het misschien zo kan zijn dat ik dit nooit meer mag gaan eten. Ik heb iets haraams gedaan! Wat dat is, dat hoor je straks.

0: ik moet ook eigenlijk, man. Ja. Maar ik, hoe dan, bro?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Youssef en Wes. Zometeen tijd voor Wes wilde weetjes. Zometeen ook tijd voor Koep. Maar eerst Kevin en Roxy Dekker. Dit is Jij hebt.

0: Wilde weetjes.
1: We moeten praten.
2: Jullie gaan dit nooit geloven.
1: Ja, het is vandaag maandag. Natuurlijk weer een nieuwe Wilde Weetjes.
2: Ja, Wefs Wilde Weetjes. En jullie weten dit. Jullie weten dit als geen ander. Ik ben ijsverslaafd. Nou heb ik vorige week iets voorbij zien komen. En ik zag in de comments al. Scroll snel weg. Niet dit afkijken. Doe je geluid uit. Want ik heb dus gezien. Of althans, er wordt dus gespeculeerd dat Magnum ijs niet halal is. Ik wil dit gewoon niet geloven. Hoe kan dit?
1: Ik weet het niet.
2: Hoe
1: bedoel je, leg uit, hoe is het niet halal?
2: Blijkbaar
1: een Magnum ijs wordt toch niet geslacht?
2: Ja, daarom. Ik dacht, ja, er zit alleen maar melk in. Dus hoe kan dat nou? Blijkbaar zit er dus een bepaald E-nummer in wat afkomstig is van een dier. Waardoor het dus niet halal is.
1: Een of andere gelatine of zo.
2: Ik heb geen idee, maar we moeten dit tot in de bodem gaan uitzoeken. En ik vraag mij af, wist jij dit? En al helemaal geloof jij dat Magnum niet halal is? Ik kan het gewoon niet geloven.
1: Ik hoorde ook een keer zoiets over zo'n bepaalde Danone die ik altijd lekker vond.
2: Danone? Ja. Ja, maar dat is nu even niet boeiend, want het gaat om ijs wat wij elke dag eten. Even serieus. Iedereen droomt toch van een heerlijk Magnum ijsje als je helemaal klaar bent met de werk.
1: Nee,
2: vooral in de zomer.
1: Mag niet meer.
2: Ja, als het zo is, dan mag het niet meer.
1: Ja, mag niet meer. Mag niet.
2: Maar goed, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Denk jij dat Magnum ijs niet halal is? Laat het even weten in de NPO Luister.

0: NPO Luisteren.
1: Ja, hè? Magnum is gewoon niet halal. Damn.
2: Wilde weetjes.
0: Nee, Youssef, dat is wat we deze week gaan uitzoeken.
1: Oh, daar moeten we nog achterkomen.
0: We weten het niet. Ik zie wel heel veel online dat mensen dus beweren dat Magnum niet halal is. En ik vraag eigenlijk aan jou, denk jij dat dit waar zou kunnen zijn? En de chat is ontploft.
1: Ja, misschien even goed om een memo af te spelen eerst van die van Chang.
3: Bijna niks met Lucy. Maar sorry, dit is toch heel dom? Want dat kan toch niet? Want dan zou er toch ook halal melk moeten bestaan of zo? Want ik ben zelf niet moslim, maar dat is toch geen ding? Hoe dan?
1: Ja.
0: Misschien even goed om uit te leggen wat halal betekent, Youssef.
1: Juist, inderdaad. Ja, dat is, heeft te maken met ritueel slachten. Dus dat mensen leggen vaak die link. Maar je mag ook niet zomaar dierlijke producten zoals gelatine of andere dingen van dieren in jouw eten hebben.
0: Tenzij het halal is.
1: Tenzij het halal geslacht is, inderdaad. Juist.
0: Eve die zegt, zou mij niets verbazen. Ze hebben volgens mij ook vegan magnums. Dus dan zou deze andere inderdaad dierlijke producten
1: Die heb ik gezien, Die heb ik gezien,
0: Ik dacht dat ze gewoon op die vegan hype gingen.
1: Maar goed, de problemen van die vegan magnums zijn altijd vies. We zien er vies uit van de buitenkant.
0: We zijn er nog niet, jongens. We gaan het deze hele week onderzoeken. Zina en Noah die zeggen, mijn zoon kwam hier vorige week ook mee. En ik kan het gewoon niet geloven.
1: Dit wordt een probleem, denk ik, Wef.
0: Ik denk het niet. We gaan het morgen verder uitzoeken. En ik beloof je dat we donderdag een antwoord hebben. Ja. Dus morgen wat nieuws.
1: Ja, zometeen ook de blokken waar je lekker van kan gaan genieten. En dat kan je doen met al mijn ladies.
0: Ach, Youssef.
1: Net zoals die volgende tune van Ronnie.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bontardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Phonics. It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister app.
3: En tijd om

0: Party Next Door hoorde je met For Certain. Ja, en het is tijd om kennis te maken met een nieuwe member hier on the block.
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem in je

0: Annelijn.
1: Shout-out naar jou, Annelijn.
2: On the Block.
3: Met Annelijn.
4: Ja, happy Monday kan ik wel weer zeggen. Ik zit er weer helemaal klaar voor een nieuwe week On the Block. En ik ben niet alleen, want ik heb namelijk een nieuwe member om je te introduceren hier vanavond. Iemand die eigenlijk onmisbaar gaat zijn voor de aankomende The Block shows hier vanuit Amsterdam. En ja, je weet het, we hebben natuurlijk heel lang producer Max hier gehad. En producer Max die gaat weer nieuwe mooie dingen doen. Wat hij gaat doen, dat gaan we allemaal nog zien. Maar in ieder geval is het tijd voor een nieuwe producer hier aan de blok. En je weet hoe dat werkt met producers. Wanneer we ze introduceren, dan gaan we natuurlijk ook gelijk eventjes alles van ze te weten komen.
5: Ja, leuk.
4: Jens, welkom. Even een applausje.
5: Ja. Dankjewel.
4: Jens, vertel even in het kort een kleine elevator pitch over jezelf.
5: Nou ja, ik ben dus Jens. Ik ben 23 jaar. Ik ben opgegroeid in Zeeland. Woon in Zwolle, maar heb een Rotterdamse familie met ook weer uithoek in Amsterdam.
4: Jezus.
5: Ja.
4: Oké. Dus je bent een beetje een all over the place persoon.
5: Ja, een soort troubadour. Alleen kan ik niet goed zingen.
4: Oké. Hey, je hebt ook al een heleboel radioervaring. Is radio echt het vak voor jou?
5: Ja.
4: Oké.
5: Perfecte combinatie van goede muziek met leuke entertainment en nieuws.
4: Ja.
5: Eigenlijk alles in één.
4: Ja.
5: En dat is top.
4: Oké, nou, daar houden we van hier aan de blok. We houden ook van mensen met sterke mening. Heb jij een beetje sterke mening?
5: Ja.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oké, dat is ook heel fijn. Jij mailde mij vandaag natuurlijk voor het eerst. En toen zag ik jouw volledige naam. En daar schrok ik een beetje van. Ja. Ik heet zelf Annelijn. Ik zie er niet per se uit als een Annelijn. Maar mensen zeggen vaak van, joh, wat heb jij een Nederlandse naam, zeg. Maar ja, jouw naam die slaat wel alles, zeg maar. Ja. Wat is jouw volledige naam, Jens?
5: Mijn volledige naam is Johannes Antonius Pieter van Dijk. Ik denk dat er weinig mensen die een echt nog Nederlandsere naam hebben dan ik.
4: Ja, Johannes Antonius Pieter van Dijk. I mean, damn. Maar ik vind het wel tof. Omdat je gewoon een beetje zo'n oldschool naam hebt voor mijn gevoel.
5: Ja.
4: Nee. Dus wat we eigenlijk altijd doen is dat we de luisteraar, de Phonix Family, die natuurlijk altijd luistert in de avond. Jij ook als je nu luistert. Gewoon laten bepalen hoe we jou gaan noemen in deze show. Ja, en dat kan vrij zijn en dat kan ook niet vrij zijn. Ben je daar oké mee?
5: Daar ben ik oké mee.
4: Oké, mooi. Maar?
5: Ja, ik ben wel benieuwd hoe Max er bijna dan was.
4: Oh ja, dat is goed dat je het zegt. Max, die heette dus Maximaal. Climax ook.
5: Okay.
4: Climax vond ik vooral een hele goeie. Ja. Dus ik wil je ook oproepen als je nu luistert. Ga even lekker out of the box denken. Hoe gaan wij Jens, oftewel Johannes Antonius Pieter van Dijk, noemen vanaf nu On the Block? De nieuwe producer dus On the Block. Drop het in de NPO Luister app. Wat is nou een goede bijnaam?
6: Hey, what's up everyone? This is Joa Savage.
7: Dit is Jonah Fraser.
6: Your city, your sound.

van de Blak, waar ik met de nieuwe producer van de show zit. Ja, aangenaam. Zijn naam is Jens, maar zijn volledige naam is Johannes Antonius Pieter van Dijk. Aan jou als trouwe Phoenix Family member om een leuke bijnaam voor Jens te gaan verzinnen. Drop dus even in de NPO Luister app. Hoe kunnen we Jens, oftewel Johannes Antonius Pieter van Dijk, gaan noemen vanaf nu in deze show? Ik weet, jij bent creatief. Drop het in de NPO Luister app.

0: nummer Like Me, BDLC.
1: On the Block met Annelijn.
0: Waar ik je best wel een moeilijke vraag heb gesteld. In de building is namelijk onze nieuwe producer, genaamd Jens. Jens, welkom nogmaals.
2: Ja, dankjewel. Aangenaam.
0: Ja, jij gaat deze show eigenlijk gewoon op je schouders dragen. Want dat is wat een producer doet. Eigenlijk is een producer super belangrijk. Ik weet niet of mensen daar wel zo bewust van zijn. Kan jij uitleggen waarom is een producer zo'n kopstuk van de show?
2: Nou ja, in dit geval doe ik samen met jou eigenlijk alles wat wij inhoudelijk gaan behandelen, bereiden we voor. Dus als er een interview is, zorgen we dat er een interview is. Dat we vragen hebben, dat er een persoon is.
0: Ja.
2: En zo eigenlijk met elk stukje.
0: Als je belt naar deze show, dan krijg je eerst Jens aan het telefoon.

0: telefoon. Daarna pas mij. Jens die legt je dingen uit. Die zorgt dat jij je Fanny's goodiebag opgestuurd krijgt. Allemaal best wel belangrijke dingetjes die dus wel ook belangrijk zijn in de show. En dus heeft hij ook een goede naam nodig. Of we die goede naam al hebben gevonden, ik betwijfel het. Tatjana, in de NPO Luister app kan je namelijk laten weten welke naam, bijnaam moeten we Jens geven. Tatjana zegt, ik dacht gelijk aan Jap of Japsie. Ja, als je nu denkt, hoezo Jap of Japsie bij Jens? Jens, je volledige naam, nogmaals, één keer.
1: Ja, Johannes Antonius Pieter van Dijk.
0: Ja, Johannes Antonius Pieter van Dijk. Tatjana maakt er Jap van. Wat vinden we van Jap?
1: Ja, het is wel wat sneller als Johannes Antonius Pieter, maar...
0: Jens en Jap. Ja, Jap. Jens Jap. Nee. Jap wordt hem niet voor mij. Nee, persoonlijk. Jerres in plaats van Herres, zegt Lucas. Ben je een beetje van de Herres?
1: Ja, ik ben wel van een beetje chaos.
0: Ja? Ja?
1: Ik hou wel van een beetje gekheid.
0: Ook van een feestje en zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus deze heeft wel potentie, wat mij betreft.
0: Deze heeft potentie. Jerres. Oké. Geen Jens, maar Jerres in plaats van Herres. Soufiane zegt paus. Heilige namen. Weet je wat is met paus? Dat doet me natuurlijk gelijk denken aan Mokromafia. Dan word je gelijk een soort... Hè?
1: Ja.
0: Penoos. Willen we dat? Paus?
1: Nee.
0: Ja, lastig. Ten slotte zie ik ook nog deze voorbij komen van Lina.
2: Hollander, want hij heeft een hele Hollandse naam. Groetjes van Lunaysia.
0: Hollander.
1: Ja. Dan kom je ook weer bijna bij Tata, ook weer Mokromafia.
0: Ja, nee. Ja. Weet je wat het is? We hebben zoveel Tata-producers. Je gaat er niet onderuit springen, Jens. Nee. En dan zegt Diallo, dat is echt vaste luisteraar van de show, bijnaam Tony de producer. Tony? Waar komt Tony dan vandaan?
1: Ja, ik denk uit mijn tweede naam, Antonius. Oh. Nou, misschien dat het daaruit komt, maar ik weet het niet.
0: Ja, Johannes Antonius Pieter van Dijk. Ja, Pieter van Dijk is ook wel een goeie, hoor. Yahoo? Wat is Yahoo dan? Ja, even kijken of we die van Nigel nog kunnen horen wat hij zegt.
3: In plaats van Jenny van de Blok, Jensy van de Blok, G. De Blok.
0: Oké, Jensy van de Blok. I like it.
1: Ja, die voelt nice.
0: Laten we hem nog één keer horen.
3: In plaats van Jenny van de Blok, Jensy van de Blok, G. De Blok.
0: Hebben we hem gevonden? Het zou zomaar kunnen. Gen Z from the block. Ik vind hem eigenlijk wel goed. Vind je hem zelf ook oké?
1: Ja, ik ben wel tevreden.
0: Oké. Nou, Nigel, jij bent... Nigel is ook vaste luisteraar. Dus shout-out naar jou, Nigel. Je hebt een hele goede naam uitgekozen. Gen Z from the block. Nou, zo heet de nieuwe producer dus hier, Jens. Wees even lief voor hem in de comments. Je weet toch. En ondertussen heb ik gewoon heerlijke muziek voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel en ADF Samski. Nou, Silvio met Catch Up. Nog steeds hier op Fanny's.

0: Report met Camille.
1: Als jij je verjaardag wilt vieren, is dat in deze tijd gewoon erg duur. Misschien heb je geen zin om thuis een feest te geven, dus ga je met wat vrienden of vriendinnen uit eten. Maar hoe doe je dat dan met de kosten? Ik check het in Utrecht.
2: Ik ben eigenlijk altijd wel gewend dat, zeg maar, als ik iemand uitnodig, dat ik eigenlijk dan meestal betaal. Maar ik snap zeker dat mensen die wat minder geld hebben, dat het gewoon heel logisch is dat je iemand anders laat betalen. Maar ja, dan vind ik wel dat je dan, als je restaurant uitkiest, dat het inderdaad, dat je daar wel rekening natuurlijk mee moet houden.
3: Het ligt eraan, want als die persoon bijvoorbeeld, kijk, wij zijn student, als jij naar een 5-sterren restaurant gaat, dan vind ik niet dat ik dat kan betalen. Ook als je dan bijvoorbeeld wel afspreekt om cadeautjes te doen, vind ik ook niet dat je dan hoeft te betalen, want dat is gewoon een hele dure grap.
4: Ja, ik ben dus binnenkort jarig.
1: Gefeliciteerd alvast.
4: Ja, nee, maar ja, ik heb dus ook een etentje heb ik gepland staan, zeg maar. En ik heb zoiets van, ik heb gewoon mensen om me heen waar ik het heel erg gezellig mee heb. Maar stel je voor, ik zou met 20 man uit eten willen. Ja, op mijn leeftijd, dan zit ik er ook niet echt op te wachten om een rekening van 600 of 700 euro binnen te krijgen, snap je? Dus ik heb zoiets van, mocht je goed zitten qua geld, ik nodig je uit, maar weet wel gewoon dat het voor jezelf betalen is, zeg maar. Maar ik heb wel zoiets van, stel je voor je gaat met 3 of 4 man uit eten of zo voor je verjaardag, dan zie ik ook niet per se zo erg het probleem in van dat bijvoorbeeld betalen of zo, zeg maar, weet je wel.
1: Vind je ook dat je altijd een cadeau moet geven als iemand jarig is?
3: Sommige vrienden heb ik dat bijvoorbeeld niet, dat ik cadeaus geef. Bij sommige mensen wel. En ik verwacht wel, als je dan, stel je gaat allebei cadeaus doen, dat je dan wel allebei, zeg maar, je doet of allebei, of je doet allebei niet. En niet soort van, dat vind ik een beetje dubbel.
1: Dit vind ik een lastige.
4: Ja.
1: Dit vind ik een lastige.
4: Ja, die vind ik ook wel.
1: Maar aan de ene kant, ik denk, voor mij persoonlijk, dat het een beetje ligt aan hoe goed we vrienden zijn. Maar bijvoorbeeld, ik ben dus in januari laatst jarig geweest. En januari is ook gewoon een stomme maand om jarig te zijn. Met kerst en alles net voorbij. Dus niemand heeft echt geld. Dus dan heb ik vaak ook dat ze dan zegt tegen mij van, oké, dat komt nog. Maar weet dat het voor nu gewoon niet is. En dat vind ik ook gewoon oké.
4: Ik denk dat het daarbij dus ook heel erg belangrijk is voor je banden. Om gewoon te weten wat iemand nodig heeft, zeg maar. Weet je wel? Ik weet dat het voor mij veel meer van belang is dat ik goede vrienden zie op mijn verjaardag, dan dat ik echt iets krijg van ze, zeg maar, weet je wel. Waarbij iemand anders misschien wel een bepaald soort love language heeft van gifts of wat dan ook, zeg maar. En die zal dat waarschijnlijk wel heel erg waarderen, weet je wel.
0: On the block. Utrecht.

Je met I Need Your Love. Ja, en I Need You zometeen. Ik heb je advies weer eens nodig, want Annelijn, de chaot, je kent het wel. Ik wil weten, hoe word ik minder type B? Minder chaotisch. Zometeen heb ik dus jouw advies nodig in de NPO Luister-app. Na Drake, You're Too Hard for the Radio. Hier nog steeds on the block.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
2: Van Expista. De enige club die altijd open is.
3: Ik loef het.
4: Van Expista.
2: Luister op vanex.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's Complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix kanalen.
5: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Funix Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vanavond in Dertigers.
2: Hoi, smel van Suus.
3: Kut. Suus, mijn vliezen zijn gebroken en ik ga nu naar het UMC, maar wil je me alsjeblieft terugbellen als je dit hoort?
4: Laura heeft gebeld.
5: Yo, Lau gaat bevallen. Hier ga je echt spijt van krijgen.
6: Oh ja? Als iedereen kan stoppen nou even de hele tijd van mij te denken.
1: Dertigers, vanavond, 8 uur, bij BNNVARA op NPO 3.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. De vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Jay met Controlando, hoor je naar Dior met Go Mama.

0: Nelson hoorde je met Controlando.
1: On the block met Annelijn.
0: Ja, we zijn nog steeds gewoon lekker aan het chillen hier on the block. Het is inmiddels 8 uur en het is hoog tijd dat je even die NPO Luister-app erbij gaat pakken. Want ik heb echt jouw advies nodig. Dit weekend had ik toch weer een situatie waarvan ik zo teleurgesteld was in mezelf. Ik wil namelijk weten, hoe kan ik minder chaotisch worden? Oké, maar ADHD heb ik echt heel erg lang de schuld kunnen geven, maar als je zelf moeder wordt, zijn er gewoon eigenlijk geen excuses meer voor je gedrag. Ik kan me niet meer zo blijven gedragen en ik ga je even uitleggen wat de situatie was. Oké, vrijdag had ik dus een zwangerschapsshoot staan in Rotterdam. Ik heb echt voor die shoot een fortuin betaald en ik heb hem gewoon bijna af moeten zeggen omdat ik te laat was. Ja, echt schandalig. Ik ben ook best wel vaak te laat. Ik ben gewoon niet heel goed in tijd inschatten. Al check ik van tevoren mijn wekker, al check ik een dag van tevoren hoe laat ik moet vertrekken, noem maar op. Er gebeurt gewoon altijd wat waardoor ik niet op tijd kan komen. Het lukte me dus ook weer uiteindelijk om die ochtend door mijn wekker heen te slapen. Ik had mijn wekker alsnog gewoon dubbel gecheckt, maar ik sliep er doorheen. Uiteindelijk word ik dus zo laat wakker dat ik niet eens meer mijn make-up kon doen. Mind you, ik heb zoveel geld betaald voor deze shoot en ik kon gewoon niet eens mijn make-up doen, die ik wel moest doen natuurlijk. Nou, uiteindelijk, geloof het of niet, snel gedoucht, snel mijn spullen gepakt en ik heb gewoon in de auto mijn make-up gedaan. En ik reed zelf. Dus bij elke rood stoplicht heb ik even, ja, don't try this at home, even snel die mascara erbij gepakt, even snel die concealer. Het was weer een heel gezweet natuurlijk. Uiteindelijk kwam ik daar alsnog 20 minuten te laat aan. Het was één groot drama en ik dacht alleen maar bij mezelf, Annelijn, zo kun je niet langer leven. Annelijn, je krijgt een kind en ik kan niet eens op tijd komen. Je hebt niet eens time management. Je kunt niet eens bepaalde dingen organiseren. Nee, dit kan niet zo langer. En daarom heb ik jouw tips nodig om een wat georganiseerder leven te gaan leven. Hoe kan ik in plaats van zo'n type B-persoon wat meer een type A-persoon worden? En ja, ik heb die tips echt nodig, want ik word moeder. Het kan niet zo langer. Drop het in de NPO Luister-app. Wat zijn nou jouw beste tips om een georganiseerder leven te hebben? Op tijd te komen, je kent het wel.

0: vrouwen. Dat heeft ook TV1 gedaan, oftewel Redmar. Die zegt, ik heb wel een tip voor je hoor, om het op tijd te komen. Ik zou gewoon 2 wekkers zetten, dan weet je dat je goed wakker bent. De eerste wekker zal ook een kwartier gaan en dan zou ik nog even blijven liggen. En dan een kwartier later weer de volgende wekker. Kijk ook van tevoren hoe laat de tram en de bus rijdt en de trein, of als je met de auto gaat, kijk naar Google Maps. Ja, kijk, het is heel erg dat ik het ga zeggen, maar die 2 dingen doe ik dus al, Redmar. Ja, het is, het helpt alsnog niet. Ik kijk dan van tevoren hoe lang ben ik onderweg. Dan staat er 55 minuten. De volgende ochtend kijk ik weer en staat er 1 uur en 1 kwartier. Ja, is het dan mijn schuld? Is het mijn schuld of is het freaking Google Maps hun schuld dat ik te laat kom? Kan je ook afvragen. En die 2 wekkers, goede tip, had ik die nacht niet gedaan en daardoor ook natuurlijk doorheen geslapen. Maar meerdere wekkers is altijd een goede. Hoe lang snoezen? Ja, dat is wel altijd een beetje lastig. Ik hou ook niet van te lang. Even kijken wat Diallo voor tip heeft voor mij.
1: Hey Annelijn. Ja, heel herkenbaar hoor. Dus mijn tip is gewoon niet laatste minuut vertrekken. Gewoon echt 30 minuten of 3 kwartier van tevoren vertrekken als je een afspraak hebt. Beter dat je eerder komt, dat je te laat bent, dat je gaat haasten. Ja, dan heb je allemaal risico's dat allerlei andere dingen nog onderweg gebeuren. Ja, verslapen, dat kan gebeuren. Maar als het vaak gebeurt, nee, dan moet je geen excuus meer hebben, hoor. Kan echt niet als je moeder wordt straks. Moet overal op tijd zijn. Een voorbeeld voor je kind, hè?
0: Ja, grappig dat je het zegt, Diallo. Dat is niet de eerste. Je bent niet de eerste persoon die zegt dat je inderdaad meer tijd in moet plannen om ergens naartoe te gaan. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goede tip. Dus altijd bijvoorbeeld 1 kwartier of 30 minuten, denk ik in mijn geval, beter meetellen. Ik heb deze vraag ook op TikTok gesteld voor de mensen die zelf ook type B zijn en die ook meer type E willen worden. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ik ben ook gewoon type B en ik ben moeder en je kind maakt je wel type E. Nou, dat vind ik ook wel een goed vooruitzicht. Misschien dat zij me gaat helpen om meer georganiseerd te worden. En zegt ook nog iemand, girl, type B, mom hier. Spullen in je huis en alles organiseren dat ze voor jou logisch zijn. En alles op logische plekken in je hoofd leggen. Op tijd opstaan en voor de rest do you. Want ook type B moms zijn goede moms. Romy zegt nog een goede tip die voor mij werkt. Zet tijdens het klaarmaken de navigatie al aan. Dan kan je al zien hoe laat je aankomt op bestemming. Ja, het is zo erg. Dat doe ik dan. En dan zie ik dat ik eigenlijk al 1 kwartier te laat ben. En dan moet ik mijn make-up in de auto doen. Dat soort dingetjes. First world problems. Maar ik denk dat best wel veel goede tips binnen zijn gekomen. Shout out naar jou dus. Als je een tip hebt ingestuurd. En ik laat je binnenkort weten of het me is gelukt om iets meer type E te worden. Ik heb er nog niet heel veel vertrouwen in. Ik hoop jij wel. We gaan verder met Zeg het meteen. Catnuff.

Door je speakers, ja. En moet ik een agenda gaan aanschaffen? Moet ik een takenplanner gaan gebruiken of een 2-minuten-regel? Allemaal van die tips om je leven iets georganiseerder te maken. En ik, als doorgewinterde ADHD'er, kan daar een heleboel tips van gebruiken. Want het lukt mij gewoon niet om op tijd te komen. Het lukt me niet om mijn tijd te managen. Dus gewoon in te schatten hoe laat ik ergens moet vertrekken. In te schatten hoe laat ik ergens moet zijn. Noem maar op. En ik word moeder. Ik kan niet zo verder. Het kan gewoon niet. Het kan zo niet langer. En dus heb ik al jouw tips nodig in de NPO Luister app om een georganiseerder leven te leven. Ja, je kan het dus daar droppen.

0: Izzy SB en die Kwenza hoorde je met Libby door je speakers. Ja, en er is alweer een heel spannend moment aangebroken, zo om 8:30 vanavond hier aan de blok. Dan weet je wat dat betekent. Je kunt weer gewoon een Phoenix Goodie winnen. We gaan namelijk de Mystery Track spelen. Ja, als je nu luistert en echt een doorgewinterde Phoenix-luisteraar bent, dan is dit jouw moment om te shinen. Dan is dit het moment om die NPO-luister-app erbij te pakken. Want we gaan de Mystery Track spelen. Wat houdt het nou in? Nou, er is een Phoenix Mystery nummer wat jij kunt raden aan de hand van een aantal hints. En dat doe je wel onder tijdsdruk. Je krijgt 30 seconden de tijd om een paar vragen te beantwoorden. En elk goed antwoord is dus gelijk een hint naar de track die ik zoek. Hoe meer goede antwoorden je hebt, hoe meer hints je hebt verzameld en hoe groter de kans is dat jij raadt om welke mystery track het vanavond gaat. Win jij nou uiteindelijk? Nou, dan win je een mini Phoenix voetbal. Ja, we zitten nog steeds in het WK, al zitten we er zelf niet meer in. En dus is dat wel hartstikke leuk natuurlijk om mee te voetballen nog eventjes. En je krijgt niet alleen dat, nee, van mij krijg je ook nog 15 seconden lang shout-out tijd hier op Phoenix. Kun je zeggen wat je wil, misschien een kleine promo maken voor je bedrijf. 1, 2 bars gooien of een dikke shout-out doen naar je beste mattie of vriendin. Het kan en het mag allemaal. Maar je moet er wel wat voor doen. Wil jij meespelen met de Mystery Track? Moet je naar de NPO Luister app om de kwalificatievraag te beantwoorden. Ja, en vandaag is zijn mystery track ontgroening. Nieuwe producer Jens Jensie from the Block. Jij gaat de kwalificatievraag bekendmaken.
1: Het is heel spannend.
0: Kijk, ik zal even uitleggen hoe het werkt. Dan zeg jij, ja, en de kwalificatievraag van vanavond is?
1: Doe ja, maar. En de kwalificatievraag van vanavond is... Welke Nederlandse rapper heeft dezelfde naam als een hoge vorstelijke titel?
0: Nou, dat doe je heel goed. Welke Nederlandse rapper heeft dus dezelfde naam als een hoge vorstelijke titel? Ja, mind you, deze rapper die was back in the days tand toe aan in Nederland. Dus ik weet sowieso dat jij weet over wie we het hebben. Drop het in de NPO Luister app.
2: Zij is gevaar. Ze rijdt naar sigaretten en wijn als een nacht in de zomer. Zo fijn om van iemand.

0: Alvin hoorde je met X.
1: The Mystery Track.
0: Het spannendste moment van de avond. Ja, we spelen de Mystery Track. En dat doe ik niet alleen. Nee, vanavond is Jack de gelukkige. Jack, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, Jack, ben je een beetje Funix-luisteraar?
2: Ja, zeker.
0: Want je bent onderweg naar huis van je werk. Luister je eigenlijk altijd op dit moment naar Funix?
2: Nou, het is eigenlijk wel een beetje sporadisch dit.
0: Oh.
2: Normaal ben ik altijd al wat eerder thuis.
0: Oké. Je hoort mij eigenlijk nooit. Ik hoor het al.
2: Nou ja, ik heb je wel eens gehoord, maar niet vaak.
0: Nee, precies. Nou, dan is dit de eerste keer, waarschijnlijk ook de eerste keer dat je dit spel gaat spelen. Hoe werkt het nou? Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Het zijn gewoon een beetje van die muziekvragen, algemene vragen. En elk goed antwoord is een hint naar de track die ik zoek. Denk dus niet te moeilijk. Het kan zomaar zijn dat jij met de antwoorden al de naam van de track of misschien wel de artiest hebt geraden. Ja, en dan is het een beetje de puzzelstukjes aan elkaar leggen.
2: Ja, is helemaal goed.
0: Ja, je klinkt zelfverzekerd. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik zou zeggen, wil je eerst nog even het antwoord herhalen op de kwalificatievraag? Welke Nederlandse rapper heeft dezelfde naam als een hoge vorstelijke titel?
2: Het is Keizer.
0: Keizer, dat is goed. Je tijd gaat nu in. Welke titel heeft Willem-Alexander van Oranje?
2: Van Nassau.
0: Ja, welke titel? Wat is hij van ons land?
2: Oh, koning, sorry.
0: Is goed. Wat is de hoogste militaire rang in de zeemacht?
2: Pas.
0: Wat is 1007 plus 1007?
2: 2014.
0: Is goed. Wat is het tegenovergestelde van gevolg?
2: Oorzaak.
0: Ja, dat is goed. Helaas niet meer binnen de tijd. Maar ik tel hem nog even mee. Zo lief ben ik wel. Je hebt gewoon 4 goede hints verzameld. Jack, dat is hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd of je erachter gaat komen wat die mystery track is. Ik ga ze nog even herhalen. We hebben Keizer, we hebben Koning 2014 en Oorzaak.
2: Ja.
0: Leg die hints naast elkaar.
2: Ik ben de keizer, de koning, de admiraal.
0: Van?
2: Van keizer.
0: Weet je dat zeker? Mag ik die gaan invullen?
2: Ja.
0: Dat doe ik. En dat antwoord is goed.
2: Lekker.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Dat laatste woordje, admiraal, was natuurlijk een lastige. Maar als je eenmaal een beetje een Keis Baby fan bent, dan kun je er wel achter komen.
2: Hij kwam wel 1 keer naar boven.
0: Heel netjes gedaan. Hey Jack, ik weet niet of je fan bent van voetbal ook, maar je krijgt een Funix voetbal opgestuurd. Dat is hartstikke tof. En 15 seconden shout-out tijd hier live op Funix. Of je er nou klaar voor bent of niet, die tijd gaat nu in.
2: Dank wel. Shout-out doen naar mijn meisje en naar mijn kinderen. We hebben een geweldige week in Drenthe gehad vorige week. En ik hou van ze.

0: Joao Floranes en Dylan Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala AD.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.

Tjes liggen en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog hier bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zanzibar met zusjes, leef met andere soorten drukte.

Lauren hoorde je met Hoog. Ja, en Jade Lauren is natuurlijk zo'n powervrouw die je voorbij hoort komen hier op Phonix regelmatig. En je weet het, ik hou ervan om het over powervrouwen te hebben. Zometeen ben ik dus ook wel benieuwd in hoeverre mag de overheid voor ons vrouwen toch een beetje bepalen. Ons vrouwen toch nog een beetje sturen als het gaat om vruchtbaarheid, kinderen krijgen, noem maar op. We gaan het er zometeen uitgebreid over hebben na deze WK-hit. Shakira en Burna Boy hoor je met Die Die.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En de overheid die zich gaat bemoeien met vrouwen in hun vruchtbaarheid. We gaan het

0: hoorde je met Water. Ja, en moet de overheid zich bemoeien met vrouwen en hun vruchtbaarheid?
1: The Block met Annelijn.
0: Want als vrouw, ja, dat kan ik je vertellen, heb je vaak sowieso al het gevoel dat de maatschappij allemaal verwachtingen van je heeft. Want je moet je best doen op school als jong meisje. Je moet lief zijn, populair zijn, mooi zijn. Vervolgens later in het leven ook nog een goede baan krijgen. En natuurlijk niet te vergeten, een gezin opbouwen en ook weer onderhouden. Nou, en in de afgelopen jaren hebben natuurlijk vrouwen hartstikke hun best gedaan om geëmancipeerd te worden door bijvoorbeeld anticonceptie te slikken. En dat heeft zoveel invloed gehad op vrouwen en hun leven, dat vrouwen nu kunnen inplannen wanneer ze kinderen krijgen. En ook best wel veel vrouwen er dus bewust voor kiezen dat ze het uit gaan stellen, kinderen krijgen. Maar dat laatste, dat is dus een probleem volgens artsen. Want volgens die artsen hebben vrouwen te hoge verwachtingen van hun vruchtbaarheid op latere leeftijd. Nou, en diezelfde artsen die zeggen dus nu, we willen dat er een landelijke campagne komt in Nederland voor vrouwen om bewuster te worden van hoe lang ze eigenlijk nog goed vruchtbaar zijn. En ook niet, om het maar even zo te zeggen. Nou ja, in Frankrijk is dat al een heel ding geworden. Daar hebben namelijk eind deze zomer krijgen alle 29-jarige vrouwen daar een brief met informatie over vruchtbaarheid. En die dus hun eigenlijk ook een beetje moet gaan aansporen om op tijd te gaan nadenken over kinderen krijgen. Ja, daar hebben ze dus voor gekozen omdat ze in Frankrijk zeggen er is een geboortecrisis. Er zijn voor het eerst meer mensen gestorven dan dat er geboren zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, en ik lees dit dan allemaal zo en dan denk ik bij mezelf, waarom zijn dan gelijk vrouwen het probleem? Weet je wel, dat is het eerste wat er in mij opkomt. Is het een probleem überhaupt dat er iets minder mensen geboren worden? Of leven we al op een hele overbevolkte wereld? Kun je je afvragen. En natuurlijk ook, waarom moet de regering zich gaan bemoeien met mijn kinderwens als vrouw? Nou ja, dat schoot bij mij dus even in het verkeerde keelgat. En ik kan me voorstellen bij best wel veel vrouwen ook. Ik zou in ieder geval niet zo'n brief willen hebben. Ik denk, ik wil dat gewoon lekker zelf bepalen. Maar misschien heb jij wel zoiets van, nou, ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk dat zo'n brief wordt verstuurd. Of dat er zo'n landelijke campagne komt voor vrouwen en hun vruchtbaarheid. Zodat we wel gewoon lekker baby's blijven maken. Drop even in de NPO Luister app als jij hier mening over hebt. Wat vind jij? Mag de overheid zich bemoeien dus met wanneer wij vrouwen kinderen willen? En of heb jij zoiets van nee, dat is iets wat elke vrouw zelf moet bepalen? Drop het in de NPO Luister app.

0: ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar ik, hoe dan ook?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen. Ja.

Uptown, Camila Cabello en Drake. En in Utrecht kun je binnenkort beboet worden voor te hard fietsen. Ja, het is echt waar. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Eerst hoor je nog Bokke 8 en Jo Silvio met extra voor

0: Nieuw op Funix.
1: Moula Bay. Soort. Your city, your sound.
0: Funix. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

exterieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit het gaat een formulier.

0: van al die motherfucking dijfjes.
1: Nieuwe muziek van Moolah P.
2: Breaking news.
3: Your city update.
1: En in Utrecht kun je nu gewoon beboet worden voor te hard fietsen. Ja, want je moet al 130 of 100 kilometer per uur op de snelweg. Je mag 30 in sommige steden maar tegenwoordig. Maar nu mag je ook nog maar 20 kilometer per uur. Maar dan dus met je fiets. Ja, in Houten, dichtbij Utrecht, werd het dus 2 weken lang getest. Ja, en dat is dus best wel bizar, toch? Dat je gewoon een soort van fiets-maximum snelheid hebt. Hoe ga je dat ook controleren, vraag je dan af? Nou, wij zijn niet de enigen die het bizar vinden. Want cameraploegen en journalisten die kwamen zelfs vanuit Duitsland, vanuit Engeland en zelfs helemaal vanuit Noorwegen om in de rij te staan om de wethouder daar in Houten te interviewen van ja, hoe kan dit nou? Waarom is dit en hoe zit dit in elkaar? Nou, de elektrische fietsen en de fatbikes, die worden natuurlijk voornamelijk gecontroleerd. En ik moet ook wel zeggen, sommige van die dingen gaan ook wel erg hard. Is ook gewoon een beetje gevaarlijk. Maar een maximum snelheid, I don't know. Ik vind het toch een klein beetje overdreven. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar een flitspaal voor je fiets. Ja, tegenwoordig kan je maar beter gewoon de benenwagen nemen.

0: Fresh en KM hoorde je met de Bare Minimum.
1: The Block met Annelijn.
0: Ja, je weet hoe laat het is, iets over 9:30. Dus de NPO Luister-app is wagenwijd open voor jou. En de aanvraag die je wilt doen. Ja, ik heb natuurlijk gewoon een open spot in mijn playlist vanavond. Die jij hoogstpersoonlijk mag gaan vullen. Misschien wel met een nummer waarvan je zegt, Annelijn, ik heb wat meer extra energy nodig vanavond. Ik lig hier maar op de bank. Of ik kan niet de energy verzamelen om straks naar mijn werk te gaan. Misschien ben je net zo'n strijder als ik. Dat je gewoon laat werkt, weet je wel. Hoe dan ook, kan ik jou misschien verblijden met een tune die je wat extra energy geeft. Of eentje die je doet denken aan een mooie tijd uit je leven. Misschien wel een kleine throwback naar je middelbare schooltijd. Nou ja, ik ga het allemaal niet voor je invullen. Alles mag, alles kan. Het enige waar je moet zijn is de NPO Luister-app. Vertel daarbij ook even waarom nou deze track. Doe dat met een voice memo of een appje. En dan ga ik die track lekker voor je draaien. Naar nieuwe muziek, virale muziek van Moves Joe met Pilee.

0: en Jay Ray Soul. Hoorde je met Mama Sita? Ja, en hier aan de blok kan je een tune aanvragen die jij gewoon even lekker wil horen nu. Misschien wel voor die extra energy boost. Of gewoon een track waarvan je zegt, Annelijn, die vind ik zo lekker. Draai hem voor me. Dus dikke shout-out als jij dat hebt gedaan. Dikke shout-out naar jou. Shout-out naar Suleiman sowieso. Ashraf, ik zie jullie. En ook Diallo, die stuurde natuurlijk wat in.
1: Annelijn, het zou top zijn als jij Roddy Ricchie kan draaien, die box. Dankjewel. Werk ze.
0: Roddy Ricchie? Diallo. Uncle Diallo, hierom hou ik van jou. Je weet het toch weer op een hele aparte manier uit te spreken. Roddy Ricchie met D-Box. Oftewel, Roddy Rich met de box. Maar ik ga hem wel lekker voor je draaien natuurlijk.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Zit in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funnest.nl of de NPO Luister-app.
3: Er zit een vrouw met

0: in that hotline bling.
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing.
2: On the Lengths Hotline.
3: Ja, het is weer hot, hot on the block vanavond. Toch wel een beetje mijn favoriete moment dat is aangebroken. Het moment dat jij je ongezouten mening in de NPO Luister app kunt sturen. Dat we iemand gaan helpen met zijn of haar dilemma. En geloof me, die dilemma's zijn altijd een beetje... Ja, ze zijn een beetje sticky ones. Je weet toch, dingen waarvan je zelf denkt van... Oeh, hoe zou ik hiermee omgaan? Het zet je aan het denken. En vandaag heb ik er eentje binnengekregen. Het enige wat ik kan zeggen is zucht. Echt dikke, dikke zucht over dit verhaal. Maar goed, we listen and we don't judge. En dus ga ik je even laten horen wat de anoniempje heeft ingestuurd. Luister maar even mee.
4: Hey Annelijn, ik ben benieuwd of jij me ook een slecht persoon vindt. Ik noem mezelf ook wel een certified side chick. Ik heb namelijk al jaren contact met een getrouwde man. En ik heb vaker oprecht geprobeerd om het contact te verbreken. Maar de seks is gewoon zo goed. En mensen zeggen altijd als ik ze dit vertel dat ik geen zelfrespect heb. Mijn vriendinnen zeggen ook van je bent schuldig aan het feit dat hij vreemd gaat. Maar ik heb zoiets van ik ben zijn vrouw geen loyaliteit verschuldigd. Ik wil gewoon helemaal niks behalve seks met deze man. Ik wil geen relatie, alleen de lusten. Ik wil niet de lasten. En het is ook niet zo dat ik met trots deze situatie deel. Maar ik denk bij mezelf, is er nou echt heel veel aan de hand? Als ik toch niet meer wil en hij ook niet, dan kunnen we toch gewoon zo doorgaan.
3: Ja. Heavy one, ik zeg je eerlijk. Het is toch een beetje een eeuwenoud dilemma, eeuwenoude vraag. Zit de persoon met wie iemand die is getrouwd vreemd gaat ook fout als diegene het weet? Of heb je gewoon geen loyaliteit naar de partner van die getrouwde persoon met wie je naar bed gaat? Het blijft toch echt een lastige... Laat me ook eerst zeggen, drop jij jouw mening in de NPO Luister app voordat we het er verder over gaan hebben. Want ik denk dat je zeker wel je mening klaar hebt over dit dilemma van Anoniempje. Drop even dus in de NPO Luister app. Zit zij fout? Zit de vrouw met wie een getrouwde man vreemd gaat ook fout als zij ervan weet? Ze weet dat die man getrouwd is. Drop het in de NPO Luister app. Ik ben benieuwd naar jouw mening.

Jij hebt mij, Kevin en Roxy Dekker hoorde je. Ja, en de grote vraag van vanavond is: zit de vrouw met wie een getrouwde man vreemd gaat ook fout als zij ervan op de hoogte is dat hij dus getrouwd is? Ik vraag het, want Anoniempje die zit met het dilemma. Ze vraagt zich af, is ze een slecht persoon dat ze seks heeft met een getrouwde man terwijl ze dat gewoon weet? Drop wat jij vindt in de NPO Luister-app, want ik ben heel benieuwd naar jouw mening. We moeten haar zo meteen advies gaan geven, dus ik heb jou nodig. En don't hold back, je weet toch, ik wil je ongezouten mening horen. Zit de vrouw met wie een getrouwde man vreemd gaat dus ook fout als zij ervan weet?

0: Davido en Low J hoorde je met Sensational. Ja, wat hier gebeurt is ook sensational.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: Annelijn's hotline.
0: Ja, en je weet het, tijdens Annelijn's hotline is het altijd heet on the block. Maar nu is die hotline ook wel echt aan het ringen. In de NPO Luister app gaat het los over de vraag van vanavond. Zit de vrouw met wie een getrouwde man vreemd gaat ook fout als ze ervan op de hoogte is? Ik vraag het je, want Anoniempje die heeft mij voicemail ingesproken. Zij zegt, haar vriendinnen noemen haar een slecht persoon. Want ze heeft al een tijd lang, deelt ze het bed met een getrouwde man. Ja, en haar vriendinnen zeggen eigenlijk van, jij zit hartstikke fout, meid. Dat kun je niet maken. Maar Anoniempje heeft zoiets van, ja, ik heb toch geen loyaliteit naar die vrouw. Ik hoef haar man ook niet. Ik wil alleen seks. Lusten, niet de lasten. Ja, in de NPO Luister app kan jij dus droppen wat jij ervan vindt. Verschillende meningen, dat sowieso. Joella die zegt, ja, het zegt zeker iets over haar persoonlijkheid. Hoeveel respect heeft ze voor haar medemens? Ze is not a girl's girl. En even kijken. Ja, ook Adir zegt, ze zit 100% fout. Absoluut geen girl's girl. Nou, dan heb je nog Dokla. Die heeft waarschijnlijk hele strenge woorden.
4: Goedenavond. Ik ga je één regel geven, hè. Een getrouwde man of een getrouwde vrouw, die mag je nooit pakken, man. Nooit, nooit, nooit, man. Nooit. En helemaal niet als je op de hoogte ervan bent, man. Kom op, man. Principes, discipline, respect naar die andere vrouw.
0: Ja, Dokla, duidelijke taal dus. Maar dan is er nog Ruby die zegt, ja, ze zit wel fout. Niet per se omdat het feit dat ze met een getrouwde man gaat. Maar vooral omdat ze mensen loopt te vertellen over de situatie. Gadir, goedenavond. Jij bent het daar absoluut niet mee eens. Jij vindt zelfs dat ze haar vrouw, dat zij zijn vrouw moet inlichten. Vertel.
5: Ja, 100%. Ik ben getrouwd. En ik zou het heel erg juist waarderen van een vrouw. Dat ze mij komt vertellen van, dit is wat jouw man doet achter je rug.
0: Ja.
5: En ik vind dat absoluut geen girl's girl, dat zij gewoon ervan af weet. En die man die

0: is het 100% fout. Maar het feit dat ze dan ook nog dodelijk hierin mee verder gaat, ja, daar vind ik echt wel wat van.
1: Ja. Ja, veel mensen die natuurlijk zeggen van, ja, hij is toch getrouwd, de verantwoordelijkheid ligt bij hem. Ze zegt natuurlijk ook duidelijk, ze wilt hem niet, ze wilt hem alleen maar voor de seks. Maar alsnog zeg jij wel van, het is toch beter om het te vertellen aan die vrouw. Jij zou het dus wel willen weten alsnog.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Bij zo'n persoon hoor je niet te blijven, vind ik, dus ja.
1: Nee. Een echte girl's girl. Zo praat je, Gadir. Ik denk dat alleen niet iedereen zo'n girl's girl is. En dat best wel veel dames ook voor hun eigen geluk kiezen. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Zou jij gelijk je biezen pakken?
0: Oh, lastig. Ja, ik weet het niet. Ik zou denk ik wel helemaal gek worden. Maar ik zou dus wel zeker weten beide blamen hiervoor.
1: Ja, beide zijn dus fout. Dus eigenlijk zeg je heel duidelijk, zij zit ook fout. Ondanks dat zij niet getrouwd is. Ja, oké, Gadir.
0: Waarom doe je jezelf ook dit aan? Want ja, gevoelens kunnen hoe dan ook komen. En uiteindelijk gaan die getrouwde mannen toch weer terug naar hun vrouwtje toe. En dan doet jij maar met je gevoelens.
1: Period. Uiteindelijk heb je niks aan een certified side chick zijn. Eerlijk, je hebt er helemaal niks aan. Maar ik moet ook zeggen, je hebt ook niks aan bij een man blijven die zijn pik in iemand anders stopt. Dat is ook wel waar. Maar Gadir, ik wil je bedanken voor je eerlijke mening sowieso. En good for you dat jij gewoon happily married bent. En ik hoop voor jullie dat dat ook lekker zo blijft.
0: Yes, laten we dat maar inderdaad hopen.
1: Ja, toch? Hey, als je nu luistert en je denkt, nou ja, ik heb nog wel een andere mening. Je mag het altijd droppen in de NPO Luister-app. Maar voor nu anoniempje, denk ik dat het duidelijk is. You're not a girl's girl and you need to be a girl's girl. Kappen met die getrouwde man. Je zit hartstikke fout. En je moet misschien zelfs die vrouw gaan inlichten.

en zie hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel.

0: je met Toxic.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, en je zou het bijna niet geloven dat er überhaupt mensen zijn die dieren niet goed willen zien. Die gewoon geen dierenvrienden zijn. Maar het zijn ook die mensen die alsnog gewoon dieren hebben. Ja, het verbaast me elke keer weer dat ik bij mezelf denk, jij verdient het niet om zo'n lieve hond of zo'n lieve kat te hebben. Nou, wat dacht je namelijk met dit warme weer de afgelopen tijd? Ja, je kan het eigenlijk bijna niet voorstellen, maar er zijn dus nog steeds mensen die met dit weer hun hond in de auto laten zitten. En in een parkeergarage in Amsterdam is namelijk een hond gered door de politie. Die hond die heeft uiteindelijk 40 minuten vandaag in dus een super warme auto gezeten. Ik bedoel, we kennen allemaal wel dat gevoel toch? Van dat je in zo'n hete auto zit met de ramen dicht of misschien even een keertje open. Maar als de zon erop schijnt, nou, dan is het gewoon genoeg om bijna weg te roosteren, zou je zeggen. Nou, het is dus nog niet duidelijk. Wat zijn nou de consequenties voor iemand die zijn hond in de auto laat? Ja, ik vind het echt crazy. Ik vind eigenlijk dat je diegene ontzettend moet straffen. In ieder geval, die hond moet afpakken. Ja, of er moet wel een heel goed excuus voor zijn. Maar ik kan me niet voorstellen wat voor excuus je moet hebben om je hond met 30 graden gewoon in de auto achter te laten. 40 minuten lang. Maar ja, ik kan het niet altijd opnemen voor mijn mede-Amsterdammers. Fun next.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
3: It's complicated met Jay.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

van, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek?

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand

0: wekelijks bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: In deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

En het raar hoe die me standaard begin onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs maar chica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Win deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister app.

0: Martinez en Dylan Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Salah ID.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje Van.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.